ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het

0: dillen. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parken.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder, de temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Donderdag 25 juni. Goedemorgen. Goedemorgen Jeroen.
3: Goedemorgen.
2: Nog een beetje geslapen?
3: Ja, het was wel warm, hè?
2: Ja, het wordt nu wel heel erg warm. Ja, en helaas de mededeling dat het ook vandaag weer heel erg warm wordt. Je hoort het natuurlijk net al. Je gaat er vanochtend veel over horen.
3: Ja, we hebben ook een verslaggever straks op een school waar het tropenrooster is ingegaan.
2: Je hoort over nieuwbouwappartementen in Enschede waar ze niet aan verkoeling hebben gedacht.
3: Ja, en het Nederlandse elftal gaat de komende nacht spelen. En je zult er maar naar gaan kijken met een paar honderd mensen. Want wat gaan ze doen in Goor?
2: Ja, en nog binnen ook. Het warme weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek. Natuurlijk ook tot 9 uur bij ons bij
0: Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met Rick Astley en Together Forever.

0: Zes minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Deze donderdagochtend, de 25e van juni. Het belooft weer een warme dag te worden, Jeroen. Maar er zijn ook politieke zaken.
1: Ja, want ze zijn eruit in Zwolle. Pro-VVD, D66, ChristenUnie en CDA presenteren vandaag een nieuw coalitieakkoord. Het is natuurlijk even geduurd vanwege het gedoe rondom Zwolwacht. Ook de kandidaatwethouders worden bekendgemaakt, net als verdeling van de portefeuilles.
0: Dinkeland komt niet met een coalitieakkoord, maar met een raadsakkoord. Dat is uniek in Overijssel. In die gemeente wordt vandaag het college geïnstalleerd. Voltallige gemeenteraad heeft meegewerkt aan plannen. De plannen voor de komende 4 jaar, richting voor vandaag, ruimte voor morgen, heet het raadsakkoord. Raadsakkoord dus. En gaat over thema's als wonen, duurzaamheid, veiligheid en mobiliteit. Daar hebben dus zowel de coalitie als de oppositie afspraken over gemaakt. Je hoort daar meer over straks na 7 uur.
1: Ja, er wordt vandaag voor het eerst in onze provincie een stuk weg geasfalteerd met duurzaam asfalt.
0: Lekker.
1: Ik kan me haast niet voorstellen dat ze daar zin in hebben met die temperaturen van vandaag en of het überhaupt doorgaat.
0: Ja, maar, want lees maar door.
1: Want dat gebeurt namelijk op de N322, de rondweg bij Heten. Er is eerder wel geëxperimenteerd met dat nieuwe asfalt, maar niet op zo'n lang traject. Over ruim 1 kilometer komt nu dit innovatieve en duurzame asfalt. En dat wordt zonder verhitting geproduceerd en verwerkt en scheelt veel CO2-uitstoot. Maar ja, met 35-40 graden is dat dan verstandig om te doen? Ja, ik heb geen idee, hè?
0: Maar ik ook niet. Ik heb nog niet gehoord dat het niet doorging, dus nou ja.
1: Nee, maar op dat stuk weg wordt ook gekeken hoe het zich houdt als er veel zwaar verkeer overheen gaat.
0: Dan na de openbaar vervoerstaking van gisteren zijn er vandaag manifestaties van vakbond FNV tegen de kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Niet in onze provincie, wel in Utrecht en in Groningen.
1: Ja, jij hebt hierop gewacht, hè? Als game-liefhebber.
0: Nee, ik niet. Maar ik ken iemand die dat heel graag wil, maar die pas 12 is en dat niet mag.
1: Ah. Het computerspel Grand Theft Auto 6 is vanaf vandaag vooraf te bestellen. Komt in november pas uit. Maar die planning is de afgelopen jaren nogal veranderd. De ontwikkeling van de nieuwe versie van dit spel liep onderweg veel vertraging op. Uiteindelijk had het er al in het najaar vorig jaar moeten zijn, maar dat wordt dus nu dit najaar. En zijn hoge verwachtingen van het spel, want volgens beleggers en kenners wordt de game het grootste commerciële succes ooit in de game-industrie. GTA V is al een van de best verkochte spellen aller tijden.
0: Ja, dit is echt een miljardenbusiness. En hier hebben de liefhebbers heel lang op gewacht. Dan de bondscoach. Hij heeft een persconferentie gegeven. Daar hoor je straks na 6:30 meer over in de aanloop naar de laatste poolwedstrijd van Oranje tegen Tunesië natuurlijk. Die wedstrijd is vannacht om 1 uur in Kansas City.
1: Nou, ik denk dat als wij wakker worden dat hij nog aan de gang is, hè, met al het noodweer wat ze verwachten.
0: Ja, als dat zo is, dat zou mooi zijn, want dan gaan we live hier gewoon verslag van doen.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Curaçao die speelt vanavond al om 10 uur tegen Ivoorkust. En met een overwinning kan de ploeg van bondscoach Dikke Advocaat zich alsnog plaatsen voor de knock-outfase.
0: En in dezelfde pool speelt Duitsland dan vanavond tegelijkertijd tegen Ecuador.
1: Ja, en Brazilië-Schotland ook nog.
0: Nee, die is al geweest. Die is nu net geweest.
1: Oh, ja, nee, dat klopt.
0: 3-0 van Brazilië.
1: Ik lees gewoon door, joh.
0: Ja, dat was mijn
1: type. Ja, maar ik was ook helemaal in de war door het nieuws wat eronder staat. Want het is vandaag precies 38 jaar geleden dat Nederland Europese kampioen werd. Want op 25 juni 88 won Oranje met 2-0 in het Olympiastadion in München van de Sovjet-Unie. En Ruud Gullit en Marco van Basten maakten de goals. En Hans van Breukelen stopte een penalty, die had hij ook zelf veroorzaakt, toch?
0: Ja, daar gaat het niet om. Hij stopte hem ook.
1: Ja.
0: Met zijn ooggebaatje, inderdaad. Waar was jij toen Nederland Europees kampioen werd, Jeroen?
1: Ik was toen net 16 dagen oud. Ik lag in dit ziekenhuis, weet ik.
0: Oh, ik weet het nog als de dag

van gisteren. Wat een feest dat we dat ooit nog eens mogen meemaken. Concert at Sea begint vandaag op de Brouwersdam in Zeeland. Zeeuwse band De Bluff organiseert het strandfestival. Ze treden er ook zelf op. Ook Suzanne en Freek direct The Counting Crows, Cresip Snelle en Sophie Ellis Baxter zullen er optreden. Alex Warren staat niet op de lijst. Maar hier komt hij wel.

0: George Michael hoor je op Radio Oost met Outside.
1: Het mediaoverzicht.
0: Van deze donderdagochtend, de 25e van juni. Ja, het is een mediaoverzicht geworden, want de kranten zijn niet bezorgd. Nee. Ik zou zeggen, nu met dit warm weer komen ze nog eerder, maar nu komen ze helemaal niet meer. Maar goed, nou, we gaan er wel over bellen. Maar we halen het nieuws wel uit andere bronnen. Zo gaat dat ook natuurlijk.
2: Ja, het is nieuws wat sowieso denk ik de krant niet had gehaald. Want dat is echt vannacht gebeurd rond 2 uur. In Venezuela zijn namelijk 2 aardbevingen geweest. Ja. Meldt de NOS. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. En de Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers. En de interim-president Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. De eerste bevingen had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. En even verderop was er eentje 7,5. En volgens een persbureau behoren ze tot de zwaarste bevingen in het land in een eeuw tijd.
0: Ja, Amerikaanse geologische dienst heeft het oog erop, schrijft NRC. Houdt rekening met duizenden tot tienduizenden slachtoffers. Dus dat is hevig geweest. Er staat ook een foto bij van iets wat waarschijnlijk ooit een hoogbouwgebouw is geweest. Het ligt volledig in puin. Je ziet al reddingswerkers met touwen proberen naar boven en weer naar beneden te komen. Maar dat ziet er niet goed uit.
2: Nee, en de VS, de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, zegt ook dat de aardbevingen verwoestend zijn. En ze hebben al aangekondigd om hulp te sturen.
0: Andere zaken dan in het nieuws. De Telegraaf schrijft over criminelen die zich op het ogenblik richten op duurdere buit in de bouw. Afgelopen jaar werd koper het vaakst gestolen op de bouwplaats, gevolgd door staal. Blijkt uit het onderzoek van Bouwwatch naar criminaliteit op de bouwplaats. Daar is de criminaliteit veranderd van simpele diefstal naar ingrijpende buit van materialen, machines en onderdelen. Ja, en die zijn natuurlijk belangrijk voor de voortgang van een project, zegt een bouwplaatsbeveiliger. Aandeel projecten met vertraging van 3 tot 4 weken stegen ook fors, blijkt uit het onderzoek. Want criminelen worden slimmer, werken gerichter en dat kost dus geld vanwege de diefstal, maar ook de projecten die dus stilvallen.
2: Het Algemeen Dagblad heeft op de voorpagina een aandacht voor de hitte. Die hebben namelijk heel groot een raketijsje erop staan die al smeltend is. Ja. Met daarbij het advies, hou je hoofd koel.
0: Dat hebben we jaren geleden al gedaan bij RTV Oost.
2: Klopt, ja.
0: Raketijsjes laten smelten voor de camera. Dan staat er op de website van de NOS nog iets over de volle cellen. Heb ik gisteravond trouwens al gehoord. Maar goed, om nog maar even te herhalen. Overvolle gevangenissen, hè, dat speelt al jaren. Nu is er maatregel genomen. Gevangenen, steeds meer gedetineerden, worden overdag vrijgelaten. Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkel band buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze dan terug om in de cel wel te gaan slapen. De gevangenissen zitten natuurlijk al heel lang vol. Er is ook tekort aan personeel. En de D66-staatssecretaris die erover gaat, Van Brugge, van Justitie, die heeft het maatregel voorgesteld. En het wordt naar verwachting morgen in de ministerraad besproken.
2: Bij BNR hebben ze een verhaal over elektrisch rijden. Want elektrische rijders kunnen dit jaar honderden euro's verdienen met hun eigen laadpaal. Maar de regeling is niet waterdicht. Want de bedrijven die de laadbeurten moeten registreren worden namelijk niet op hun bekwaamheid getest. En dat kan problematisch zijn. En dat wordt dus niet gecontroleerd. En BNR deed zich voor als inboekdienstverlener en slaagde erin om een lijst met klanten te komen die de Nederlandse emissieautoriteit bijhoudt. Dus ja, daar blijkt allerlei problemen mee te zijn. En daar moet wat aan gedaan worden, blijkt uit onderzoek van BNR.
0: In NRC een grote foto van 3 kinderen, 3 kleuters die op een schommel zitten. Pardon. Dat is gelukkig geen metalen schommel. Het is zo'n dikke kabel waar een paar kabels aan zijn gemaakt. En daar kun je dus mooi op schommelen, want het gaat wel over de hitte. Het is een artikel over de lokale hitteadviseur. Die denkt aan kleine dingen, zoals de gloeiend hete glijbaan in de speeltuin of de zonovergoten medicijnen in de vensterbank. GGD's en gemeenten zijn het hele jaar bezig met voorbereidingen op de hitte. Dat weet je misschien niet, maar het gebeurt dus wel. Als het aan het Rijk ligt, heeft elke regio een hittecoördinator die een sleutelrol heeft, met oog voor lokale verschillen. Want lokaal kun je steeds beter fine-tunen. Het is een van de grootste gezondheidsrisico's in Nederland. Ook dat zegt een adviseur van de GGD. Voor meer hitteplannen moeten ook meer middelen beschikbaar worden gesteld.
2: Ja, ik heb eigenlijk zit nog ondertussen te zoeken, maar niet heel veel verder nieuwe dingen.
0: Nee, ik kan niet zonder dat ik een krant heb opengeslagen vertellen dat er veel meer in zal staan over de hitte en de warmte en de gevolgen daarvan. Nou, laten we het hierbij.

0: Robin Beck and The Very First Time. 6:55 is het nu al warm.
1: Ja, en dus kunnen wij ook voor de allereerste keer op tv gaan schakelen. Hè?
0: Zeker, we gaan je afkoelen met onze afkoel-tv. Als je meekijkt met de visual radio, zoals dat in vaktermen heet, dan kun je vanaf nu afgekoeld worden.
1: Oh,
0: visueel afgekoeld worden.
1: Ik zie bos met de sneeuw.
0: Past dit muziekje weer helemaal niet bij. Nu moet ik iets winters draaien. Hebben we iets met winterbelletje?
1: Oh, ik zie sneeuw nu op het scherm zo meteen komen. Ja, oh, wat heerlijk.
0: We zien nu een opkomende zon, maar dan boven in winterlandschap. Mocht je het te warm hebben gekregen. Ik ga daar dan even naar kijken. En dompel jezelf onder in de sneeuw van afgelopen winter. We laten dat af en toe even zien. Dan kun je eventjes voor je gevoel afkoelen.
1: Nou ja,
0: het zit ook tussen je oren, hè?
1: Ik kan me nog herinneren dat ik in die week, die eerste week van januari, als verslaggever 3 dagen lang moest bibberen in de kou om 5:00 op tv live te schakelen.
0: Ja, heel goed. En nu sta je te zweten met je apparatuur ergens.
1: Ja, ja, het is vriezen of dooien.
0: Hollen of stilstaan. Zo precies. Gaat het. Ja. Nou, nog even volhouden. Het wordt er langzaam wel heel warm. Morgen wordt het nog een tikkie warmer. Nou, een behoorlijke tik warmer zelfs. Dat wordt echt de heetste dag met misschien wel recordtemperaturen van boven de 40 graden. Maar goed, dat gaan we afwachten. Hoor je zo dadelijk wel meer over. Veel mensen hebben er ook problemen mee natuurlijk. Het is niet allemaal leuk. Dus dan kom je in een noodsituatie. En daarover gesproken, ook vanochtend geven we weer noodradio's weg.
1: Lekker.
0: Zeer lekker.
1: Handig.
0: Inmiddels weten volgens mij alle luisteraars het wel, want er wordt veel op gereageerd. Je kunt appen naar 0645671331 of gebruik de knop op de website of in de app. En dan ben je gelijk verbonden met de WhatsApp van ons. Meld je met de noodradio of wat mij betreft met iets aardigs over ons. Mag ook. Dan word je eerder uitgekozen. Nee hoor, dat niet. Zo is het niet. We maken een willekeurige selectie en dan kiezen we er één uit. Ieder uur weer en dan geven we weer een noodradio weg als je dit geluid hoort. Radio Oost. Nou, heb hem maar.

0: John Legend. And All of Me. Daarmee is het 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
1: Vanwege de hitte neemt de provincie Overijssel maatregelen. Voor het eerst sinds 2018 is het hitteprotocol uit de kast gehaald. En dat gebeurt als er wegdektemperaturen van boven de 60 graden worden gemeten. Zo mag je op de N377 tussen Nieuw-Leuzen en Balkbrug maar 50 km per uur in plaats van 100. Vanwege de slechte staat van het asfalt. En ook bruggen hebben flink te lijden, vertelt Mark Zandvoort van de provincie.
2: We zien nu al flinke problemen ontstaan. Al een aantal bruggen die niet meer open konden, die hebben we al moeten stremmen, noemen we dat. Dus we hebben gezegd tegen het vaarverkeer wat op het kanaal vaart, u mag niet meer doorvaren, want de brug kan niet meer open.
1: Het gaat om bruggen in onder meer Bergentheim, Hardenberg en Ossenzijl. Andere bruggen worden uit voorzorg gekoeld met oppervlaktewater. Ook het treinverkeer heeft hinder. Tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal rijden er geen treinen van Arriva en de vertraging kan oplopen tot 45 minuten. Hulpdiensten zijn rond middernacht uitgerukt in Deventer voor een mogelijke drenkeling. Voorbijgangers hoorden in het water langs de Zuiderzeestraat hulpgeroep en gespartel. Onder meer 2 duikteams uit Almelo werden ingezet, net als een onderwaterdrone. Na 1,5 uur zoeken werd er gestopt met zoeken, want er was niemand gevonden. De zaak is overgedragen aan de politie. En een tegenvaller voor Thales uit Hengelo, want Duitsland stopt de aankoop van 6 fregatten waar Thales radarsystemen voor zou leveren. De orde kostte in totaal zo'n 18 miljard euro en was het grootste marineproject van de Duitse geschiedenis. Duitsers hebben een andere partij gevonden die voor minder geld meer fregatten levert. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Thales zegt kennis te hebben genomen van het Duitse besluit, maar zegt zich te blijven inzetten voor het Duitse ministerie van Defensie. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Dan de belangrijkste vrouw die we vanochtend spreken. Margot Ribbering over het weer. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, iedereen heeft het erover. Het gaat erover. Het beheerst ons leven, het weer, Margot.
3: Ja, het is niet anders. We zullen er eventjes doorheen moeten. Maar eventjes de exacte cijfers. Op de officiële stations kunnen we geen tropennacht aantikken. De temperaturen zijn vannacht heel eventjes gedraald tot onder de 20 graden in Enschede. 19,5, Heino 19,6. Maar bij de meeste mensen, en zeker in de grote steden, was het natuurlijk bloedheet vandaag. En ook vannacht met temperaturen boven de 20 graden. Een warme start van deze donderdag met een noordoostelijke windje en een klein beetje nevel en mist in het noorden van het land. Dat heeft te maken met een warmte of een koufrontje wat daar langs de kust schurkt. We zien ook de zichten een beetje teruglopen in de kop van Overijssel. Ook daar zien we dat het koufrontje toch iets meer effect heeft dan in het midden en zuiden van de provincie. Maar dat koufront wordt heel snel weggeduwd naar het noorden. Daarna komt de zon overal weer helemaal tevoorschijn. De zonkracht is hoog vandaag, 7. En de temperaturen gaan weer fors omhoog. Vergelijkbaar met gisteren of net iets eronder. Dus dan moet je denken aan temperaturen tussen 34 en 35 graden. En vanmiddag waarschijnlijk ietsjes meer wind uit het noordoosten. Windkracht 2 tot 3. De hittekracht is vandaag ook vergelijkbaar met gisteren zo rond 8.
0: Ja, en dat is hoog op een schaal van 10. En dat is natuurlijk
3: hartstikke hoog, ja.
0: Ik dacht, gisteren ga ik nog wandelen of zal ik toch de fiets maar pakken? Ik heb de fiets gepakt. Dat was een verstandig besluit.
3: Zo, dat iets is meer tegenwind.
0: Ja, maar ook die wind is warm, hè? Want ook gisteravond dacht ik laat mijn raam gewoon dicht. Want het waait wel, maar het waait nog weer warme wind naar binnen. Dus dat is ook
3: inderdaad, hè, dat is een beetje de vraag van wanneer moet je dat raam nu openzetten. Dus dan is het handig als je 2 thermometers hebt. Eentje binnen en eentje buiten. En zodra de temperatuur buiten lager is dan je binnentemperatuur. En dat is eigenlijk vanaf een uurtje of 10 als de zon ondergaat. Tot een uurtje of 8, 9 morgenochtend. Dat is het moment dat je nog heel even de ramen kunt openzetten.
0: Juist, ook Petra meldt al tropische warmte. Althans, zo voelt het volgens haar tussen de 21 en 22 graden. Een heldere lucht, meer vocht in de lucht, dat merkt ze wel.
3: Is dus dat koufrontje. Ja. Dus het kan een beetje, hoe verder je naar het noorden in de provincie komt, een beetje nevelig is het daar wel. Ja. Maar dat gaat dus heel snel oplossen. Daarna komt overal die zon tevoorschijn met temperaturen vandaag rond 34 graden.
0: Juist, 34 graden. Je zou kunnen kijken naar morgen en dan zeg je dat valt vandaag dan nog best mee.
3: Ja. Ja, je kunt het ook zo bekijken van de positieve kansen. Want morgen wordt het echt heel erg heet. Hè. Dan komt met een zuidelijke stroming die warmte vanuit Frankrijk binnen. Eigenlijk zijn het 2 dagen met extreem hoge temperaturen. Waar gaan we dan in onze provincie naar heen? Nou, ik denk dat het morgen zo'n 37 tot lokaal 39 graden gaat worden. Hoogste temperaturen boven de zandgronden in Twente. En 38 graden op de zaterdag. Morgen aan het eind van de dag, begin van de avond, is er een hele kleine kans dat er uit wat bewolking vanuit het zuidwesten zeer lokaal een bui kan vallen. En die kans wordt zaterdagmiddag en zondag wel wat groter. Uiteindelijk zal na de onweersbuien op zondag die warmte ons land gaan verlaten. Want vanaf maandag wordt het duidelijk minder warm.
0: Gelukkig maar de gedachte aan morgen, dat doet mij het zweet al uitbreken. Daarom snel weer winterse beelden op de televisie. Afkoel-TV bieden wij je aan, zodat je een beetje in ieder geval tussen de oren het gevoel krijgt dat het niet zo warm is. Maar goed, dankjewel. Tot over een uur.
3: Tot zakjes.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Ilse de Lange hoorde je met Something Good. Bijna 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Ja, het gaat weer gebeuren. Oranje gaat weer spelen komende nacht. Want ze spelen laat om 1 uur tegen Tunesië.
1: Ja, want we zijn natuurlijk al door naar de knock-outfase met 4 punten. Gelijk tegen Japan en winst tegen Zweden. Maar ja, de vraag is natuurlijk, gaat bondscoach Ronald Koeman de hele boel overhoop gooien? Maar hij denkt toch dat het wel een belangrijke wedstrijd is.
2: In principe kijk ik niet zo, omdat ik vind dat we dingen beter moeten doen die we in de tweede wedstrijd toch wel niet goed hebben gedaan. Daar hebben we ook over gesproken, hebben we over getraind. Dus dat wil je terugzien. Maar het is duidelijk dat we niet overbodige risico's hoeven te nemen met spelers als dat eventueel aanwezig is. Ik heb een plan en wij hebben een plan. En gedurende de wedstrijd kun je kijken hoe de stand is. Wij spelen om te winnen. We willen eerst in de groep worden. Ongeacht wie er 1 of 2 in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde. We kijken alleen maar naar de eerstvolgende wedstrijd. We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Ik heb absoluut geen voorkeur. Beide zijn moeilijk. En dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd spelen en een goed resultaat halen.
0: Nou, is inmiddels duidelijk geworden dat Marokko gaat worden.
1: Ja, als we tenminste eerst in de groep worden.
0: Dat weer wel, ja, daar gaan we dan vanuit. Want Tunesië was duidelijk de zwakste tot nu toe in de pool.
1: Ja, je weet het maar nooit. Dichteraan. We staan nu voor op het aantal gemaakte doelpunten ten opzichte van Japan. Dus stel Japan met 3-0 en wij met 2-0, dan is Japan eerste en dan worden wij tweede.
0: Dat kan natuurlijk ook nog. Als we maar winnen, nooit de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Natuurlijk, de bondscoach gaf dus een persconferentie. Dan is er ook altijd een speler bij. Dat was gisteren Ryan Gravenberg. Hij heeft het naar zijn zin in de Verenigde Staten. Hij is onder de indruk van de stadions.
3: Ik denk elk stadion in Amerika is toch wel wat anders. Ook waar we gespeeld hebben in Houston en in Dallas. Is toch wel even wat anders dan in Europa. Ik zeg eerlijk, ik vind het wel een mooi stadion. Alleen, ik weet niet of jij het weer morgen hebt gezien. Ja, dat is wel jammer dat het gaat regenen. Maar hopelijk gaat het niet zo hard regenen om weer dat het gestopt moet worden.
0: Ja, want de stadions tot nu toe hadden een dak.
1: Ja.
0: Maar nu zijn ze in Kansas City, terug daar waar ze de basiskamp ook hebben. En dat stadion heeft geen dak en er is zwaar weer voorspeld.
1: Zouden ze allemaal poncho's gaan uitdelen?
0: Oranje poncho's.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dat
0: lijkt me goed. Welke wedstrijd was ook al stilgelegd?
1: Frankrijk-Irak.
0: Ja, 2 uur lang, hè?
1: Ja, dus dat zou ook zomaar kunnen. Dus dan zit je van 1 tot 5 misschien wel vannacht te kijken.
0: Dan zit je goed bij ons morgenochtend. Want dan houden we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zijn trouwens morgenochtend sowieso actueel. Je hoort de eerste reacties na de wedstrijd. We gaan ook kijken in Enter. In het Oranje Voetbalstadion, nee?
1: Ja, Terbergen.
0: Of is het Terbergen? Terbergen, Terbergen. Sorry.
1: Dat maakt niet
0: Terbergen.
1: Uit.
0: Nou, in ieder geval, daar hebben ze een hele hal ingericht als stadion. En dan gaan ze echt met z'n allen binnen zitten kijken.
1: Ja, dat is lekker warm.
0: Ja, daarom. De temperatuur is vergelijkbaar met Kansas City. Normaal zou je zeggen, maar nu dus niet. Hier is het veel warmer dan daar. Kortom, blijf bij ons, dan blijf je ook op de hoogte.

0: Crowded House hoorde je met It's Only a Natural. Het is niks natuurlijks aan, het is veel te warm. Maar dat weerhoudt ons er niet van noodradio's weg te geven. We hebben het geluidje laten horen alweer vroeg. We hebben de luisteraar weer getest. Zijn er vroege vogels bij die al gelijk in de app klimmen om zich te melden? Nou,
1: massaal.
0: Mij dunkt zeg. Hulde luisteraars, dat jullie allemaal zo vroeg al luisteren en ook meedoen aan het spel. Nou ja, het spel, je hoeft niet veel voor te doen. Even appen en je melden voor zo'n noodradio. En dan zorgen wij wel dat die naar je toe komt. Als je tenminste uit de gigantische hoeveelheid inzenders halen.
1: Ja.
0: Ja, dat kan.
1: Ik hoor dat prachtige geluid alweer.
2: Chantal Stigman.
0: Ja, Chantal, goedemorgen. Met Marcel en Jeroen van Radio Oost.
2: Oh, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent live in de uitzending.
2: Oh,
0: zeggen we er even bij. Je had ingestuurd voor de noodradio.
2: Ja, dat klopt.
0: En je hebt hem.
2: Oh, fijn, dank u wel. Daar ben ik heel blij mee.
0: Alsjeblieft. Ja, we doen altijd een gelukkige keuze. We trekken iemand uit de hoge hoed en dat was jij vanochtend.
2: Nou, kijk eens, dat is een goed begin van de dag. Hè?
0: Zo is dat. Zo is dat. Een warme dag natuurlijk, hè? Hoe ga je wapenen tegen de hitte of ben je expres vroeg opgestaan?
2: Nou, ik moet zo beginnen. Ik werk in de ouderenzorg.
0: Oeh.
2: Dus ja, en daar is geen airco niks. Dus ik heb een waaier om, veel water drinken en ja, gewoon rustig blijven. Dus zit niks anders op.
0: Oké, maar geen airco, geen verkoeling? Hoe kan dat?
2: Er is in het gebouw niet aanwezig. Dus ja, wel waaiers, maar verder niet.
0: Dat,
2: nee,
0: dat
2: dus,
0: kan toch eigenlijk niet meer tegenwoordig, lijkt mij.
2: Ja. Maar ja,
0: dat heb je ook al eens al gezegd tegen de directie, of niet?
2: Precies.
0: Ja. Maar goed, daar heb je dan nu maar mee te dealen. Die mensen, denk ik, hebben het zwaar, hè?
2: Jawel, maar ja, ze krijgen echt extra drinken, glaasje, bouillon, ijsjes. Dus nee, we helpen ze aan alle kanten. Dus nee.
0: Jullie zorgen goed ervoor.
2: Ja hoor, echt al.
0: Ja, geen problemen nog geweest, mensen die
2: nee.
0: Toch enigszins in paniek raken? Want ik zelf dacht al op mijn slaapkamer van nou moet het niet echt warmer meer worden.
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Wij zorgen goed voor ze.
0: Nou, mooi zo. Dat is in ieder geval heel belangrijk werk. Maar ik denk wel dat het deze dagen ook bij jullie een noodhitteplan is, hè?
2: Ja, precies. Gewoon, gewoon hoofd koel houden en iets meer pauze nemen, iets rustig gaan zitten.
0: Ja.
2: Veel water en ja.
0: Precies.
2: En ja, er zit gewoon niks anders op. Ja, je kunt je wel heel druk om maken, maar het helpt niks.
0: Nee, en zelf ook goed op jezelf letten natuurlijk.
2: Dat gaan we doen.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En nu kun je er een radiootje bij zetten. Dan kun je ook nog gewoon een radio afsluiten.
2: Ja, heel fijn. Dank u wel.
0: Dat is heel goed. Daarover nog even gesproken, als we je nog even aan de lijn mogen houden. Had je al een noodpakket of hoe zit het?
2: Ja, we hebben wel een noodpakketje water. Ik heb wat lucifers, kaarsen, nog niet alles, maar ik ben wel een beetje bezig.
0: Oké, nou, maar nog geen noodradio?
2: Nee.
0: Die is er dan nu ook bij.
2: Nou, fijn.
0: Hartstikke goed, Chantal. Goede werkdag vandaag. Hopelijk gaat het allemaal goed met de mensen op leeftijd en de hitte.
2: Ja, en
0: vrijdag wordt nog een tikkie warmer natuurlijk, hè?
2: Ja, en dan ook nog een bruiloft. Een collega van ons gaat trouwen, dus
0: gezellig.
1: Oh, goed gepland.
2: Die heeft heel goed gepland.
0: Vast ergens in een zaaltje, of niet?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Gelukkig wel. Misschien zou je buiten moeten gestaan, 's avonds althans.
2: Ja, we zien wel.
0: Ach ja, laat de pret niet bederven.
2: Precies.
0: Door de hitte. Nou, mooie dagen dan, Chantal. En veel plezier met de radio. Blijf even hangen, dan noteren we zo je gegevens.
2: Oké, fijn. Dank u wel.
0: Snel mogelijk naar je toe. Doei.
2: Daag.
0: Chantal was dat.
1: Ja, misschien moet de noodradio ook gewoon een waaier erbij hebben. Dat je hem ook met hitte goed kunt gebruiken.
0: Ja, of een ingebouwde airco. Dan blijf je maar slingeren aan dat ding.
1: Ja.
0: Zo is het dan ook wel weer. Nou, goed. Wij gaan zo dadelijk na 7 uur praten met Dinkeland, gemeente daar. Heeft
1: raadsbreed akkoord, hè?
0: Een raadsbreed akkoord, een raadsakkoord noemen ze het ook. Daar hebben zowel de oppositie als de coalitie over nagedacht.
1: Dus niet zoals
0: een
1: losse.
0: Unicum.
1: Niet zoals een losse dat de twee de oppositie vormen. Hè?
0: Daar was het ook bijna een raadsakkoord. Maar daar zijn ze allemaal in de coalitie beland. Op 2 gemeenteraadsleden. Maar hier heeft de hele brede gemeenteraad over nagedacht en plannen gemaakt. Maar is dat nou al altijd goed? Vragen wij ons af. Dan veel aandacht natuurlijk ook voor het Nederlands elftal. Nederland, de laatste poolwedstrijd vanavond tegen Tunesië. Dus het kan daar gaan regenen. Hier gaan ze kijken in een café in Goor. Ik hoop wel buiten ook.
1: Ja, nou volgens mij niet. Maar gaan we horen.
0: 1 uur 's nachts is het inmiddels iets afgekoeld. We gaan zo bellen met het café. En je hoort over Apollo 8, hebben we veel over bericht natuurlijk. De volleybalsters zijn landskampioen geworden. Maar hoe maak je dat nou ook te gelden? Dat is een goede vraag. Daar hebben ze een plan voor bedacht. In
1: nou,
0: Borne.
1: Ben benieuwd.
0: Daar gaan we ook over praten. Tot 7 uur hoor je Bob Marley en his Wailers. En Could You Be Loved?

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De provincie heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de hitte. Bruggen in onder meer Hardenberg, Gramsbergen en Ossenzeel zijn gestremd. Andere bruggen worden gekoeld met oppervlaktewater. In Deventer is vannacht gezocht naar een drenkeling in het water, maar de brandweer heeft na anderhalf uur zoeken niemand gevonden. En de Duitse regering stopt de aankoop van 6 fregatten waar defensiebedrijf Thales uit Hengelo radarsystemen voor zou leveren.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
2: De 2e beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
4: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
2: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En zo dadelijk op Radio Oost hoor je ook veel meer natuurlijk over code oranje en de hitte en de voetbal vannacht. Want ze gaan in Goor toch met z'n allen bij elkaar zitten om die wedstrijd van Nederland te kijken. En in Dinkeland, daar gaan we naartoe vanwege de politiek. Daar hebben ze iets nieuws bedacht voor de komende periode van de gemeenteraad na de verkiezingen. Hoor je zo dadelijk ook meer over. En muziek hebben we natuurlijk ook. Hoor je straks van Olivia Dean en de 3 Degrees.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Voor de

0: De 3 degrees hoorde je aan het begin van je donderdag. Het worden heel wat graadjes meer vandaag. Je hoorde de Dirty Old Man.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7 op donderdag de 25e van juni. Goedemorgen. Goedemorgen Jeroen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Uitgeslapen ben jij ook verschenen vanochtend op je werk. Gelukkig hebben wij altijd een tropenrooster, ook midden in de winter. Ja, de komende tropennacht gaan we lekker bij elkaar zitten. In een café bijvoorbeeld, om voetbal te kijken.
2: Heerlijk.
0: Dat is toch lekker bij deze temperaturen?
2: Ja, want ook vandaag is het weer bloedheet. Code Oranje is afgekondigd, ook voor onze provincie. Het wordt erg warm met temperaturen boven, wat is het, 34 graden. Maar daar weet Margot Ribberink, onze weervrouw, ongetwijfeld meer van.
3: Het is niet anders, we zullen er eventjes doorheen moeten. De zonkracht is hoog vandaag, 7. En de temperaturen gaan weer fors omhoog. Vergelijkbaar met gisteren of net iets eronder. Dus dan moet je denken aan temperaturen tussen 34 en 35 graden. De hittekracht is vandaag ook vergelijkbaar met gisteren, zo rond 8.
0: Ja, en ook de provincie neemt maatregelen vanwege de hitte. Het hitteprotocol is in werking gesteld. Dat betekent dat wegen en bruggen extra in de gaten worden gehouden, zegt de teamleider infrastructuur.
4: We hebben zowel wegen waar we natuurlijk goed op moeten letten. Het asfalt wordt ook heel heet. En dat kan gevolgen hebben voor de weg. Dus daar kijken we naar wat we daar kunnen doen. Verder zijn er natuurlijk allemaal mensen buiten aan het werk, ook van ons. Daar kijken we ook naar of die zich gezond kunnen blijven waar ze zijn. En daarnaast hebben we ook vaarwegen. We zien nu al flinke problemen ontstaan. Al een aantal bruggen die niet meer open konden. Die hebben we al moeten stremmen, noemen we dat. Dus we hebben gezegd tegen het vaarverkeer wat op het kanaal vaart. U mag niet meer doorvaren, want de brug kan niet meer open. We hebben eens hele slechte weg nu ook al. Daar wil je eigenlijk niet meer over rijden. Dat is niet prettig voor je auto meer.
0: Ja, en dan gaat het om bruggen in onder meer Bergentheim, Hardenberg en Ossenzeil. Gesloten dus voor het vaarverkeer, niet het wegverkeer. Voor het wegverkeer geldt dat de snelheid op de N377 tussen Nieuw-Leuzen en Balkbrug is verlaagd naar 50 km per uur. Je moet daar langzamer rijden, omdat het asfalt dus in slechte conditie is.
2: Ja, ze zijn eruit in Zwolle. Pro, VVD, D66, ChristenUnie en CDA die gaan vanmiddag hun nieuwe coalitieakkoord presenteren. Duurde wat langer ten opzichte van andere gemeenten, omdat Zwolwacht natuurlijk eerst het initiatief had. Die trokken zich terug omdat een zetel zijn ze kwijtgeraakt. En toen mocht Pro het doen. En vanmiddag worden ook de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Net als de verdeling van de portefeuilles.
0: Ja, en in Dinkeland zijn ze al wat verder. Daar hebben ze al wat langer een akkoord. Veel gemeenten hebben na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe coalitie. Partijen die dan met elkaar samenwerken schrijven dan hun plannen op in een coalitieakkoord. Maar in Dinkeland hebben ze iets unieks bedacht, tenminste in Overijssel. Ze hebben daar een raadsakkoord gemaakt. De hele gemeenteraad heeft dan meegewerkt aan de toekomstplannen van de gemeente. Op de dag dat het college wordt geïnstalleerd, praten we daarover met Benny Tijkotter. Hij is de fractievoorzitter van Lokaal Dinkeland. Meneer Tijkotter, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Vertelt u eens, waarom heeft u besloten tot zo'n breed akkoord?
5: Nou, dat hebben we 4 jaar geleden voor het eerst gedaan. En dat is naar tevredenheid verlopen de afgelopen 4 jaar. En we hadden dat eigenlijk al voor de verkiezingen met de verschillende fracties afgesproken. Natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe de uitslag zou zijn, hoe de verkiezingsuitslag zou zijn, om te proberen om weer tot een raadsakkoord te komen.
0: Ja.
5: En dat is eigenlijk toch wel een mooie manier om verder de samenwerking voor de komende 4 jaar te starten. Dus we zijn na de verkiezingen niet gelijk begonnen welke coalities zijn er mogelijk, dus te informeren. Maar we hebben eerst gezegd, jongens, laten we eens eerst als raad bij elkaar komen. Dat hebben we een keer een weekend gedaan en later.

0: nog op twee avonden. En gewoon, daar kan ieder raadslid van welke fractie ook zijn inbreng naar voren brengen van wat vind je belangrijk voor de komende 4 jaar, wat er moet gebeuren in dit land. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een raadsakkoord waar 61 punten in staan. En op basis van het raadsakkoord hebben we als grootste fractie het initiatief genomen. En dat was al ruim een maand na de verkiezingen. Dus niet te overdreven haastig aan de slag gaan. Maar op basis van het raadsakkoord hebben we gekeken welke coalitie kunnen we daar het beste voor vormen en bijvormen. En zo zijn we bij de VVD uitgekomen.
1: Ja.
0: En we hebben naast dit raadsakkoord een paar punten die misschien wat gevoeliger liggen, maar we in het begin duidelijkheid over willen hebben. Die hebben we ook afgesproken. En toen hebben we gezegd van wie zijn de beoogde wethouders, die hebben we gezocht en benaderd. En toen die bekend waren, toen hebben we gezegd van het raadsakkoord ligt er. En we hebben wat nadere afspraken. Zeggen jullie maar als college hoe je dat denkt te gaan uitvoeren.
1: Uh-huh.
0: En daar hebben we het vanavond. Of vanavond gaan we dan de nieuwe collegeleden installeren en dan kunnen ze aan de slag.
1: Ja, maar meneer Tijkotte, 61 punten zijn opgeschreven. Ik kan me voorstellen, want dan moet je dus de meningen horen van links tot rechts, van uiterst links tot uiterst rechts. En alles wat ertussenin zit natuurlijk, dat moet je dan niet heel erg veel kopjes koffie drinken?
0: Nee, juist niet. Oh. Nee, nou ja, misschien zijn de verhoudingen in Dinkland dan wel prettig. Want ik heb van 2 gemeentes gehoord die waren verbaasd en ook wel jaloers dat het in Dinkland zo kon. Die zeiden van nou, er was de een bij die zei van nou, bij ons krijgen we alle fracties niet eens in 1 vertrek. Die komen niet tot koffie drinken, niet aan koffie drinken toe.
1: Nee.
0: Maar het gaat natuurlijk wel om de punten waar je op in grote lijnen overeenstemming over hebt.
1: Ja, maar de wil moet er natuurlijk ook zijn, hè?
0: Specifieke punten. De wil moet er zijn, maar als die er al is, dan moet je daar denk ik toch heel blij mee zijn en gelukkig mee zijn. En dan moet je die gebruiken. En die wil die wassen.
2: Ja,
0: alle fracties. Dus dat is in het belang van de inwoners.
2: Ja, een van de onderwerpen waarover jullie met de voltallige raad een besluit hebben genomen is dat jullie gaan je houden aan de spreidingswet en ook asielzoekers opvangen. Want op dit moment is dat nog niet zo, maar dat gaan jullie dus wel doen.
0: Ja, wij houden ons aan de spreidingswet, dat hebben we heel duidelijk afgesproken. En dat zal ook moeten ook.
1: Ja.
0: En hoe dat ingevuld wordt, dat is dan aan het college. Maar de opdracht ligt er vanuit de raad, staat in een van die punten. Van wij houden ons aan de spreidingswet en we hebben een richting aangegeven hoe we dat gaan invullen. Dus daar heeft het nieuwe college zich aan te houden en zal het moeten uitzoeken.
1: Ja, en ook daar dus was brede steun voor, meneer Tijkotte. Aan de andere kant, 61 punten, zei u net al, timmer je dan de boel ook niet helemaal dicht? Want in de loop van de jaren verandert natuurlijk steeds, verdwijnen problemen en komen er nieuwe problemen bij. Is daar dan wel ruimte voor?
0: Ja, ik zou zeggen, juist. Het zijn dan niet hele concrete punten van nou, we bouwen in Rossum 33 woningen en in de ene kamp 94, om maar eens wat te noemen.
1: Ja.
0: Die ruimte zit er zeker in. En natuurlijk heb je de komende 4 jaar zullen er dingen passeren en voorbij komen waar je niks over hebt afgesproken. Maar goed, daarvoor heb je een college om dan met voorstellen te komen. En dan is het aan de raad. Of ze daarmee eens zijn of niet. Dus het is ook wel een mooie vorm van dualisme wat dan zijn beslag kan krijgen.
1: Precies, dan gaat gewoon de lokale democratie zijn werk doen zoals dat normaal ook gaat.
0: Ja, maar zoals het normaal ook gaat, maar het mooie van zo'n raadsakkoord is, dat is ook, dat is misschien wel de lokale democratie optima forma. Want er zijn, hoogleraar Tan die heeft een ding geschreven, we hebben het over het tanende vertrouwen in de politiek in Nederland. En hij zei van, er zijn wat mogelijkheden en kansen. En die noemde daarbij het raadsakkoord als een van de voorbeelden. Dus dat je niet van tevoren alles echt dicht timmert en het is... Het is voor of tegen, maar het is natuurlijk in de samenleving, maar ook de politiek, daar zitten veel nuances horen daarin te zitten. Het is niet altijd zwart of wit.
1: Ja.
0: En je moet elkaar kunnen vinden. En als je dan elkaar vooraan in het traject al meeneemt, dan heb je natuurlijk een veel breder draagvlak.
2: Ja, het lijkt natuurlijk alsof jullie nu helemaal over heel veel dingen eens zijn. Maar er is nog één ding waar niks over is afgesproken. Windmolens bij Denenkamp, hè?
0: Daar is wel wat over afgesproken. Wij hebben een windbeleid in Dinkeland. Waarvan de provincie heeft gezegd van daar zijn we het niet mee eens, daar gaan we niet mee akkoord. Maar we blijven erbij Wij hebben een duidelijke afspraak gemaakt en discussie daarover zit hem vooral op de afstandsnorm van hoe ver moet je, wat voor afstand moet je aanhouden ten opzichte van de woningen. En daar is de wetenschap nog niet uit. En wij hebben gezegd, eerst moet daar duidelijkheid over komen voordat we verder kunnen. En dat staat ook duidelijk in het Dinklandse windbeleid.
1: Ja.
0: Dus ook daar hebben we afspraken over gemaakt.
1: Ja.
0: Maar het is wel dat we zeggen, voorlopig zeggen wij, gaan we tegen het beleid van de provincie in. Zeggen wij van, er is geen duidelijkheid over afstandsnormen. En zolang die duidelijkheid er niet is, gaan wij in Dinkland geen windturbines installeren.
1: Nee, maar helaas kan de provincie dat aan hun laars lappen, meneer Dijkotten. Maar laten we die discussie nu niet gaan voeren. Nee.
0: Laatste ben ik niet met u eens. Daar is het laatste woord er niet over gezegd.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Daar gaat u nog maar eens koffie drinken met de provincie inderdaad. Meneer Dijkotten, dank u wel voor uw toelichting.
0: Ja, ik kom er bij u op terug.
1: Dat is ook goed. Dat is helemaal goed. Genoegen vanavond natuurlijk met de installatie van het college. En bedankt voor de toelichting.
0: Dank u wel, graag gedaan. Goeie uitzending. Dag.

0: Olivia Dean hoorde je om 7:50 op Radio Oost. Ja, draai deze dagen maar om twee dingen. Om de hitte en om voetbal. Nederland gaat vanavond de laatste poolwedstrijd spelen op het WK tegen Tunesië. Nou, vanavond, vannacht. 1:00 vannacht, dan begint de wedstrijd. En de wedstrijd is te volgen in café Johnny's in Goor. We hebben de eigenaar van het café aan de lijn, Max Storm. Meneer Storm, Max, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een kroegeigenaar bellen op dit tijdstip is nooit handig.
1: Nee, klopt. De wekker is goed gezet.
0: Ja, maar u bent opgestaan, dus dat is alvast heel erg mooi. In Goor is er ook nog het jaarlijkse schoolfeest. Hè? Daar hebben we gisteren op Radio Oost al nodig over gezegd. Daar zijn wat dingen afgelast vanwege de hitte. Het kijken naar Oranje gaat bij u wel door?
1: Ja, bij ons gaat het gewoon door. We hebben ook goed gekomen met airco's, dus dat is goed te doen. Nee, bij ons gaat het gewoon lekker door allemaal.
0: Ja, u gaat wel met z'n allen binnen zitten?
1: Ja. Ja, we hebben twee locaties. We hebben een café en meer een club achter een grotere kroeg, een grotere zaal. Daar hebben we een grotere beamer. En dan hebben we ook een grote airco en een café met twee grote schermen. Dus daar kunnen we mooi met z'n allen gaan kijken. Lekker in een koude airco met een koud drankje erbij.
2: Met 300 mensen in totaal, dat is best veel.
1: Ja, klopt. Maar we hebben ook grote ruimtes. We zouden eventueel nog meer binnen kunnen laten. Maar zo hebben we ook bewust gedaan dat iedereen met een beetje enige ruimte kan voetbal kijken en kan juichen zonder elkaar om te stoten en dat het niet te warm wordt. Dus daar zijn we goed op voorbereid.
0: Ja, nou, u heeft geen extra waterpunten nodig, denk ik, in de café. Hè? Er kan genoeg gedronken worden, neem ik aan.
1: Er kan genoeg gedronken worden. Ook hebben we flesjes water voor degenen die echt willen hydrateren. Ja. Dus dat zit helemaal goed.
0: Ja. Nou, dat is heel verstandig, inderdaad. Hoe zit het met vergunningen en zo? Was het allemaal makkelijk? Kan dit allemaal zomaar?
1: Ja, normaal, wij zijn een weekend open tot 4:00. Maar donderdags moet je om 1:00 dicht. En zo hebben we met de gemeente kunnen overleggen dat wij met bepaalde regels zoals tickets en een beveiliger dat wij open kunnen gaan. Dus dat is hartstikke fijn. Daar hebben we goed samen kunnen werken met de gemeente. En zo hebben we de vergunning kunnen krijgen. En zo kunnen wij de wedstrijd uitzenden tot 4:00.
2: En wat nou als er inderdaad flinke regen gaat vallen in Kansas? Mag u dan tot 5:00, 6:00 door?
1: Dat is een hele goeie, dat denk ik niet. Dan moeten we zeggen, je moet de tweede helft verder gaan kijken. Want die Frankrijk-praktijken, dat kunnen wij niet hebben hier.
0: Oh, dat zou wel een domper zijn, hè? Ga maar naar huis voor de tweede helft.
1: Ja, dat zullen we altijd zien. Maar ik hoop dat het niet gebeurt. Hier is het ook lekker weer, dan hoop ik dat ze dat doortrekken.
0: Ja, want voor wie het niet gevolgd heeft, er wordt zwaar weer verwacht in Kansas City vanavond, of tenminste vannacht onze tijd en daar in de avond. Dus het zou kunnen dat die wedstrijd even wordt stilgelegd om dat onweer af te wachten. Nou, we gaan maar uit van het beste. Max, uitverkocht was je. 300 kaarten waren zo weg, neem ik aan, hè?
1: Klopt. In het begin ging het redelijk hard. Daarna heeft het even stilgestaan, maar toch als het dan een keer dichterbij komt, dan wil iedereen er naartoe. Ook is het uitverkocht, kreeg ik al redelijk wat appjes of nog tickets waren. Ik zeg, ja, sorry, het heeft een tijdje online gestaan. Ik kan niks meer voor je betekenen.
0: Nee.
1: Dus wie kaartje heeft gehad, heeft geluk en die kan erbij zijn.
0: Ja, dan had je voor Zweden, Nederland-Zweden, maar een kaart moeten bestellen.
1: Ja, precies.
0: Zo is het. Moet je nog verplicht in het oranje komen?
1: Niet verplicht, is wel leuk. We zijn zelf ook allemaal in het oranje, dus als iedereen een beetje meekleurt, zou leuk zijn.
2: En we gaan allemaal van links naar rechts en springen.
1: Ja, alles kan.
0: Nou, heel goed. Heb je daar ruimte voor dan?
1: Zeker, daar hebben we juist bewust mee over nagedacht.
0: Oh, ik wou net zeggen, anders moeten ze door de muur. Maar dat is ook weer niet de bedoeling.
1: Nee, dat komt wel goed.
0: Hartstikke goed. Vanavond dus in een café in Goor. Daar wordt gezamenlijk gekeken naar het Nederlands elftal dat de laatste wedstrijd tegen Tunesië gaat spelen. Met geen terughoudendheid hebben we de bondscoach net horen vertellen. Het wordt het best mogelijke elftal.
2: Ja, en dan wacht Marokko. En dan wordt het de volgende ronde om 3:00 s'nachts.
1: Ja, dat wordt hem helaas niet voor ons aan, hoop te zijn.
2: Ah, maandag op dinsdag, joh, wat doe je anders op dinsdag?
1: Ja, ik niet zoveel, maar misschien niet iedereen.
0: Bellen we dan weer zo rond deze tijd. Max, dat vind je vast leuk.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dank dat je aan de telefoon wilde komen. Veel plezier vanavond of vannacht.
1: Ja, dankjewel. Ook bedankt.

0: Suzanne en Freek. En als het avond is, mensen, niet appen voordat je dit geluid hebt gehoord. Radio Oost. Ja, nu dus wel.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: BME legends Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
0: Het is 7:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Jeroen.
15: Vanwege de hitte neemt de provincie maatregelen. Voor het eerst sinds 2018 is het hitteprotocol uit de kast gehaald. Het gebeurt als er wegdektemperaturen van boven de 60 graden worden gemeten. En dat heeft ook gevolgen. Zo mag je op de N377 tussen Nieuwleuzen en Balkbrug maar 50 km per uur rijden. In plaats van 100 vanwege de slechte staat van het asfalt. En ook bruggen hebben flink te lijden, vertelt de teamleider infrastructuur van de provincie, Mark Zandvoort.
16: We zien nu al flinke problemen ontstaan. Al een aantal bruggen die niet meer open konden, die hebben we al moeten stremmen, noemen we dat. Dus we hebben gezegd tegen het vaarverkeer wat op het kanaal vaart, ja, u mag niet meer doorvaren, want de brug kan niet meer open.
15: Ja, dat gaat om bruggen in onder meer Bergentheim, Hardenberg en Ossenzijl. En andere bruggen worden uit voorzorg gekoeld met oppervlaktewater. Ja, en de hitte kan ook tot brandjes leiden. Bijvoorbeeld vanochtend in een vuilniswagen. Die reed op de N755 bij Markelo. Chauffeur merkte dat er rook uit zijn laadbak kwam en zette de auto toen op de parallelweg. En toen de brandweer aankwam, opende hij de klep en werd het afval op die parallelweg gedumpt. De brandweer heeft het vervolgens geblust. De gemeente Deventer heeft een pand in het centrum van de stad gekocht waar een woonzorgvoorziening van tactische verslavingszorg moet komen. Het gaat om een pand aan de Brink wat verhuurd gaat worden. Er moeten in totaal 27 appartementen in komen. Het plan leidde eerder tot vragen en zorgen bij omwonenden en horecaondernemers, want zij vrezen overlast door de nieuwe bewoners. Er moeten mensen komen met een combinatie van psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek en sociale problemen. En hulpdiensten zijn rond middernacht uitgerukt in Deventer voor een mogelijke drenkeling. Voorbijgangers hoorden in het water langs de Zuiderzeestraat hulpgeroep en gespartel. Onder meer twee duikteams uit Almelo werden ingezet, net als een onderwaterdrone. Na anderhalf uur zoeken werd er gestopt, want er was niemand gevonden en de zaak is overgedragen aan de politie. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Dan over het weer, Margot Ribbering. Goedemorgen, Margot, nogmaals.
6: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, we vallen een beetje in herhaling, maar het wordt weer warm.
6: Het wordt weer warm. Even de actuele temperaturen met je doornemen. 19,5 in Steenwijk. Dat is de koelste plaats in onze provincie. En op dit moment is het al 23,2 in Haaksbergen. Weinig wind op dit moment. En meteen al die zon daarbij. Die zon die schijnt weer zeer sterk. Kracht 7. En uiteindelijk wordt het vanmiddag warm. Hoe warm? Ik denk dat het op de meeste plaatsen zo'n 33, 34, lokaal 35 graden wordt in Twente. Beetje vergelijkbaar met gisteren of net iets eronder. Ik heb wel het idee dat door de verplaatsing van een hoge drukgebied de wind wat een sterkere noordoostcomponent krijgt en dat die vanmiddag ook een beetje gaat toenemen tot een windkrachtje 2 tot 3. Waardoor het voor het gevoel net ietsjes minder warm is als gisteren. Maar ja, heet is gewoon heet.
0: Zo is dat. Heet is heet. Jan stuurt foto's van Genemuiden, boven Genemuiden al een tijdje geleden. We zien nog koeien op in donker wijnland staan. En daarboven rijst al de koperen ploert. Yveske stuurt een foto uit de buurt van Giethoorn met blauwe hemel. En daaronder nog wel grazige weiden. Ziet er allemaal nog niet heel verdroogd uit.
6: Nee, nee, maar er komt zulke hitte aan, met name morgen, dus vrijdag en zaterdag, dat ik toch vrees dat heel veel van de vegetatie ook een beetje aan het verbranden gaat. Overigens, als je nu uitzoomt naar buiten onze provincie, dan zien we op de Noordzee, over de Waddeneilanden en ook grote delen van Friesland en bijvoorbeeld Groningen, bewolking en mist. Dat is een koufront wat vanuit het noorden ons land binnen probeert te komen. Maar dat gaat oplossen, dat bereikt onze provincie niet. De kop van Overijssel heeft mogelijk eventjes nog een wat minder goed zicht. 4 kilometer, terwijl bijvoorbeeld het zicht in Twente 15 kilometer is.
0: Nou, dat is niet verkeersbelemmerend, hoor ik. 4 kilometer.
6: Nee, zicht. Zeker niet, hoor.
0: Moet kunnen lukken. Ja, en over neerslag hoeft het ook niet te hebben, denk ik dan.
6: Nee, vandaag niet. Het is wel zo dat het morgen, dat er een hele kleine kans is dat er later op de dag op een fore die vanuit het zuidwesten gaat binnenkomen een paar middelbare wolkenvelden overdrijven en dat er dan met een beetje pech toch in onze provincie aan het eind van de dag één onweersbui gaat vallen. Mm. Maar die kans is heel erg klein. En als er eentje valt, is dat wel een hele stevige. Maar tot die tijd is het gewoon droog. De eerste helft van vanavond verloopt tropisch warm met temperaturen van 30 graden of daarboven. Daarna wederom een nacht met temperaturen tussen 19 en 22 graden. Laagste temperatuur om 5 uur morgenochtend. En morgen wordt het dus 37 tot 39 graden. Met aan het eind van de dag dus die hele kleine kans op een onweersbui in het oosten.
0: Nou, zien we morgen wel weer, maar goh. We leven van dag tot dag. En blijven lachen, toch?
6: Ja, altijd,
0: ja,
6: toch?
0: Nou, dat komt goed uit. Ga ik de Golden Earring voor je draaien. When the lady smiles, okay. Margot, tot over een uur.

0: Een van de grootste hits werden het weer. Een comeback van de Golden Earring betekent het When the Lady Smiles.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor sport, 7:50. Afgelopen weken heb je veel gehoord over alle kampioenen en bekerwinnaars in onze provincie. Kwiek uit Raalte, de handbalsters, de Landsteden basketbalmannen werden landskampioen. En ook landskampioen werden de volleybalvrouwen van Apollo 8.
2: Apollo, vierde matchpoint, vierde kampioenschapspunt. Op jacht naar de eerste titel in de geschiedenis van de club. Meinders achterover in de brievenbus en daar valt hij. En daar is de titel. Voor Apollo 8. Ongelooflijk. Wie had dat verwacht aan het begin van deze serie?
3: Ja, echt fantastisch. Echt wauw. Ja, echt een droom die uitkomt voor ons allen, denk ik. Ik denk dat het echt fantastisch is om dit mee te mogen nemen naar Borne.
0: Fantastisch natuurlijk als je landskampioen wordt en de eerste landstitel pakt. Maar wat moet je er dan mee met zo'n landstitel? Deze week heeft Apollo 8 stappen in ondernomen en zijn er contracten ondertekend. Mark Nijen-Manting van Apollo, die weet daar meer van. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, want hoe gaat Apollo 8 hier mee om nu met die landstitel? Hoe gaan jullie die te gelden maken?
4: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, we hebben in eerste instantie natuurlijk heel goed gevierd met elkaar.
0: Dat kost alleen maar geld, Mark.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat kost alleen maar geld. Ja. Maar goed, dat hebben we wel voorzichtig gedaan. Daarna. Kijk, wij hebben een goede commerciële commissie die eigenlijk altijd actief is om sponsoring te organiseren, hè, sponsoren te werven. Ja, dat mag helder zijn dat wij het heugelijke feit van het landskampioenschap natuurlijk gebruikt hebben. En de euforie daar rondomheen om organisaties en bedrijven aan te schrijven en te bellen. Om te kijken of ze genegen zijn ons te ondersteunen. Dus daar hebben we optimaal gebruik van gemaakt.
0: Ja, want het werkt natuurlijk anders. Iedereen weet wel ongeveer hoe het in het voetbal werkt. Hè. Als je landskampioen bent, dan komen spelers op je af. Dan komen sponsoren op je af. Maar hoe werkt dat dan in het vrouwenvolleybal?
4: Ja, in zekere zin ook wel, maar iets minder. Wij moeten nog steeds wel de speelsters en de organisaties zelf opzoeken. Hè? Dus het is niet zo dat wij dan in één keer platgebeld worden van mogen we alsjeblieft sponsor worden van Apollo 8. Maar met het verhaal op zak heb je wel een heel ander startgesprek met sponsoren in ieder geval. En voor speelsters is het natuurlijk volstrekt aantrekkelijker geworden om bij de landskampioen te komen spelen dan wanneer je derde of vierde of vijfde wordt.
0: Ja, en ik lees dus dat deze week een contract is ondertekend. Is er al zicht op meer geld in ieder geval?
4: Ja, zeker. We hebben de afgelopen weken, maanden, meerdere contracten gesloten. Maar het contract dat de afgelopen week is gesloten, dat was erin van serieuze omvang. En ook een hele mooie grote partij. Dat helpt ons enorm voorwaarts. Maar er lopen ook nog heel veel gesprekken met andere organisaties. Dus we verwachten dat we de komende maanden daar nog zeker een paar mooie stappen in gaan zetten.
0: Kun je al iets vertellen over nieuwe sponsoren of is dat nog te vers?
4: In termen van namen?
0: Ja.
4: Nou ja, de Rabobank is afgelopen week. Hè, heeft hij zich aan ons verbonden voor 3 jaren. Daar zijn we ook heel blij mee, hè, dat het een meerjarig contract is.
0: Ja.
4: Dat is natuurlijk een partij van omvang. En dat helpt ook, blijkt, dat andere organisaties die ook een dergelijke omvang hebben het ook aantrekkelijk vinden om met ons in gesprek te gaan. Maar het is inderdaad nog wat prematuur om nu al de namen van andere partijen te noemen.
0: Nee, want anders krijgen ze ook al gelijk boter bij de vis natuurlijk. Waar voor hun geld en wordt hun naam genoemd. Maar dit is wel een erkende sportsponsor natuurlijk ook. Is ook natuurlijk wel nodig, hè? Want als je landskampioen bent, dan word je ook verplicht tot zaken en krijg je ook een Europees programma en komt er van alles op je af natuurlijk.
4: Ja, zeker. Ja, wij gaan inderdaad Europa in. We mogen Europa in, om het zo maar te zeggen. Maar in tegenstelling tot, jij maakte net het vergelijk met voetbal. Als je in het voetbal landskampioen wordt, dan plaats je voor de Champions League en dan gaat de geldkraan ook open. Ja, bij ons is dat eigenlijk andersom. Hè? Het kost ons extra geld als wij Europa in mogen.
0: Loopt de geldkraan leeg bij jullie?
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen, inderdaad. Dus, maar goed, dat hebben we netjes georganiseerd. Hè. Dus de budgetten voor Europa die hebben we op orde. Dus wij kunnen met een gerust hart de loting afwachten. Volgens mij is die 30 juli uit mijn hoofd. En dan gaan we zien tegen welke mooie Europese clubs wij komend seizoen mogen spelen.
5: Ja, maar het geld natuurlijk is allemaal hartstikke mooi. En leuk dat er allemaal extra bij komt. Maar sportief willen jullie natuurlijk dit niveau vasthouden. En daarom willen jullie ook een soort topsportcommissie, een soort stichting gaan oprichten waar het eerste damesteam in moet komen.
4: Ja, dat klopt helemaal. En dat is, hè, dat is, ja, kijk, landskampioen worden, dat is al een prestatie op zich. Hè, en dat hebben we heel goed gedaan. Dat is ook het werk van jaren en jaren. Maar nu volgend jaar weer landskampioen worden en het jaar daarna weer meedoen om de prijzen en om de eerste plek. Ja, dat is de echte grote uitdaging. Hè. Hoe blijf je nu aan de top? En dat is niet primair waarom wij een stichting willen gaan oprichten. Maar we gaan wel een stichting oprichten om ook topsport goed bestuurbaar te houden. En ook de breedte sport tegelijkertijd goed bestuurbaar te houden. Hè. Het Apollo is een vereniging van enige omvang met ruim 550 leden. Dat is een grote vereniging. Dat is op zich al een uitdaging in de huidige tijd om dat met vrijwilligers te besturen. En als je dan ook nog op dit niveau topsport bedrijft, ja, dan vraagt dat wel wat. Dus we kiezen er eigenlijk voor om topsport in een aparte stichting te gaan besturen, maar wel met een sterke verbondenheid met de breedte sportvereniging.
0: Ja, en wat betreft de spelers, natuurlijk speelsters in jullie geval, er waren er al wat die al andere contracten hadden getekend en weggaan. Als je landskampioen wordt, dan val je op natuurlijk. Wordt er aan speelsters getrokken? En zijn jullie ook al zover dat je dan misschien ook nieuw talent binnen gaat halen?
4: Ja, zeker. Maar eigenlijk is het voorbereiden op het nieuwe seizoen in termen van de samenstelling van het team, dat gebeurt eigenlijk al in aanloop naar de finale wedstrijden. Dus dat eigenlijk hadden we het team al voor 90% rond toen we die finale, voor het komende seizoen, toen we die finale speelden. Dat begint al vroeg in volleyballand, heb ik geleerd. Hè? In januari, februari eigenlijk al. Dus ja, eigenlijk moeten wij nu alweer, vanaf augustus, september, gaan wij alweer kijken hoe we volgend het seizoen daarop gaan voorbereiden in termen van samenstelling van het team. Dus ja, het is niet zo dat er nu getrokken wordt, maar het is wel zo dat er een aantal speelsters, die hebben zich wel in de picture gespeeld afgelopen seizoen. Ja. Dus dan moeten we wel goed in de gaten houden hoe dat komend seizoen gaat.
5: Ja, maar er komt dus een stichting. Nou hebben we natuurlijk bijvoorbeeld in Zwolle gezien dat de volleybaldames daar na een x-aantal jaar zijn weggevallen, omdat er gewoon onvoldoende financiële middelen waren om dat op langere termijn vol te houden. Moeten we daar voor Apollo 8 ook voor vrezen? Of is er nu echt een solide basis voor de komende jaren?
4: Ja, dat laatste zeker. Hè. Daar ben ik echt van overtuigd. Of dat is, feitelijk is dat zo. Hè. Dus de komende jaren hebben wij een stevig fundament liggen. Maar kijk, en dat lag in Zwolle ook. Hè. Dat was een heel goed georganiseerde club. Maar volleybal is in Nederland natuurlijk in zekere zin nog een kleine sport. Hè? Dus er zal altijd een mate van kwetsbaarheid in blijven zitten. Maar goed, daar werken we met man en macht aan om dat zo ver mogelijk van tevoren ook al geborgd te hebben. Maar voor de komende 3 tot 5 jaren hebben wij het goed op orde in Borne.
0: Mooi. Mark, wanneer begint het nieuwe seizoen qua spelen?
4: De trainingen die de meiden hebben straks in de zomer ook een aantal weken vakantie. Dus de trainingen die beginnen augustus, medio augustus weer volle bak. Dan hebben we iedereen ook weer aan boord, om het zomaar te zeggen. Er worden nu ook nationale en internationale programma's gedraaid. Dus veel van onze sporters die zijn nu op Papendal en die spelen internationale toernooien. Maar verwachten begin augustus, half augustus, iedereen weer terug te hebben. En dan gaan we ons vol gas voorbereiden. En dan is de eerste grote wedstrijd om een prijs. Die is al begin oktober. Dat is de Supercup.
0: Moet je er alweer staan.
4: Sliedrecht. Ja, dan willen we weer de eerste prijs pakken.
0: We gaan jullie volgen. Apollo 8, de volleybaldames van Apollo 8 uit de Borne. Nu in ieder geval ook met een bredere financiële basis. Mark Nijemanting, hartelijk dank.

0: Teddy Swims afgelopen weekend nog op Pinkpop. Mr. Know It All.
1: Dat zijn wij ook, hè, als het gaat om wie de noodradio wint.
0: Oh, ik dacht op Pinkpop.
1: Nee.
0: Mr. Know It All, ja. Wij bepalen, wij zijn alwetend en bepalen.
1: Nou, we hebben vakkundig een lot nummertje gekozen.
0: De geluksgenerator hebben we weer aangezet, die heet vanochtend Jeroen. En hij heeft een nummertje gekozen en daar is uitgekomen. En ik weet dat ze vanaf het begin al meedoet en heel vaak het woord noodradio naar ons heeft geappt. Ineke Jannink, gefeliciteerd. Hij is van jou.
1: Zie je toch dat het loont, hè?
0: Zo, ja, blijven volhouden, dat is het. Want ja, iedere keer melden zich 30, 40, 50 mensen. Ja, dan moet je dan net weer uitgekozen worden.
1: Zo is dat.
0: En gelukkig, diegenen die hem al hebben gewonnen, doen dan niet meer mee. Maar goed, hij is nu voor jou, Ineke. Hij komt naar je toe. Zo snel mogelijk en automatisch. Hey.

0: Als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen damn, heeft die boy een relatie. Want hij danst super smooth.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
6: Appetito. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Azito Stadion.
12: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
13: Wat moet korter?
12: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
13: Nee, korter.
12: Bij RTT heb ze volle holt.
13: Korter.
12: Een bult holt bij RTT.
13: Korter.
12: RTT holt.
13: Korter.
12: Holt.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
16: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De provincie heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Bruggen in onder meer Hardenberg, Gramsbergen en Ossenzeel zijn gestremd en andere bruggen worden gekoeld met oppervlaktewater. Brand vanochtend in een vuilniswagen gebeurde op de N755 bij Markelo. Brandweer heeft het afval geblust. En in Deventer is vannacht gezocht naar een drenkeling in het water, maar de brandweer heeft na anderhalf uur zoeken niemand gevonden.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
19: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
18: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas stortte meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
20: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
18: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
5: Maar dus ook in Overijssel, daar waar één file te melden is in de ochtendspits en 50 is volle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe sta je in 7 kilometer file met 6 minuten aan vertraging. Verder geen files te melden, dat is maar mooi, want anders zit je maar in die warme auto. Veel over de hitte natuurlijk hoor je zo dadelijk. Muziek hoor je van Bruno Mars en van de Romantics.
21: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
22: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.

0: Let's go!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Dat is lekker wakker worden met de Romantics. And that's what I like about you.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 8 is het op deze donderdag, de 25e van juni. Weer een warme dag wordt het. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: We raken er wel wat aan gewend. Nou ja, gewend. In ieder geval zijn we enigszins voorbereid. Scholen bijvoorbeeld zijn overgegaan op tropenroosters. We gaan zo in Dalfsen kijken. Want ja, ook vandaag wordt het gewoon weer veel te warm.
2: Ja, daarom is code oranje afgekondigd, ook voor onze provincie. Want zoals Marcel zei, het wordt erg warm.
3: Het is niet anders, we zullen er eventjes doorheen moeten. De zonkracht is hoog vandaag, 7. En de temperaturen gaan weer fors omhoog. Vergelijkbaar met gisteren of net iets eronder. Dus dan moet je denken aan temperaturen tussen 34 en 35 graden. De hittekracht is vandaag ook vergelijkbaar met gisteren, zo rond 8.
0: Ja, de provincie neemt ook maatregelen vanwege de hitte. Het hitteprotocol is in werking gesteld. Dat betekent dat wegen en bruggen extra in de gaten worden gehouden, zegt de teamleider infrastructuur.
4: We hebben zowel wegen waar we natuurlijk goed op moeten letten. Het asfalt wordt ook heel heet. En dat kan gevolgen hebben voor de weg. Dus daar kijken we naar wat we daar kunnen doen. Verder zijn er natuurlijk allemaal mensen buiten aan het werk, ook van ons. Daar kijken we ook naar of die zich gezond kunnen blijven waar ze zijn. En daarnaast hebben we ook vaarwegen. We zien nu al flinke problemen ontstaan. Al een aantal bruggen die niet meer open konden, die hebben we al moeten stremmen, noemen we dat. Dus we hebben gezegd tegen het vaarverkeer wat op het kanaal vaart, u mag niet meer doorvaren, want de brug kan niet meer open. We hebben eens hele slechte weg nu ook al. Daar wil je eigenlijk niet meer over rijden. Dat is niet prettig voor je auto meer.
0: Ja, en dat is de N377 tussen Nieuw-Leuzen en Balkbrug. Snelheid is daar verlaagd naar 50 km per uur. Het asfalt is dus in te slechte conditie. Wat betreft de bruggen zijn het onder meer bruggen in Bergentheim, Hardenberg en Ossenzeil zijn gesloten, maar dan dus wel voor het vaarverkeer.
2: Ja, dan gaan we de blik werpen op de politiek in Zwolle, want daar wordt vanmiddag in het gemeentehuis het coalitieakkoord gepresenteerd. Pro-VVD, D66, ChristenUnie en CDA zitten in die coalitie. En dan worden ook de kandidaatwethouders bekendgemaakt en ook wie welke portefeuille krijgt.
0: En dan richten we de blik al op komende nacht, want dan speelt Nederland tegen Tunesië op het WK. Er zijn cafés die natuurlijk opengaan, waar je gezamenlijk kunt kijken. Ze hebben daar ook wel vergunningen voor gekregen natuurlijk. Ze hebben ook maatregelen genomen tegen de warmte. Zo zit de eigenaar van een café in Goor de koeltjes bij vannacht.
5: We hebben grote ruimtes. We zouden eventueel nog meer binnen kunnen laten, maar zo hebben we ook bewust gedaan dat iedereen met een beetje enige ruimte kan voetbal kijken en kan juichen zonder elkaar om te stoten en dat het niet te warm wordt. Daar hebben we een grotere beamer en dan hebben we ook een grote airco en een café met 2 grote schermen. Dus daar kunnen we mooi met z'n allen gaan kijken. Lekker in een koude airco met een koud drankje erbij. Dus daar zijn we goed op voorbereid.
0: Ja, zijn zelfs voorbereid op van links naar rechts te gaan. Er is ruimte aan zowel de linker als de rechterkant.
2: Dat is wel belangrijk.
0: Café. Jazeker. En mocht het inderdaad tot noodweer komen in Kansas City vannacht, dan vreest de café-eigenaar dat mensen de tweede helft dan thuis moeten gaan kijken.
2: Ja, want hij mag tot 4 uur open blijven.
0: Ja. Nou, goed, dan weer terug naar de warmte, want dat betekent dat er allerlei maatregelen genomen moeten worden. De provincie neemt ook maatregelen natuurlijk. Heel veel gemeenten hebben een hitteprotocol ook. En veel scholen zijn overgestapt op 1 tropenrooster. Zo ook een school in Dalfsen. Daar is onze verslaggever Chantal Everaert. Chantal, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Warm, hè?
6: Ja, warm, hè? Ik zei al, je begint vast over de plaknacht.
0: Nou, zo intiem wilde ik het nog niet maken, Chantal. Maar inderdaad, het was vast een plaknacht.
6: Het was een plaknacht. Maar ja, ik hoorde het ook al. Hier moeten we gewoon even doorheen. Maar ik heb wel echt alles op elkaar open. En ik kwam hier vanochtend aan in Ankam, vlakbij Dalfsen, bij de Buitenspiegel. Dat is de basisschool waar de bovenbouw zit van de Spiegel. En daar beginnen dus leraren al om 6:30... om alle ramen en deuren op elkaar open te zetten om een beetje frisse lucht binnen te halen. Want ja, dit schoolpand is wat gedateerd, laten we het zo netjes zeggen. En het kan hier dus best wel warm worden. Dus hier hebben ze besloten om toch dat tropenrooster maar te gaan instellen. De kinderen beginnen wat eerder en er wordt ook wat eerder gestopt. Want ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk toch wel een beetje een wegtrekker. Meester Jens die is hier van groep 7. Ja, er waait hier wel een windje uit de luchtventilatie. Maar ik vind hem een beetje warm, meneer Jens.
7: Ja, dat begint nu al. De warmte trekt niet weg, dus de wind die we hier rond hebben waaien is al best warm.
6: Hoe ging het de afgelopen dagen?
7: Nou, eigenlijk viel het maandag en dinsdag best wel mee, maar we merkten gisteren

0: Ik dacht dat we op een gegeven moment al zonder kinderen, omdat we tropenrooster hebben, dat het rond 1 uur 's middags hier 29 graden was in het lokaal. Dus ik moet er niet aan denken dat we hier nog zouden zitten met alle leerlingen.
1: Ja, want dan worden ze ook wat slomer misschien, kunnen ze wat minder opletten.
0: Ja, je merkt wel dat de concentratie wat weg hebt. En dan heb je ook nog dat ze gewoon wat hangerig worden. En dat je denkt, ja, we kunnen wel proberen nog wat uit te leggen, maar het komt niet meer binnen.
1: Het scheelt natuurlijk, Marcel, het is wel de week voor de vakantie, of niet, kinderen? Hè? Jullie hoeven natuurlijk nu geen toetsen meer te maken. Nee, ze schudden allemaal netjes hun hoofd. Want Guus, jij zit netjes achter je Chromebook. Ja, jij zit nu vooraan met een airco in je rug. Jij zit lekker.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Hoe is het op school?
2: Ja, fijner, want anders had ik het gewoon niet goed kunnen werken. En nu kan je gewoon lekker naar het zwembad.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon wel het grote voordeel, hè?
2: Ja.
1: En pap, mama hoeven voor jou natuurlijk geen oppas meer te regelen.
2: Nee, sowieso heb ik niet echt oppas, maar het is wel handiger voor hun.
1: Ja, het is wel handig, want dat is natuurlijk ook nog wel, je hebt natuurlijk altijd de praktische kant van tropenroosters, dat sommige ouders een kleine error krijgen omdat ze niet weten waar ze met hun 5- en 6-jarigen naartoe moeten. Lorianne, hoe is het met jou?
3: Ja, goed, het is nu nog wel cool in de klas. Dus.
1: Jullie zijn allemaal wel lekker zomers gekleed, dat scheelt alweer. Heeft meester al een keer een ijsje uitgedeeld?
3: Ja.
1: Heel goed, dat dacht ik al wel.
3: Ja.
1: En heb je dan ook zelf het gevoel dat als het wat warmer wordt, dat je het allemaal niet meer zo meer goed kan volgen in de klas?
3: Ja, het wordt dan wel moeilijker, ja, om te concentreren en om zeg bij de les te houden.
1: Wat ben je nu aan het doen, meis?
3: Ik ben nu op spelling oefenen en taken aan het maken.
1: Oh ja, dat gaat tegenwoordig allemaal op een Chromebook. In mijn tijd van de dino's hadden we gewoon nog schriftjes en dat soort dingen. En meester moet lachen. Ik ben natuurlijk ook geen 20 meer. Maar kinderen, is het een beetje te doen? Ja? Ja, toch wel? Toch wel? En als jullie straks naar huis gaan, gaan jullie dan net als Guus het zwembad in? Of ga je in de schaduw zitten? Ja, er wordt heel driftig geknikt.
4: Zwemmen bij de vecht
1: wordt er gedaan. Je hebt hier een openlucht zwembad in Dalfsen. En ook bij mij in Nieuw-Leuzen is het wel goed te doen. En mijn zusje is ook juf op een basisschool in het westen van het land. En die neemt gewoon de eigen ventilator mee. Omdat dat schoolpand ook wat gedateerd is. Maar meester Jens, jij hebt gewoon een mini-aircootje achter je staan.
0: Ja, we hebben gelukkig wat ventilatoren. En die zetten we tactisch neer. En dan kan ik er ook zo precies voor of achter gaan zitten dat ik ook nog wat frisse lucht krijg.
1: Ja, het is nu even deze week. Maar het is natuurlijk ook wel, het gaat wel vaker voorkomen, denk ik.
0: Dat vrezen we ook. En daarom, ook bij de stichting en zo, zijn ze echt wel aan het kijken van, dit is een oud schoolgebouw. Onze hoofdlocatie, die heeft lekker airco. Is er ook iets mogelijk dat we het hier af en toe wat koeler kunnen krijgen?
5: Nou.
1: Misschien moeten we maar gewoon een soort sponsorloop gaan regelen. Want scholen hebben natuurlijk niet een aantal euro's op de plank liggen om een heel gebouw te voorzien van airco.
5: Nou, Chantal.
1: Maar zolang als ik al bij RTVO's werk, is dit wel een punt van zorg. De luchtkwaliteit in het schoolgebouw.
5: Ja. En dat is zeker heel belangrijk voor de concentratie, ook van de leerlingen. Nou hoorde ik wil niet te zuur klinken op zo'n mooie zonnige dag natuurlijk. Maar ik hoorde de staatssecretaris in de Tweede Kamer zeggen, luister eens, scholen hebben daar geld voor, maar dan moeten ze daar wel voor gaan gebruiken. Hoe zit dat daar in Dalfsen?
1: Nou, ik kan het even vragen, want de locatiedirecteur is hier. Meneer Wilco. Wilco. Mijn collega zegt, van, ja, de staatssecretaris heeft aangegeven, in principe zou er wel geld moeten zijn, maar dan moet je het misschien anders oormerken. Ergens uit een ander potje halen. Hoe zit dat bij jullie, weet je dat?
6: We hebben een bovenschoolse onderhoudsman. En die houdt het allemaal keurig bij. We hebben net een forse investering gedaan op de hoofdlocatie. Omdat het systeem daar zou werken, maar niet helemaal goed werkt. Dus dat is al een forse investering. En je kunt maar één keer uitgeven. Maar op dit gebouw gaan we toch ook weer praten over airco's. En dan moet het inderdaad ergens begroot worden.
1: Ja, het moet wel ergens vandaan komen.
6: Ja,
1: misschien is die sponsorloop niet zo goed idee. Misschien niet morgen doen, maar als het wat koeler is.
6: Lijkt me goed, ja.
1: Is het voor u en de collega's nog een beetje te doen dan?
6: Een beetje. En vandaar dat we om 8 uur beginnen en dat we ook zeggen van 12:30 en dan ook niet hier blijven hangen. Mits er leerlingen zijn die niet opgevangen kunnen worden thuis, dan mogen ze blijven tot 13:45, maar dan ook echt naar huis.
1: Ja, het is gewoon een beetje aanpassen met elkaar, Marcel. En ik denk vind ik misschien wel de kracht, maar goed, ik kom natuurlijk uit deze buurt, dus ik ben niet geheel objectief, maar ook wel weer de kracht van deze gemeenschap is dat ze het samen wel een beetje gaan oplossen.
5: Nou, het is ook wel mooi, toch? En een ijsje eten in school en wat vroeger naar huis, dat moet ook allemaal maar kunnen.
1: En misschien een keer met een waterpistool op de meester.
5: Ik zou zeggen, spoor dat aan.
1: Ja. Ineens worden ze allemaal wakker, hoor.
5: Ja, spoor
1: waterballonnen, waterpistolen,
5: ja, spoor ijsjes. Ze daartoe aan. Dat lijkt mij heel goed. En dan toch een beetje het de lol er maar goed van inzien. Goed. Chantal.
1: Ach, ja, weet je, we houden het hoofd gewoon cool.
5: Ja, en ik begrijp dat jij terug moet naar Jurassic Park. En dan spreken we elkaar alweer.
1: Is goed.
5: Chantal op een basisschool in Dalfsen, waar de airco nog niet goed geregeld wordt, is, maar er wordt aan gewerkt. Oh.

0: Bruno Mars and I Just Might.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd. Een Overijssels burgemeester in de uitzending op de donderdag is dat Annemiek Jetten. Waarnemend burgemeester van Ommen. Mevrouw Jetten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Hoe lang nog, waarnemend burgemeester? Want ik begrijp dat de commissaris van de Koning ermee bezig is.
2: Zeker. De commissaris komt aanstaande donderdag de profielschets ophalen. En dan gaat de vacature online, zeg maar. Dan kunnen mensen gaan kijken. Dat doen we extra lang vanwege de vakantieperiode. En dan gaan na de vakantieperiode de gesprekken gevoerd worden. En de verwachting is de installatie januari, februari. Dat is ongeveer nu het idee.
0: Ja, maar er moet een geschikte kandidaat bij zitten natuurlijk. De gemeenteraad het over eens worden. Ja. Ja, en hoe is het dan met u, mevrouw Jetten? Denkt u van goh, ik kan wel eens op mijn eigen baan solliciteren?
2: Als je dat al wil, moet je dat zeker niet vertellen, want dan word je het ook per definitie niet.
0: Nee, zo werkt dat, hè? Dus, ja, oké. Dus niet, begrijp ik hieruit.
2: Nou. Ik zeg niks. U ik zegt niks. Vriendelijk, meneer Marcel.
0: Heel goed. Dit belooft tot een interessantere gesprek te worden. Op termijn misschien dan over de politiek gesproken. Er gaan wethouders weg en er komen er weer nieuwe bij.
2: Ja, dat is toch altijd een moment van weemoed, hè? En weer van enthousiasme natuurlijk. Maar Leo Bongers na ruim 8 jaar en Bert Boerman na 1,5 jaar gaan afscheid nemen aanstaande woensdag na afloop van de raad. En fijne collega's, dus ik ga ze zeker missen. Leo was al gepland, hè? Die gaan met pensioen. Maar Bert had eigenlijk nog wel doorgewild, maar de verkiezingen hebben iets anders in petto gehad. En jammer, maar goed, zo gaan die dingen. En donderdag worden de nieuwe geïnstalleerd. Ook mooie mensen, mooie nieuwe wethouders, Sonja Razenberg en René de Kof. Dus dat gaat ook wel goed komen, maar ik hecht me erg aan mensen, dus ik moet altijd wel even schakelen.
0: Ja, heel goed. Daar moet je ook weer aan wennen natuurlijk. En u moet elkaar weer een beetje leren kennen. Onze verslaggever meldde zich net bij de buren van u in Dalfsen op een school met een tropenrooster. Neem aan dat in Ommen niet anders is.
2: In Ommen hebben ze er nog iets leuks en ludieks aan toegevoegd. Bij het Vechtaalcollege, daar gaan ze vannacht met de leerlingen kijken naar de wedstrijd Oranje of Nederland-Tunesië.
0: Ja.
2: Omdat ze dan vandaag vrij zijn. Kunnen ze dan vannacht daar in de school terecht. En dat lijkt me heel erg leuk. Dus vrijdag is hittevrij, moet ik zeggen, voordat de kinderen vandaag niet komen. Daarom kan dit vannacht. Want anders kan het natuurlijk niet als je naar school moet. Hè?
0: Ik wou net zeggen, dan moet je wel erg lang op. Dan gaat de concentratie helemaal weg de volgende dag. Natuurlijk, maar goed, die zijn dus vrij op vrijdag.
2: Die zijn vrijdag, hebben ze hittevrij en... ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen. Maar we zijn ook in Nederland niet berekend op dit soort hete dagen en warme temperaturen. Hè. Dus ik raad ook iedereen aan, goed voor zichzelf. En dat zeg ik iedere keer, maar dat weet u. Maar goed voor zichzelf en voor de mensen om me heen.
3: En hoe houdt de burgemeester het vol met de hitte?
2: Veel drinken, de koelte zoeken. Ik loop nog wel mijn wandelingetjes, maar die doe ik of heel vroeg of 's avonds laat. Dus je moet wat, hè.
0: Ja, ik doe het ook altijd overdag. Maar gisteren dacht ik ga maar een stukje fietsen. Dat was geen onverstandig besluit.
2: Merkte
0: ik.
2: Nee, van beter.
0: Ja, dat is toch, dan pak je iets rijwind mee natuurlijk. Hè. Dan krijg je dat. Dus voorzichtig maar aan, mevrouw Jetten. En dan horen we het wel over die sollicitatie.
2: Zeker.
0: Ja. Ja, u heeft nu iets getriggerd. De commissaris van de Koning gaat dus profielschetsen maken. Dus dat komt helemaal goed. Mevrouw Jetten, sterkte met de hitte. Ging u dan trouwens zelf dan ook naar het Vechtaalcollege kijken?
2: Nee, dat denk ik niet dat gaat lukken. Nee, ik heb wel nog een hele avond vergaderingen. Dus ik ben er niet eens zo heel veel. Vroeger ben ik klaar, maar ik vind dat de plekken, het zijn maximaal 200 plekken, die moeten echt voor de leerlingen zijn. Daar moet dan niet een burgemeester ook nog.
0: En u bent vrijdag dus, niet vrij.
2: Nee, en ik ben vrijdag niet vrij. Nee, dat ook nog niet.
0: Nee, dan kan het niet. Dan kan het niet. Morgen vanaf 6 uur maar weer naar Radio Oost luisteren. Dan krijg je alles mee.
3: En de tv aan. Lekker afkoel-tv tussendoor.
0: Afkoel-tv, inderdaad. Oh, ja, inderdaad. Nou, ja, we zetten hem gelijk even weer aan. Dan kan iedereen lekker afkoelen terwijl hij naar de televisie kijkt.
3: Schaatsen nu.
0: Ja, is er nu schaatsen op? Ja, er wordt nu geschaatst. Mooi zo.
2: Wat een goed idee.
0: Mooi zo. Zet hem aan, mevrouw Jetten. Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Doei.

0: Yvonne Elliman en If I Can't Have You. Op deze dag die weer heel warm gaat worden, ruim in de 30 graden natuurlijk.
1: Ja, en dan hoor je misschien ook wel eens dingen die er niet zijn, hè?
0: Echt?
1: Want mensen appen al dat ze het geluid van de noodradio hebben gehoord. Maar dat hebben we nog helemaal niet laten horen dit uur.
0: We schrijven het maar toe aan de hitte. Mensen willen ook graag het geluid horen.
1: Het is wel mooi om te zien, al dat enthousiasme.
0: Ja, het enthousiasme is zo goed. Mensen appen al voordat het geluid heeft geklonken. Oké, we leggen het nog één keer uit. Het is dit geluid. Radio Oost. Ja, en als je dat dus hoort, dan mag je appen voor
1: dus
0: die noodradio.
1: Nu.
0: Ja, dus... Inderdaad, nu.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
1: Het wordt opnieuw warm vandaag. Code oranje geldt voor het hele land, behalve de Waddengebieden. De provincie Overijssel neemt maatregelen. Het hitteprotocol is van kracht. Niet alleen wegen en bruggen hebben last van de warmte. Ook in woningen blijft het warm, zoals in dit appartementencomplex in Enschede.
11: Zoals je ziet, het is nu 28,9 graden hier binnen. Wat oprecht nog wel heel erg meevalt. Gisteren was het bijvoorbeeld 29,5 binnen. Dus het valt best nog wel mee als het buiten 36 graden is.
1: Brand vanochtend in een vuilniswagen gebeurde op de N755 bij Markelo. Chauffeur merkte dat er rook uit zijn laadbak kwam. Toen de brandweer aankwam, opende hij de klep en dumpte hij het afval op de parallelweg. De brandweer heeft het vervolgens geblust. Gemeente Deventer heeft een pand in het centrum van de stad gekocht waar een woonzorgvoorziening van Tactus verslavingszorg moet komen. Het gaat om een pand aan de Brink wat verhuurd gaat worden aan Tactus. Er moeten 27 appartementen inkomen. Het plan leidde eerder tot vragen en zorgen bij omwonenden en horecaondernemers, want zij vrezen overlast door de nieuwe bewoners. Er komen mensen met een combinatie van psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek en sociale problemen. Er zijn nog wel vergunningen nodig en het pand moet ook nog worden verbouwd. Volgens de huidige planning kunnen de eerste bewoners in 2028 in. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Dan het weer voor vandaag. Nou ja, dat het weer warm wordt is niks nieuws, maar Margot Ribbering.
12: Nee, dat is niks nieuws.
0: De vraag
12: dat
0: is,
12: hebben we al
0: hoe warm?
12: Weken.
0: Ja.
12: Precies. Nou, op dit moment is het in Giethoorn 21,2. Dus nou, daar kun je nog gerust eventjes, als die woning al is opgewarmd, de deuren en de ramen tegen elkaar overzetten. Nou, dat duurt nog een uurtje of twee en dan gaat daar de temperatuur ook omhoog. Delden, Lagemors, 24,8. Dus al bijna 25 graden. Waar gaan we dan vandaag naartoe? Nou, ik denk dat we op de meeste plaatsen richting de 34, 35 graden gaan komen. Iets minder extreem warm wordt het in de kop van Overijssel met 32, 33 graden. En wellicht dat er vanmiddag ook ietsjes meer wind komt te staan uit het noordoosten. Maar ja, die zon die schijnt gewoon volop, zonder enige bewolking. Zonkracht 7. En de hittekracht loopt vanmiddag ook op naar 8 tot 9. Dus uiteindelijk is het vandaag alweer een hele warme dag. Maar het kan nog warmer.
0: Ja, zeker. En dat gaat ook gewoon gebeuren morgen, toch?
12: Ja, dat gaat vooral morgen gebeuren. Na een nacht met temperaturen tussen de 17 graden in de kop en 22 graden in Twente, die laagste temperatuur rond 5 uur morgenochtend bereikt, krijgen we morgen met een zuidoost tot zuidelijke wind hele warme lucht. Het wordt 37 graden in de kop en 39, lokaal 40 graden in Twente. Ja, ik heb toch maar eventjes die 40 graden genoemd, maar het zal zeer lokaal zijn.
0: Ja.
12: De zon sterke is natuurlijk nog steeds 7. En die hittekracht die komt op 10 uit morgen. En dan hebben we ook nog in de namiddag en avond dat er vanuit het zuidwesten een voren, eigenlijk een storing over ons land gaat trekken, die in de namiddag en avond bij ons, ja, als het allemaal een beetje tegen zit, ook nog eens een stevige onweersbui zou kunnen veroorzaken met hagel en windstoten. Dat is nog geen einde aan de warmte, want ook in het weekend blijft het warm, vooral in de nachten met 20 graden plus. Zaterdag nog steeds puff hoor, 36 tot 38 graden. Zondag 30 tot 34 graden. Maar in het weekend zien we ook meer bewolking en kans op onweersbuien. En de onweersbuien die zondag passeren, die maken dan uiteindelijk een einde aan deze extreme hitteperiode. Want maandag is het 25 graden.
0: Daar zal niemand rouwig om zijn, Margot. Maar morgen nog even die hittekracht van 10. Ja, dan zit je dus ja, top van de schaal. Warmer gaat niet.
12: Van de schaal, ja, precies. Ja, ja, die hittekrachtindex is sinds 1 juni ingevoerd door het KNMI. En meteen bereiken we al het hoogst haalbare 10. Dat is toch wel heel bijzonder. En we gaan dus in de gaten houden of het morgen ergens 40 graden gaat worden.
0: Dat doe jij voor ons. Margot, dank je wel. En ondanks de hitte toch een fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie ook. Zit je in die auto, maar goed, de meeste auto's hebben tegenwoordig airconditioning, dus dan zit je daar nog redelijk koel. Het is maar één file op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe, 5 kilometer file, 10 minuten vertraging.

0: geproduceerd door Jeff Lynne, George Harrison hoorde je. En Got My Mind Set On You. Op deze donderdagochtend, de 25e van juni, 10 minuten over 8:30 is het. Het wordt weer een hele warme dag.
1: Ja, code oranje vandaag afgekondigd. Vanwege die hitte stappen veel scholen in Overijssel over op een tropenrooster. Dat betekent kortere lesdagen en advies om goed te drinken. Ook op een basisschool in Dalfsen passen ze zich aan de hitte.
2: Ja, fijner, want anders had ik het gewoon niet goed kunnen werken. En nu kan je gewoon lekker naar het zwembad.
3: Ja, het wordt dan wel moeilijker, ja, om te concentreren en om zich bij de les te houden.
4: Ja, je merkt wel dat de concentratie wat weg hebt. En dan heb je ook nog dat ze gewoon wat hangerig worden. En dat je denkt, ja, we kunnen wel proberen nog wat uit te leggen, maar het komt niet meer binnen. We hebben gelukkig wat ventilatoren en die zetten we tactisch neer. En dan kan ik er ook zo precies voor of achter gaan zitten dat ik ook nog wat frisse lucht krijg.
1: Ja, code oranje dus. Ook misschien wel vanwege de voetbal vannacht. Nederland-Tunesië. Daar zijn cafés, die hebben daar maatregelen voor genomen tegen de warmte. Want zo zit eigenaar Max Storm de koeltjes bij vannacht in zijn café in Goor.
5: We hebben grote ruimtes. We zouden eventueel nog meer binnen kunnen laten. Maar zo hebben we ook bewust gedaan dat iedereen met een beetje enige ruimte kan voetbal kijken en kan juichen zonder elkaar om te stoten en dat het niet te warm wordt. Daar hebben we een grotere beamer. En dan heb ik een grote airco en een café met twee grote schermen. Dus daar kunnen we mooi met z'n allen gaan kijken. Lekker in een koude airco met een koud drankje erbij. Dus daar zijn we goed op voorbereid.
0: Dan andere zaken die spelen in de lokale politiek natuurlijk. Het heeft lang geduurd na de gemeenteraadsverkiezingen, maar nu komen de gemeenten langzaam op stoom. De meeste colleges, coalities zijn rond. Het college van Dinkeland wordt vanavond geïnstalleerd. En in Dinkeland hebben ze iets nieuws. Dinkeland komt niet met een coalitieakkoord, maar met een raadsakkoord. Dat betekent dat de voltallige gemeenteraad heeft meegewerkt aan de plannen voor de komende 4 jaar. Dat is uniek in Overijssel, vertelt Benny in Tijkotte. Hij is de fractievoorzitter van Lokaal Dinkeland.
6: Ik heb van twee gemeentes gehoord, die waren verbaasd en ook wel jaloers dat het in Dinkeland zo kon. Die zeiden van nou, er was de een bij die zei van nou, bij ons krijgen we alle fracties niet eens in één vertrek. Die komen niet tot koffie drinken en niet aan koffie drinken toe. Het gaat natuurlijk wel om de punten waar je op in grote lijnen overeenstemming over hebt. En natuurlijk heb je de komende 4 jaar zullen er dingen passeren en voorbij komen waar je niks over hebt afgesproken. Maar goed, daarvoor heb je een college om dan met voorstellen te komen. En dan is het aan de raad of zij daarmee eens zijn of niet. Dus het is ook wel een mooie vorm van dualisme wat dan zijn beslag kan krijgen.
1: Ja, dan gaan we het verder hebben over volleybalhistorie. Het eerste landskampioenschap voor Apollo 8 uit Borne. Een spannende best-of-five-serie werd Sliedrecht Sport verslagen. En die titel is mooi, maar de club wil het succes verder uitbouwen. Onder meer met nieuwe sponsoren. En deze week werden nieuwe contracten getekend. Maar er ging een heel traject aan vooraf, vertelt de kartrekker van de topsportcommissie, Mark Nijemanting.
7: We mogen Europa in, om het zomaar te zeggen. In tegenstelling tot, jij maakte net het vergelijk met voetbal. Ja, als je in het voetbal landskampioen wordt, dan plaats je voor de Champions League en dan gaat de geldkraan ook open. Ja, bij ons is dat eigenlijk andersom. Hè? Het kost ons extra geld als wij Europa in mogen. Het is niet zo dat wij dan in één keer platgebeld worden van mogen we alsjeblieft sponsor worden van Apollo 8. Maar met het verhaal op zak heb je wel een heel ander startgesprek met sponsoren in ieder geval. Maar goed, dat hebben we netjes georganiseerd. Hè? Dus de budgetten voor Europa die hebben we op orde. Dus wij kunnen met een gerust hart de loting afwachten. Volgens mij is die 30 juni uit mijn hoofd. En dan gaan we zien tegen welke mooie Europese clubs wij komend seizoen mogen spelen.
1: Ja, en om het succes op lange termijn vast te houden, werkt de club aan een nieuwe organisatiestructuur. Dames 1 wordt dan ondergebracht in een aparte stichting met een eigen bestuur.
7: Kijk, landskampioen worden, dat is al een prestatie op zich. Hè? En dat hebben we heel goed gedaan. Dat is ook het werk van jaren en jaren. Maar nu volgend jaar weer landskampioen worden en het jaar daarna weer meedoen om de prijzen en om de eerste plek. Ja, dat is de echte grote uitdaging. Hè? Hoe blijf je nu aan de top? De Apollo is een vereniging van enige omvang met ruim 550 leden. Dat is een grote vereniging. Dat is op zich al een uitdaging in de huidige tijd om dat met vrijwilligers te besturen. En als je dan ook nog op dit niveau topsport bedrijft, ja, dan vraagt dat wel wat. Dus we kiezen er eigenlijk voor om topsport in een aparte stichting te gaan besturen, maar wel met een sterke verbondenheid met de brede sportvereniging.
0: Stevige basis hebben de volleybalsters van Apollo 8 voor het volgend seizoen, dat binnenkort natuurlijk ook alweer voor hen gaat beginnen. Dan de noodradio's. Ja. Zich weer veel mensen gemeld. Ze hebben het geluid nu 2 keer gehoord achter elkaar. En het heeft ook een dubbel aantal inzendingen opgeleverd. Dus nu moet je helemaal geluk hebben. Willen wij je eruit pikken.

0: Haten.
1: Mart Hoogkamer samen met Miss Montreal en Houden van Haten. We omarmen dan maar het tropische weer.
2: Ja, ja, lekker.
1: Ja, daar houden we dan van. En we bereiden ons erop voor. We hebben het geluid weer laten horen van de noodradio. Stel ik er nog twee keer. Om even aan te geven dat je wel eerst moet wachten op het geluid.
2: Ja.
1: Voordat je kunt appen. Nou, dat hebben jullie. Ik denk iedereen heeft inmiddels wel zo'n noodradio. Maar de belangstelling wordt alleen maar groter.
2: Ja, iedereen wil naar ons luisteren via zo'n noodradio.
1: Ja, ik begrijp het. Heel goed, dan krijgen we er ook weer luisteraars bij. We hebben weer de geluksgenerator aangezet. Die heet Jeroen en hij heeft er weer iemand uitgepikt uit de tientallen inzendingen. Ja, dan kijken we. We bellen dan ook altijd maar even. Je weet maar nooit of degene een onbekend nummer dan toch nog opneemt.
3: Hé, ja.
1: Meneer Maneschijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Met Marcel Oosten en met Jeroen Kuiper van RTV Oost, Radio Oost.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, u had u gemeld voor de noodradio.
3: Ja, dat klopt helemaal.
1: Nou, die is binnen.
3: Nou, dat is mooi.
1: Ja, zeker. Waar komt u vandaan?
3: Nijverdal.
1: Uit Nijverdal. Kijk eens aan. Ja. Dat is mooi, midden in de provincie. U had er nog niet eentje, een noodradio?
3: Nee nog niet. Ik ben nou wel bezig met noodpakket helemaal in te richten.
1: Heel goed. Ja, wat heeft u al?
3: Nou, drinken, wat heb ik allemaal al?
1: Zaklamp.
3: Lantaarns en noem maar op.
1: Ja, heel goed, lantaarns. Nou, er zit ook een zaklamp in de radio. Nou, dan heeft de radio er in ieder geval ook bij voor noodsituaties als u hem nodig heeft. En u kunt hem natuurlijk ook gewoon gebruiken. Hij kan alleen trouwens maar op Radio Oost.
3: Nee, hoor.
1: Nee, dat is niet waar. Dus je kunt zelf kiezen.
3: Dat geloof ik ook.
1: Ja, we dringen het niet op. En meneer Maanschijn, komt u een beetje deze dagen door met de hitte?
3: Ja, mooi binnen zitten, airco en gewoon rustig blijven, hè.
1: Ja, dat is, u heeft wel airconditioning.
3: Ja, ik heb airconditioning.
1: Oh,
2: maar dan kom ik bij u langs.
1: Ja, ik wou net zeggen.
3: Ideaal.
1: Voor het weten heeft u de hele buurt binnen zitten natuurlijk. Ja, daarmee is het wel te doen, maar gaat u nog wel de deur uit of hoe zit het?
3: Ja, zo af en toe fiets ik nog wel even een stukje, want je moet wel een beetje beweging blijven.
1: Ja, en met fietsen heb je toch tenminste nog het gevoel dat je iets van rijwind krijgt.
3: Ja, weet je wat is elektrisch, dat gaat meestal ietsjes harder, een beetje meer tegen, of een beetje winderig nog.
1: Ah ja, nou. Ja. Heel goed. De noodradio komt naar u toe. Blijf even aan de lijn hangen. Dan noteren wij uw gegevens. En dan komt hij zo snel mogelijk naar u toe. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: En een fijne dag, hè.
3: Ja, dankjewel.
1: Henk uit Nijverdal heeft de noodradio te pakken. Ja. Hij is een van de gelukkigen, want we moeten steeds meer briefjes in de hoge hoed stoppen voordat we er eentje uittrekken. Trouwens, de noodradio's worden snel geleverd. We krijgen regelmatig bedankjes al binnen. Gisteren gewonnen, vandaag al ontvangen.
2: Ja.
1: Dat is niet iedere dag zo, want we hebben volgens mij in de week 3 verzendmomenten. En dan komt de radio vanzelf jouw kant uit. Je hoeft er niet al te lang op te wachten. Hopelijk duurt een noodsituatie wat langer.
2: Ja,
1: nog heel lang op moeten wachten. Straks, want we zijn alweer aan het einde gekomen, Jeroen. Straks, gisteren kondigden we Bert Verlosser nog aan, maar hij bleek al half op vakantie te zijn.
2: Ja.
1: Ronald van der Geer.
2: Zeker.
1: Gaat het overnemen van Bert voorlopig. En nu is Bert volgens mij echt vertrokken. En gaat Ronald je de dag door helpen met wel dezelfde onderdelen. De pimpamplaat komt eraan.
2: Zou Ronald ook een stichtelijk woord hebben?
1: Ja, dat is wel de grote vraag. Natuurlijk. Nou, daarvoor blijven we natuurlijk altijd luisteren. Maar we blijven sowieso luisteren. Hij heeft mooie muziek natuurlijk ook nog het gesprek van de dag en de vraag van de dag. Nou, noem het maar op. Veel plezier bij Ronald na 9. Wij gaan voorslapen of gaan we niet kijken komende nacht?
2: Ik denk dat wij morgenochtend om 6 uur misschien nog wel live verslag kunnen doen van de wedstrijd.
1: Zou kunnen. Als die wedstrijd inderdaad Kansas City, Nederland-Tunesië wordt onderbroken voor het noodweer, wat wel is voorspeld, dan zou het nog wel eens uit kunnen lopen. In ieder geval. Maar praten we hier morgenochtend om 6 uur helemaal bij.
2: Zouden de leerlingen van het Vechtel College die vannacht daar mogen kijken wel langer dan tot 4 uur mogen, zoals die kroeg in Goor?
1: Ja, die kroeg in Goor dus niet. Die, als het wordt uitgesteld, moeten ze de tweede helft thuis kijken, heeft de eigenaar al gezegd.
2: Nou, ik hoop dat ze bij het Vechtel College dat niet hoeven.
1: Code Oranje loopt dus door tot diep in de nacht. We doen morgenochtend verslag ervan. We melden ons weer morgen om 6 uur. Tot dan!

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
12: Wat moet korter?
11: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
12: Nee, korter.
11: Bij RTT heb ze van een hold.
12: Korter.
11: Een bult hold, bij RTT.
12: Korter.
11: RTT hold.
12: Korter.
11: Hold.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Kom gezellig saleshoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
15: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De provincie heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Bruggen in onder meer Hardenberg, Gramsbergen en Ossenzeel zijn gestremd en andere worden gekoeld met oppervlaktewater. Brand vanochtend in een vuilniswagen gebeurde op de N755 bij Markelo. De brandweer heeft het afval geblust. En in Deventer is vannacht gezocht naar een drenkeling in het water, maar de brandweer heeft na anderhalf uur zoeken niemand gevonden.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
18: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
17: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
19: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
17: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de Bild was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Let's go!
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Goedemorgen. Kom even los van elkaar na deze enorme plaknacht. Even weer scheiden. Even weer een beetje frisse lucht. Welkom bij Radio Oost. Welkom bij de koffie. En deze tegel voor vandaag. Dus pak vast je hamer en je spijker. En dan hangen we deze aan de muur. Ze zeggen wel eens, je bent pas oud als je kaarsjes duurder zijn dan je taart. Gelukkig hebben we hier op de radio alleen maar muziek nodig om er een feestje van te maken.
2: Ronald van der Geer.

0: Over het algemeen laten artiesten hun tanden zien. Maar aan deze dokter Elben kun jij ook je tanden laten zien. Hij is afgestudeerd tandarts. Heeft dus alle papieren binnen, maar zingen was gewoon leuker. Kun je je voorstellen, toch?
1: Ronald van der Geer.
0: Ja, goedemorgen. Nou, Bert Verlossen is nu echt op vakantie. Dat is die de komende weken. Gaat van alles gebeuren in de uren tot 1 uur. Maar vandaag en morgen mag ik je door deze dag leiden. Ik zal me even voorstellen, ik ben Ronald van der Geer. En nou ja, ik ga proberen zoveel mogelijk te doen zoals het was. Dan word je ook niet geconfronteerd met ontzettend veel veranderingen. Hè? Want nou ja, het is allemaal nogal wat. Wat je voor je kiezen krijgt op deze dag. Het is een plaknacht geweest. Nou, bijna nooit warmer. En dan krijgen we vandaag nog een warme dag. En morgenochtend is het helemaal niet te harde. Maar ik las wel dat we volgende week een graadje of 18 teruggaan. Ik hoorde volgens mij dat net ook zeggen in de ochtendshow. Dus nou ja, we gaan dat straks allemaal wel bij de horens vatten, dat nieuws. Het is natuurlijk ook een spannende dag. Iedereen loopt vandaag een beetje in het oranje rond. En dat heeft van alles te maken met het Nederlands elftal dat gaat spelen. Kan nog wel eens een lange nacht worden, want in tegenstelling tot hier regent het in Kansas City. Wedstrijd begint om 1 uur, maar ze schromen er bij het WK niet voor om een wedstrijd gewoon even 2 uurtjes stil te leggen. Dus maak je wat dat betreft op voor een lange nacht. Misschien dat een pre-slaapje wel ja, in elk geval kan helpen. Noodradio? Zeker. Wist je dat? Zeker. Nieuwsoverzicht? Zeker. Check, we zijn er klaar voor. Tot een uurtje op.

0: is van mij.
1: Misschien komt het je bekend voor, maar toen deze plaat uitkwam, was ik jonger dan 32 jaar. En toen dacht ik, ja, 32 jaar, die oude lullen. Daar kan toch helemaal niet dat je dan nog verliefd bent. Maar ja, inmiddels, je wordt wijzer met de tijd. En je krijgt steeds meer ervaring. Dan weet je dat er helemaal, maar dan ook echt werkelijk helemaal geen leeftijdsgrens zit op die bekende vlinders. Hè? Nee, dat kan op de dag van vandaag met iedereen gebeuren. Kijk maar eens naar het nieuws van vandaag. Dan begin ik maar even met het meest ontspannen nieuws in dit nieuwsoverzichtje. Liefdesnieuws namelijk voor de fans van BNB Vol Liefde. Hè? Albert en Joyce zijn namelijk in het huwelijk getreden. Ze leerden elkaar kennen in het vierde seizoen van het programma. Geef elkaar of gaaf elkaar, want dat hebben ze al gedaan. Het jaarwoord in het Catalaanse kasteel van Albert in Spanje. De Hordak Albert, hè? Want zo werd hij toch wel genoemd. Maar hij had wel een paar centjes en daarom kon de bruiloft ook wat langer duren. Maar liefst 3 dagen. Er waren 156 gasten aanwezig en Albert vertelde vooraf dat het grootste feest ooit is dat in zijn hotel is gehouden. En Joyce is, let op hè, dit klinkt echt romantischer, kun je het niet vinden. Schrijf hem anders op als je hem ooit nog wil gebruiken. Joyce is mijn eindvrouw. Bijzonder, toch? Op zijn minst bijzonder. Europa heeft verder te maken met een uitzonderlijke hittegolf. In Frankrijk werd gisteren met een gemiddelde van 30 graden de warmste junidag ooit gemeten. Sinds dat ze zijn gaan meten in 1947. En ook in Groot-Brittannië gaan de records eraan. Daar werd de hoogste junitemperatuur ooit gemeten. Terwijl honderden scholen daar hun deuren hebben gesloten vanwege de hitte. En ook in Italië en Spanje allerlei hitte. Alarmen. En ook wij natuurlijk, hè, met morgen wellicht 38 graden. En dan hebben we ook nog eens een keer het enorme aanbod, althans de enorme vraag van energie in deze dagen. En dan ook nog eens een keer dat het aanbod wat minder is. En dat zorgt ervoor dat mensen met een flexibel contract zich wezenloos betalen aan energie. Nog één dingetje. Misschien heb je het gezien. Harry Kane is weer helemaal blij en vrij. De Engelse spits is namelijk weer bevrijd van de vloek die Nana Kwaku Bosam hem had gegeven. Dat is een Ghanese medicijnman. En die heeft ervoor gezorgd dat Harry Kane namens Engeland niet kon scoren tegen Ghana. Het is hem gelukt overigens, want die wedstrijd eindigde in 0-0. En hij zegt, nou, Harry Kane heeft die vloek heeft geholpen. En nu is Harry weer vrij. Ik stel voor dat hij misschien iets in de wereldvrede

Dit is alweer een week of twee geleden, maar ja, de Amerikaanse media raakte maar niet uitgesproken over natuurlijk. Al die artiesten zoals Bono, Stevie Wonder, ook Oprah Winfrey en Bruce Springsteen, die allemaal waren bij een feestje van Obama. Terwijl bij de feestjes die Trump geeft, de bekende Amerikanen eigenlijk één voor één afhaken. En dan is zo'n aanwezigheid natuurlijk op het feestje bij de voormalige president een dikke middelvinger naar de huidige. Ja, en die zegt dan gewoon over Bruce Springsteen, joh, het is een middelmatig zangertje. Daar heb ik me eigenlijk nooit echt door laten inspireren. Laten jullie je wel inspireren? Jazeker, door ons. Straks in de tweede half uur, en dat wil zeggen na het regio nieuws, dan gaan we hem weer eens een noodradio weggeven. Hè? Het is ook een beetje een noodperiode, dus daar hoort ook een radio bij. Zometeen hoor je daar meer over. Eerst even Texas nog.

0: geldt wel voor mij. Ik kan zeggen wat ik wil, zolang ik me aan de reclameregels hou. Dat geldt niet voor Jeroen, die kan niet zeggen wat hij wil. Want Jeroen moet zich puur aan de tekst houden, die hij overigens wel voor zichzelf heeft gefabriceerd natuurlijk.
1: Zeker, ik moet gewoon objectief vertellen wat er in het nieuws is.
0: En dat is een mooi bruggetje naar het woord regionieuws. Wat springt er voor jou uit? Waarvan zeg jij, mensen let op?
1: We gaan het zo hebben over tropenroosters en we gaan even kijken bij Dinkelland.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
7: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
10: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
0: Zo, daar zijn we dan. Het regionale nieuws staat voor de deur, het klopt aan. We hebben open gedaan. Jeroen Kuiper is binnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Met de warmte van vandaag nemen veel bedrijven en organisaties maatregelen. Zo heeft de provincie het hitteprotocol ingesteld. Dat betekent dat wegen en bruggen extra in de gaten worden gehouden. En scholen hebben een tropenrooster, zoals deze school in de gemeente Dalfsen.
11: Ja, fijner, want anders had ik het gewoon niet goed kunnen werken. En nu kan je gewoon lekker naar het zwembad.
12: Ja, het wordt dan wel moeilijker. Ja, om te concentreren en om zich bij de les te houden.
13: Ja, je merkt wel dat de concentratie wat weg hebt. En dan heb je ook nog dat ze gewoon wat hangerig worden. En dat je denkt, ja, we kunnen wel proberen nog wat uit te leggen, maar het komt niet meer binnen. We hebben gelukkig wat ventilatoren en die zetten we tactisch neer. En dan kan ik er ook zo precies voor of achter gaan zitten dat ik ook nog wat frisse lucht krijg.
1: Dinkelland presenteert vanavond de nieuwe coalitie. In de gemeente is er geen coalitieakkoord, maar juist een raadsakkoord. Dat betekent dat de voltallige gemeenteraad heeft meegewerkt aan de plannen voor de komende 4 jaar. Daar wordt door andere gemeenten met jaloezie naar gekeken, vertelt Benny Tijkotte, de fractievoorzitter van Lokaal Dinkelland.
14: Ik heb van 2 gemeentes gehoord die waren verbaasd en ook wel jaloers dat het in Dinkelland zo kon. Die zeiden van nou, er was de 1B die zei van nou, bij ons krijgen we alle fracties niet eens in 1 vertrek. Die komen niet aan koffie drinken toe.
1: Ja, en dan hebben we nog voetbalnieuws. Want Rick Ajay blijft toch bij Go Ahead Eagles, weet Voetbal International. Hij is nu assistenttrainer van Jozef Oosting in Deventer. Hij leek op weg om hoofdtrainer te worden bij FC Dordrecht, maar de Deventeraren willen hem behouden. En daarnaast zou hij ook zijn contract verlengen in de Adelaarshorst tot 2028.
15: Dat is toch jammer, want hoofdtrainer worden bij Dordrecht is weer een volgende stap. En volgens mij komt hij ook uit die regio, toch?
1: Klopt, klopt. Ja, Dirk Kuyt is daar natuurlijk weg. Die is nu assistent geworden bij Fenerbahçe in Turkije. Maar het lijkt erop dat hij toch moet blijven.
15: Dat hij bij Go Ahead Eagles blijft. Nou ja, dat is Eredivisie. Ja. Ten slotte, toch?
1: Ja. Daarom.
15: En je hebt niet voor niks je contract verlengd. We gaan naar het weer. Dankjewel, Jeroen. Vandaag schijnt de zon met zonkracht 7. Noteer dat. Zeer sterk. En het wordt vanmiddag met een iets aantrekkende noordwestenwind, kracht 2 of 3, iets minder extreem warm. Met 32 graden in de kop van Overijssel en lokaal 35 graden in Twente. Hittekracht, prachtig, 8 tot 9. En zonkracht 7. Daar kom je mee weg, hoor, op een verjaardag als je dat vertelt. Vanavond blijft het lang tropisch warm. Het koelt uiteindelijk af naar 19 tot 22 graden. En morgen, ja, de heetste dag, hè, 36 tot 38 graden. Het einde van de middag en avond kan er dan zeer lokaal een onweersbui met de hagel en windstoten vallen. Gelijk maar even naar het weekend kijken.
1: Ja,
15: wel ja, joh. Het blijft extreem warm. Ja, met tijdens de nacht de temperaturen boven de 20 graden. Lekker plakken. Zaterdag wordt het 36 tot 38 graden. Zondag wordt het 30 tot 34 en dan hebben we ook wel weer kans op een onweersbui. Maandag is klaar.
1: Ja?
15: Ja, 25 graden.
1: Oh, heerlijk. Ja,
15: dus als je je geliefde nog mijn stickertje wil noemen, dan zul je dat de komende 4 nachten moeten doen, want dat zijn de plaknachten.
1: Heerlijk.
15: Nou, heerlijk, hè? Nou, zo. En op de radio is het ook zo heerlijk. We gaan zo een noodradio weggeven. Ja, dat doen we gratis en voor niks. Het enige wat je zo meteen moet doen is reageren als we het alarm laten horen. Ja, een kind kan de was doen wat dat betreft. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemorgen en welkom. Oh, wacht. Gaat de tour weer mis, hè?
1: Ja.
15: Ah. Oh, wachten we even, wachten we even. Ba, ba, ba, ba, ba.
16: Kijk. Ja. Ronald van der Geer.

Softail en Tainted Love hier op Radio Oost. Goedemorgen, van harte welkom. En leuk dat je er bent en dat je luistert naar ons op deze warme dag. Zijn er een paar dingen natuurlijk die we wel in dit uur moeten afwerken. We gaan straks de Pimpam letter bekendmaken in het kader van Pimpam plaat. Maar eerst wil ik toch eventjes een noodradiootje weggeven. Want het is de bedoeling toch dat we dat om de zoveel tijd doen. Dus voor alle duidelijkheid, ik laat even het alarm voor. Zo, dan mag je nu appen. 0645671331. 0645671331. Je bent van harte welkom om dat te doen. Ik kies er zo meteen eentje uit en heb je gewoon zo'n noodradiootje te pakken. Het enige, er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden, zoals je misschien wel weet. Je mag hem eigenlijk nooit gebruiken. Want wij willen niet in nood komen. We willen wat dat betreft de goden niet verzoeken. En je moet hem altijd op Radio Oost zetten. Als dat voorwaarden zijn waar je wel mee kan leven, dan ben je straks van harte welkom om te appen en om die noodradio binnen te slepen. 0645671331. Succes.

0: Zijn Scandinavische jongens dit. Die lusten wel wat en zijn ooit bijeengeklommen, zeg maar, om een liedje te schrijven. En weet je, het leuke is, dit is een zomerhit. Althans, nou ja, niet in Nederland, want daar hebben we natuurlijk Cheerio en de zwoele zomernachten. Maar het is wel wereldwijd een zomerhit voor deze Scandinavische jongens. En ze hebben hem uiteindelijk geschreven, deze zomerhit, terwijl het buiten min 15 was. En ze in een blokhut een beetje inspiratie zaten op te doen. Ze zaten een beetje naar buiten te kijken. En toen dachten ze, ja, dan schrijven we dit nummer. En dat dat dan in de zomer juist scoort, dat is natuurlijk, nou, is een groot contrast eigenlijk met het originele idee. Maar wel extra leuk natuurlijk. Extra leuk ga ik het ook maken voor, dan moet ik even kijken wie dit ook weer was, Dini Hutte. Ja, Dini, ik probeerde je te bellen, maar een gebrek aan technisch inzicht zorgt ervoor dat ik je even niet aan de lijn kan krijgen. Maar je wint wel de noodradio, Dini. Dus van harte gefeliciteerd. Ik heb jou uit de hoge hoed getrokken. Het enige wat ik nu nog graag van jou zou willen weten, voordat ik jou die noodradio kan geven, is wat is je adres en wat is je e-mailadres? Als je dat even zou willen appen, dan wordt alles hier door de afdeling Expeditie, en dat is eigenlijk de grootste afdeling van het bedrijf, in orde gemaakt. Dus graag even je adres en je e-mailadres. En je mag natuurlijk ook iets gezelligs zeggen, maar jij wint in elk geval deze noodradio.
1: Pim-pam-plaat.
0: Ja, dan hebben we ook nog de Pim-pam-plaat. Ik heb overigens de vraag van vandaag maar even naar het volgende uur gezet. Als we toch met die pimpamplaatjes bezig zijn. Ik heb het rad gedraaid en weet je wat eruit gekomen is? Het is de letter T geworden. Ja, de letter T is de letter waar we vandaag mee aan de gang gaan in het kader van pimpamplaat. En je weet het, ook als ik jouw liedje dadelijk als laatste draai, dan kun je eventueel een noodradio winnen via pimpamplaat. Dus aan de gang ermee, zou ik zeggen. De letter T is het geworden. Artiesten met een T. Vanwege het tropenrooster uiteraard. En je kunt natuurlijk ook titels met een T. Ik wens je er buitengewoon veel succes mee. Er zijn tal van mogelijkheden. Het appadres lijkt mij bekend. 0645671331. Dus 0645671331. Heb je die noodradio nu niet te pakken, dan heb je in elk geval bij mij nog 3 kansen vandaag. Maar we zijn een beetje onder ons, dus, maar dat moet goed komen, denk ik. Deze hoor je tot aan het nieuws.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
11: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De provincie heeft het hitteprotocol ingesteld. Vanwege de warmte. Bruggen in onder meer Hardenberg, Gramsbergen en Ossenzeel zijn gestremd. En andere bruggen worden gekoeld met oppervlaktewater. Je leest er ook meer over in ons hitteblog. En Dinkelland presenteert vanavond de nieuwe coalitie. De hele gemeenteraad heeft mogen meepraten over de koers van Dinkelland. Daarmee is de gemeente uniek in onze provincie. Lees je ook meer over in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse Geologische Dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na 2 aardbevingen, kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
14: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
15: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: Voor de

is een dikke klopper dit, als we het hebben over de letter T. En pimpamplaat natuurlijk, Tina Turner. Mooie opener. En ook nog eens een keer, de T zit niet alleen in Tina, maar ook in The Best.

0: toevoegen. Ook in dit uur natuurlijk nog een noodradio. En ik zal je zo meteen even vermoeien met de vraag voor vandaag. Want daar kun je ook gewoon de hele uitzending nog door op reageren. En misschien kan je daar dan ook wel weer een noodradio mee winnen. Ja, probeer ook maar een beetje creatief te zijn hier natuurlijk. Leuke liedjes die eraan komen. Jazeker, allemaal met een T. Wat dacht je van de Time Bandits? In dit kader natuurlijk zeer actueel en leuk. I'm specialized in you. We gaan verder met...
1: Pim-pam. Pim-pam. Pim-pam. Pim-pam. Pim-pam. Pim-pam.

Je moet aan de jongere generatie uitleggen wie Elizabeth Taylor is natuurlijk. En dat is niet zo heel moeilijk hoor, want dan kun je vertellen dat zij meer huwelijken heeft gehad, zeg maar, dan wij gemiddeld hebben aan pantalons. En dat ze ook twee keer achter elkaar is getrouwd met dezelfde man, dat is Richard Burton. Maar verder een, weergeloos actrice. Altijd op en top gekleed en prachtige ogen. Nou ja, niet voor niets dat daar natuurlijk door Taylor Swift, met de T, hè, waar we vandaag dus mee aan de slag zijn, gezongen. De T is van Pim Pam Plaat. Die willen we dolgraag binnenkrijgen op 06-4567-1331. 06-4567-1331. Dus kom maar door daarmee. Maar ik wil je natuurlijk ook nog even de vraag van vandaag stellen. Een beetje laat, maar goed, druk. Gekhuis. Het is, de vraag van vandaag gaat over het Nederlands elftal. Vannacht gaan we natuurlijk allemaal kijken om 1 uur. En dan is het wel eens leuk om terug te denken aan succesvolle momenten van het Nederlands elftal. En even diep graven, maar waar was jij op het moment dat Nederland tegen Rusland speelde in 1988 in de finale van het EK? Waar heb je dat gevierd? Wat heb je voor geks gedaan? Wat wil je voor het eerst sinds 88 met de wereld delen? Laat het vooral weten op 06-4567-1331. Ik ben zo ontzettend benieuwd of we hier nog wat leuke verhalen uit kunnen peuren. Maar het is sowieso leuk om te weten met wie was je en wat heb je allemaal voor leuks gedaan? Het is 1988, dus nou, dat is nog wel een beetje te overbruggen, die periode. Ik was gewoon met vrienden voetbal aan het kijken en daarna met de Nederlandse vlag heb ik door de stad gereden. Het is de enige keer in mijn leven ook dat dat gebeurd is. Ik schaam me er nog voor. Dit is Queen.

And I would simply fly.

game nog. Ja, hè. Telly Savalas, hij speelde ooit die kale inspecteur, Kojak. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. En hij was natuurlijk, ja, nou ja, was best toonaangevend in zijn tijd. Ik denk dat het bij de Tros was, eind jaren 70, dat werd uitgezonden. Ik zag net dat hij binnenkwam via de app 06-4567-1331. In het kader van de T, hè, van Pim Pam Plaat. En toen dacht ik, oh ja, Telly Savalas. Och, volgens mij had hij altijd een lolly in zijn mond. Maar goed, als ik dat mis heb, dat hij gewoon sigaretjes rookt, dan moet je me dat zeker even laten weten. De thee, ja, dat is ook de thee van Toto. Met Afrika nu. I hear the

0: kader van de Pimpamplaat hoorde je Toto. En Afrika, ja, daar kun je er een heleboel van kiezen natuurlijk. Het is alweer de hoogste tijd voor de tijd. Vliegt toch ook als het gezellig is, vind je niet, Jeroen?
1: Ja, het is hier altijd gezellig. Hè?
0: Ja, ja, ja, maar jij bent hier natuurlijk maar kort, maar is boven ook gezellig?
1: Nou, ik zit niet boven, maar ik zit wel aan de andere kant van het pand. Maar daar is het wel lekker, want daar doet de airco het ook goed.
0: Oké, en hier iets minder heb ik het idee.
1: Ja, hier is je iets warmer.
0: Ja, hè? Ja. Dat komt natuurlijk doordat wij nu samen zitten als twee zeer warmbloedige mensen die ook nog eens een keer naar buiten hebben gekeken.
1: Zo is dat.
0: Want wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Nou ja, als je in de Almeloze wijk Schelvorst woont, dan heb je op dit moment niet zo fijn nieuws, want er is een waterleidingbreuk.
0: Oké, je hoort er zo meer over.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
0: Twee minuten over 10:30 inmiddels. Dit is Radio Oost. Jeroen Kuiper is er voor het regionieuws. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de Almeloze wijk Schelvorst komt er momenteel geen water uit de kraan. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens is er sprake van een leidingbreuk. Monteurs zijn onderweg om de breuk te repareren en de verwachting is dat er rond 4 uur vanmiddag weer water uit de kraan komt. Vanwege de warmte geldt er code oranje voor het hele land en die waarschuwing is door het KNMI inmiddels verlengd tot en met zaterdag. De gemeente Zwolle heeft zorgleveranciers voor tonnen dubbel uitbetaald. Het gaat om een bedrag van ruim €340.000... dat eind mei aan 16 zorgpartijen is overgemaakt. Volgens het Zwolse College van Burgemeester en Wethouders blijkt uit onderzoek dat het gaat om een menselijke fout. Wij betreuren ten zeerste dat dit is gebeurd, zegt het college in een brief. Er is inmiddels actie ondernomen om de fout te herstellen. Het is de afgelopen jaren in Zwolle vaker misgegaan. Het zal de derde keer in 2 jaar tijd zijn dat er te veel is uitbetaald. En Jeroen Bijl is de nieuwe technisch directeur van volleybalbond Nevobo. Voormalig Volleybal International begint in augustus aan zijn nieuwe baan. Jeroen Bijl was tot voor kort actief bij PEC Zwolle als bestuurslid. En in Zwolle is Jaap Stam inmiddels zijn opvolger.
0: Hij is toch ook technisch directeur geweest of zo? Of is hij alleen bestuurslid geweest bij PEC?
1: Ja, hij is in begin deze eeuw is hij nog algemeen directeur
0: ja,
1: geweest.
0: Ja, zie je. Ik denk, ik ken die naam toch nog ja. beter dan een bestuurslid. Daar hoor je nooit zo heel veel van, maar ja.
1: Klopt, klopt. En daarna is hij ook nog bij de Hockeybond. Heeft hij volgens mij ook nog gezeten. Hij heeft van alles gedaan. Maar nu terug bij de sport waarmee hij zelf groot is geworden.
0: Ja, nou ja, een sporthopper, maar wel een goeie.
1: Zo is dat.
0: Nou, sterkte daar waar geen water uit de kraan kwam. Waar was dat ook weer?
1: In de Almeloze wijk Schelvorst.
0: Och, je bent ook echt aan de goden overgeleverd. Want het is zo vervelend als er geen elektriciteit is of water. Ja. Het zijn allemaal dingen waar je gewoon op rekent dat ze er zijn. En dan denk je, oh, doe ik even dat. Oh nee, nee, dat kan niet, want ik heb het niet.
1: En dat is helemaal vervelend met hittekracht 8 of 9, hè?
0: Ik denk dat is nog zijn bijkomend detail. Hè?
1: Zo is dat.
0: Bijkomend detail. Over hittekracht gesproken, vandaag schijnt de zon met zonkracht 7. Zeer sterk, hoor. Het wordt met vanmiddag een iets aantrekkende noordoostenwind, kracht 2 of 3, iets minder extreem warm. 32 graden in de kop van Overijssel, lokaal 35 graden in Twente. Daar komt die hittekracht 8 tot 9 en zonkracht 7. Dat zijn mooie cijfers, ja. Menig rapport snakt naar dit soort cijfers. Hè? Vanavond blijft het lang tropisch warm. Het koelt uiteindelijk af naar 19 tot 22 graden. En morgen de heetste dag, 36 tot 38 graden. Eind van de middagavond. Kijk een beetje uit met een barbecue'tje. Want er kan een lokaal onweersbuitje vallen met hagel of windstoot. Moet je weer naar binnen en dan gaat het zo stinken. In het weekend blijft het extreem warm. Met tijdens de nacht temperaturen van boven de 20 graden. Zaterdag 36 tot 38 graden. Je vrieskist is dan misschien een leuke plek. Zondag wordt het 30 tot 34 graden. Ook weer onweerkans. En dan maandag, ja, dan is alles voorbij. Ja, dan wordt het maar 25 graden. Hè?
1: Lange broek aan, lange mouwen, sjaal om.
0: Ja, nou, dan gaat er voor mij een vliegtuig naar daar waar het altijd 32 graden is.
1: Ah.
0: Ja, dan gaan we weer naar huis. Ja.
1: Maar, heel goed.
0: Lekker warm gaat hier.
1: Hè? Precies.
0: Ja. Jeroen is er zo meteen weer om 11 uur, denk ik.
1: Ja, eventjes voor 11.
0: De T is vandaag de pimpanplaat. 06-4567-1331. Je bent van harte welkom om ze allemaal in te sturen, jouw suggesties.
11: Ronald van der Geer. Radio Oost.
12: Pimpanplaat. We're live on the farm, kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife. I got me old fiddle.

Toontje Lager nog altijd hier. Met een thee, hè? Ja, we zitten natuurlijk in de Pimpalplaat. En vanochtend met het draaien van het rad kwam de thee eruit. Nou, mooi liedje, toch? Excuus, Erik Meesie, hè, is de zanger. Was ook muziekleraar in Ede op een school. En daar was hij niet altijd zo vriendelijk als dat hij leek als zanger van Toontje Lager. Maar misschien, inmiddels is de goede sfeer weer terug. Hij is met pensioen daar en treedt wel weer een beetje op, hè, zo hier en daar. Probeert toch weer een beetje volle zalen te krijgen met wat historische liedjes. En dat doet hij goed. Over historie gesproken, ik kom er straks uitgebreid op terug. Maar want we hebben een, ik ben altijd heel open en eerlijk. We hebben een soort van storing waardoor ik de appjes niet kan zien binnenkomen. Waardoor er ook even geen noodradio van eigenaar gaat wisselen. Maar zometeen komt dat goed. En dan word ik ineens verrast natuurlijk met allemaal prachtige plekken waar jullie het EK 1988 hebben gekeken. Waar jullie de overwinning van Oranje hebben gevierd. Want dat was een beetje de vraag van vandaag. Vannacht speelt Oranje om 1 uur. Dan zullen mensen toch wat minder bereidwillig zijn om te gaan zitten vanwege het tijdstip. Maar in 88 was dat volgens mij om 4 uur 's middags. En zat iedereen lekker voor de buis. Maar waar? En waar heb je het gevierd? En hoe dronken ben je geworden? Laat het even weten. Via de app 0645671331. Dus 0645671331. En dan probeer ik straks een mooie verzameling en een mooie opsomming van al jullie locaties te krijgen. En dan beloof ik, 1 daarvan trek ik er dan uit. En die krijgt van mij een noodradio. Hey, deze is ook met een T.

Zijn Womack en Womack, ook met een T natuurlijk. Teardrops, niet Womack en Womack, maar wel de Teardrops. Tijd vliegt toch, als het gezellig is, heb ik al een paar keer gezegd. Maar het bekruipt mij wel, dat gevoel van gezelligheid. Het is natuurlijk ook wel een hele warme dag vandaag. We hebben afkoel-tv. Ik ga het zo weer even opzetten. Dan kun je op ons scherm kijken als je in de gelegenheid bent... in elk geval om radio te luisteren met de tv aan. Dan zou je iets dichter naar je scherm kunnen gaan. En dan kun je kijken en dan zou je het als het ware koud kunnen krijgen. Want we hebben een prachtige rondtour gemaakt door de regio... op het moment dat het sneeuwde, dat het vroor, dat mensen liever thuis waren... dat mensen niet aan elkaar vastgeplakt zaten van de hitte... maar aan elkaar vastgevroren zaten werkelijk. Nou ja, uit die periode stammen deze beelden. En het wil dat het psychologisch gezien natuurlijk zo werkt... dat als je kou ziet, dat je ook kou voelt. Dus ik ga dat zo meteen weer even aanzetten... en dan kun je je eigenlijk een beetje laven aan ons scherm. Heerlijk, hè? Ja. Wat dat betreft zijn wij wel een beetje een servicebureau ook voor je. En zorgen dat je je optimaal voelt hier bij Radio Oost. Ik heb er nog een met een T gevonden. Ja, en die vind ik zelf erg leuk om te draaien. En ja, niks staat mij in de weg om Hans de Boy op te zetten natuurlijk. Met Thuis Ben.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neemt alle soorten holt.
8: Wat moet korter?
7: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
8: Nee, korter.
7: Bij RTT heb ze volle hold.
8: Korter.
7: Een bult hold, bij RTT.
8: Korter.
7: RTT hold.
8: Korter.
7: Hold.
9: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
10: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
11: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Duizenden huishoudens in Almelo zitten zonder water door een waterleidingbreuk. Monteurs van Vitens zijn bezig met reparatie en de verwachting is dat dat nog tot 4 uur vanmiddag duurt. Gemeente Zwolle heeft zorgleveranciers voor tonnen dubbel uitbetaald. Het gaat om ruim €340.000. En Dinkelland presenteert vanavond de nieuwe coalitie. De hele gemeenteraad heeft mogen meepraten over de koers van de gemeente.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: City Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n €73 op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt €30 miljoen uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom €30 miljoen uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Ronald van der Geer.

0: Heb je wel eens met visite, toch? Dat je een beetje neuriet dit nummer. Huey Lewis en de News. Dan heb je de ramen inmiddels al opengezet. Maar er komt maar geen signaal, hè, van begrip. En I'm stuck with you. Godstand een beetje door je hoofd. Goedemorgen.
1: Ronald van der Geer.
0: Ja, daar zijn we weer. We hadden even minuscuul probleempje met het ontvangen van jullie apps. En dat is buitengewoon vervelend. Want dat is natuurlijk toch een beetje onze levensader. Hè? Op die manier houden wij toch een beetje contact met elkaar. En ik stelde jullie de vraag, waar was je in 1988 toen het Nederlands elftal Europees kampioen werd? En daar is gewoon op gereageerd. En het is natuurlijk wel zo netjes om dat ook eventjes te melden. Wijna Timmerman zegt, ik heb die dag met mijn man op de IC van toenmalige ziekenhuis De Wezenlanden de wedstrijd mogen aanschouwen. Er was speciaal een tv geregeld. En daarna het met mijn kinderen gevierd in het café van mijn ouders.

dagtend, hè? De zomerhits voor 2026. In zijn eentje. Tegen deze Justin de Wild. Maar daar was ineens Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. En nu moeten ze die eer een beetje delen. En strijden om de allereerste plaats. En wie wordt de zomerhit? En dan schijnen dit ook nog vrienden van elkaar te zijn. Dat is ook wel bijzonder. Waar was je tijdens het EK 1988 toen Nederland Europees kampioen werd? Gerlinde van der Ziel uit Zwolle zegt: we waren op vakantie op Terschelling. En daar hebben we voetbal gekeken in Café Zeevaart. Op een heel groot scherm. Hartstikke leuk. Dankjewel, Gerlinde. En dank je ook wel voor je leuke spreekbericht. Even kijken hoor. Henny Schrijver zegt: moest die dag werken in de winkel. Wilde niets horen over de stand. Maar het gejuich in de kroeg tegenover de winkel verraadde helaas voor mij alles. En Mieke zegt: lekker thuis. Toen we hadden gewonnen, gingen onze zonen van 16 en 18 met een oranje hoeslaken de straat op. En hier zag ik nog een geboorte bij Hein Scheffer Oost. Onze zoon Nick was net geboren op 18 mei. We zaten samen met wat buren bij ons thuis de finale te kijken. Mijn vrouw gaf een borstvoeding toen Gullit het eerste doelpunt maakte. Denk je het nog weet? Hij schrok ontzettend van het gejuich, maar hij dronk wel door. En dat doet hij nog

0: steeds trouwens. Daar was ik al bang voor.
1: Een onmogelijk weetje.
0: Ja, ik heb een leuke prijs hier klaar liggen voor het onmogelijke weetje. Je weet het. Elke dag stellen wij een vraag. Die kun je eigenlijk niet weten, maar je kunt het wel proberen. En soms is die poging gewoon een bonnetje waard. Ja, een waardebon te waarde van 42 euro. Dit is de vraag. Ongeveer 42% van de Nederlanders doet dit vlak voordat ze naar bed gaan. Maar wat is het? 42% van de Nederlanders doet dit vlak voordat ze naar bed gaan. Maar wat is het? Is het nog even controleren of de voordeur op slot zit? Dat is antwoord A. B. Een glas water drinken. C. Een nachtlampje aanzetten. Of D. De wekker controleren. Wat doen ze? 42% van de Nederlanders. Dus dat is best een groot aantal. Nog even controleren of de voordeur op slot zit. A. B. Een glas water drinken. C. Een nachtlampje aanzetten. Of D. De wekker controleren. Nou, denk even na. Wat doe jij? Soms is het goed om jezelf hier een beetje als voorbeeld te nemen. 0645671331. Dus 0645671331. En dan krijg ik jou zo meteen wellicht aan de telefoon en kan ik je een prachtige bon gaan overhandigen.

De Counting Crows en Bluff en de Holiday in Spain. Je bent op dit moment natuurlijk spekkoper als je hebt gekozen voor een vakantie in ons eigen land. In Nederland, als je bijvoorbeeld ergens op een camping staat, het is wel warm, maar je hebt in elk geval fantastisch weer natuurlijk. En als je een beetje bij de kust bent, heb je dat zeewindje en kun je de verkoeling in de zee zoeken. Ik weet niet wat de zeewatertemperatuur is, maar dat zal ik straks vragen bij het weer. Wat eigenlijk daar de temperatuur van is. Want het zal toch met al die zon van de afgelopen dagen ervoor hebben gezorgd dat ook het zeewater beter aanvoelt. En prettiger in elk geval. Zometeen het antwoord op de onmogelijke vraag. Hè, het onmogelijk weetje. Ik doe hem nog een keer. Dan kun je nog even antwoorden via de app 06-4567-1331. Een leuke bon. Voor €42 staat op het spel ongeveer 42% van de Nederlanders doet dit vlak voordat ze naar bed gaan. Is het A, nog even controleren of de voordeur op slot zit? B, een glas water drinken? C, een nachtlampje aanzetten? Of D, het controleren van de wekker? Laat het even weten en je kunt een mooie prijs winnen. Ik ga zo meteen, dat zal zijn zo rond 10 over half 12, de winnaar persoonlijk feliciteren.

0: Lisa Stansfield en All Around the World. Zometeen tijd voor het regionale nieuws. Hij moet zijn koptelefoon nog even opdoen. Maar ben je met Borgman in de knoop? Hij staat in de knoop.
1: Je moet hem altijd uit een zakje halen en dan kan hij nog wel eens in de knoop zitten.
0: Dan ben je je koptelefoon dan jij zelf. Ja, met dit warme weer. Terwijl dat toch op de loer ligt, ja, in principe.
1: Zo is het.
0: Hey, je bent als groot Michael Jackson-fan vandaag natuurlijk toch wel een beetje treurig.
1: Ja, zijn overlijdensdag natuurlijk. Ja. Dit is een treurige dag altijd in mijn leven natuurlijk.
0: Als ik zometeen een plaatje voor jou en alle andere fans van Michael Jackson moet draaien, welke mag ik dan namens jou draaien?
1: Wil jij Remember the Time voor me draaien? Zeker. Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Gaan we dat zometeen doen. Je hoort hem verder over het regionale nieuws en het gaat over warmte en het gebrek aan water. Hoe dat zit hoor je zo.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar
7: uit.
6: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
12: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Goedemorgen. 3 minuten over 11:30 is het op deze hele warme donderdag. Ja, Benjamin, je bent nog fris. Je bent net van buiten. Hoe was het?
1: Het was heel erg warm. Ja. Ja, ik zat in de auto gelukkig. Ik had airco aan, dus ik mag niet klagen.
0: Maar dan krijgen we even een tikkie, hè? Zo in het gezicht als je uit het autootje stapt.
1: Nee, zeker inderdaad. Ja. Ik ben blij dat we nu hier staan.
0: Ga je gang.
1: Ja, we gaan direct even naar Almelo, want in de wijk Schelfhorst komt er momenteel geen water uit de kraan. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens is er sprake van een leidingbreuk. Monteurs zijn onderweg om de breuk te repareren. Onze verslaggever Wouter de Wilde is op dit moment in de wijk waar de breuk heeft plaatsgevonden. Wouter, goedemorgen. Ja, de schuif openstaan?
0: Ja, zeker. Maar nu moet je wel horen.
1: Ja, Wouter, goedemorgen.
14: Hallo. Ja, goedemorgen.
1: Hoe is de situatie daar?
14: Ik sta inderdaad in de Almeloze wijk Schelfhorst. En naast mij staat Gerwin, een van de bewoners hier in de wijk. Ja, hoe is de situatie hier? Wat is het probleem?
15: Ja, geen waterdruk. En Mensen gaan dan spontaan water amsteren.
14: Ja, want we staan hier in jouw voortuin. Een heel groot zwembad. Dus op zich, hier heb je nog wel water, maar niet uit de kraan. En we kijken uit op de supermarkt. Daar ben je ook al even geweest, water halen.
15: Ja, dat klopt. Vanochtend, mensen gingen met bolderkarren, winkelkarren vol water weg. Het was gewoon iedereen die elkaar aan de kanten drukte. Ja, gewoon gekkigheid.
14: Ja, gekkigheid in de supermarkt dus. Zelf had je ook even wat water ingeslagen. Hoe kom je de dag door? Of lekker rustig houden? Ja,
15: gewoon lekker in het zwembad gaan liggen. Niet te veel doen. Goed drinken. Ja, dan kom je de dag goed door.
14: Ja. Want hier in de Almeloswijk is dus nu een leidingbreuk. Er komt nog wel heel ietsjes water uit de kraan, maar je kunt er nog bijna geen glas mee vullen, zeg je.
15: Nee, je kunt er geen glas mee vullen. Afwassen, nou, ook niet. Nou, douchen hoef je al helemaal niet te doen. Nou, dan kun je beter in het zwembad springen.
14: Nou ja, dat heb je, een heel groot zwembad. Daar zit nog wel water in. Je zoontje zit er zelfs lekker in.
15: Buurjongetje.
14: Oh, buurjongetje. Oh, excuus. Buurjongetje zit er lekker in. Die mocht van school eerder naar huis. Of hoe zat dat?
15: Ja, een hitteprotocol. En zijn ouders die waren aan het werk. Toen kregen wij de vraag of we mogen ophalen. Want het was gewoon niet meer uit te houden op school.
14: Ja. Want daar hadden ze ook geen water meer?
15: Nee. Daar hadden ze heel ietsjes water, maar niet genoeg om de dag mee vol te brengen.
14: Dus die ligt lekker in het zwembad hier. En verder is het hier vooral even afzien en kijken wanneer er weer een beetje water hier uit de kraan komt.
1: Is het ook al duidelijk hoeveel mensen er last van hebben, Wouter?
14: Volgens Vitas is dat nog niet helemaal duidelijk. Het is best wel een groot deel van Almelo, maar precieze getallen durven ze nog niet te zeggen. Nee. Daar zijn we druk achteraan aan het gaan.
1: Nou, we gaan het in de gaten aan het houden. Verslaggever Wouter de Wilde over de leidingbreuk in de Almeloze wijk Schelfhorst. Dus.
16: Je zou geen zwembad hebben op dit moment.
1: Och, nou,
16: dat
1: is heftig.
16: De spreekwoordelijke aap gelogeerd.
1: Ja, inderdaad. Nou, sterkte aan iedereen daar die er last van heeft. Er is ook ander nieuws in onze provincie. De gemeente Deventer heeft een pand in het centrum van Deventer gekocht, waar een woonzorgvoorziening van Tactus verslavingszorg moet komen. Het gaat om een pand aan de Brink, wat verhuurd gaat worden aan Tactus. Er moeten 27 appartementen inkomen. Het plan leidde eerder tot vragen en zorgen bij omwonenden en horecaondernemers. Zij vrezen overlast door de nieuwe bewoners. Mensen met een combinatie van psychiatrische problemen, verslavingszorgproblematiek en sociale problemen. Er zijn nog vergunningen nodig en het pand moet nog worden verbouwd. Volgens de huidige planning kunnen de eerste bewoners in 2028 hun intrek nemen. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. En dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen één van die twee landen moet gaan spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening daarmee houden.
17: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
1: Ook Curaçao heeft nog altijd kans op plaatsing voor de knock-out fase. Het team van Dick Advocaat neemt het om 10:00 vanavond op tegen Ivoorkust. En we blijven nog even bij het WK voetbal, want ook vandaag is weer code oranje afgekondigd. Het is al warm en het wordt nog warmer. Naast scholen en evenementen hebben ook cafés die vannacht de wedstrijd van Nederland uitzenden maatregelen genomen tegen de warmte. Zo zit deze eigenaar in Goor er koeltjes bij vannacht.
18: We hebben een grote ruimtes. We zouden eventueel nog meer binnen kunnen laten, maar zo hebben we ook bewust gedaan dat iedereen met een beetje enige ruimte kan voetbal kijken en kan juichen zonder elkaar om te stoten en dat het niet te warm wordt. Daar hebben we een grotere beamer en dan heb ik een grote airco en een café met twee grote schermen. Dus daar kunnen we mooi met z'n allen gaan kijken. Lekker in een koude airco met een koud drankje erbij. Dus daar zijn we goed op voorbereid.
1: De wedstrijd begint vannacht om 1:00. In de meeste gemeenten in onze provincie mogen de kroegen langer open blijven vanwege de wedstrijd.
16: Waar ben jij mee nu?
1: Nou, ik wilde net aan jou vragen. Ga je überhaupt kijken?
16: Nee.
1: Ik ook niet. Ik blijf niet wakker hoor.
16: Nee, maar dat moet ik op mijn leeftijd niet meer doen. Nee, daar heb ik 3 weken last van.
1: Ja, nee. Ik merk het zelf al. Als ik nu laat naar bed ga en dan de volgende ochtend weer vroeg op moet. Nee, ik red het niet meer. Ik kan het niet meer aan. Dus nee, ik ga niet.
16: Ik vind het wel leuk om even Curaçao te kijken, zeg maar, een helftje of zo. Of misschien wel helemaal. En dan gaan de luiken toe.
1: Ja, zeker. Nou, over die kroegen nog even gesproken, die langer open gaan in veel gemeenten. Op oost.nl zie je om welke gemeente het gaat. En ook vind je daar natuurlijk al het andere laatste nieuws in Overijssel.
16: Dankjewel, Jeroen. Ja, we gaan nog even kijken naar het weer. Ja, het is eigenlijk vrij eenzijdig, hè. Zon met zonkracht 7 schijnt zeer sterk. En het wordt vanmiddag met een iets aantrekkende noordoostenwind misschien wat minder extreem warm, met 32 graden in de Kop van Overijssel. En lokaal een gaatje of 35. Hittekracht 8 tot 9, zonkracht 7. En vanavond blijft het heel lang tropisch warm. Het koelt uiteindelijk af naar 19 tot 22 graden. Morgen de heetste dag met 36 tot 38 graden. Let op, hè, als je gaat barbecuen of iets leuks organiseert in je tuin, eind van de middag of avond kan er lokaal een onweersbui met hagel of windstoten vallen. Weekend dan, extreem warm. Nachtentemperatuur boven de 20 graden. Hé, je kunt je een stikker voelen werkelijk. Zaterdag 36 tot 38 en zondag 30 tot 34. Maar er is lucht. Licht aan het einde van de tunnel. Maandag is dan maar voorbij. Gewoon gemiddeld zo'n lekkere 25 graden.
1: Oh, lekker.
16: Oh, daar gaan we het mee doen. Ja! Zometeen de uitslag van het onmogelijk weetje. En dan gaan we ook, en dat is buitengewoon gezellig natuurlijk, een bonnetje weggeven. Gratis en voor niets.
1: Doe maar weer.
16: Het antwoord is simpel. Althans, je kunt makkelijk het bonnetje krijgen. 06-4567-1331. En ook straks voor de Noodradio. Ja, nou denk je natuurlijk, waarom wacht hij? Ja, er staat nog even een dingetje klaar. En daar had ik nog geen oplossing voor. Nu wel.
19: Ronald van der Geer.

0: Het is een mooi liedje over een mooie straat waar een hoop te doen is. En waar je prachtige muziek kan halen, ook in Londen. Gary Rafferty en Baker Street. Nou, het is er de tijd voor.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Ja, het is een onmogelijk weetje. Het ging over 41% van de mensen. Wat doen 41% van de mensen voordat ze naar bed gaan? Dat lijkt een aanzienlijk aantal, 41 of 42% is het zelfs. Doen ze nog even controleren of de voordeur op slot zit? Doen ze B, een glaasje water drinken? Zetten ze misschien een nachtlampje aan of controleren ze de wekker? Het grappige is dat de meeste van jullie dachten eigenlijk allemaal dat ze de wekker gingen controleren. Ja, dat is dus niet goed, maar wat wel goed is gaan we zo meteen horen. Van Trea bijvoorbeeld. Trea, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Lig jij in je koelbox of zit je met je voeten in het water? Of heb je airco thuis? Hoe overleef jij deze gruwelijke dagen?
3: Nou, ik regelmatig even mijn hoofd onder de kraan. En dan gestrekt op de bank. En dan een beetje tv ook luisteren.
0: Ja.
3: En ondertussen een beetje gamen of Facebooken.
0: Ja.
3: Nou, en verder... Ja, rustig aan doen.
0: Ja, en normaal dans jij altijd mee op de hits, maar daar is het nu te warm voor, hè?
3: Ja, dat doe ik vandaag maar niet.
0: Nee, zou ik ook niet doen. Zou ik ook maar niet doen. Hé, hey, Trea, wat denk jij dat 42% van de mensen allemaal doet op het moment dat ze naar bed gaan?
4: Nou, dan loop je naar boven en dan
0: Trea, waar ben je? Ben je naar de wc gegaan of zo? De lijn wordt ineens ontzettend slecht.
4: Ik ga naar de wc gaan.
0: Wat gek.
3: Ja.
0: Ja, daar ben je weer. Daar ben je weer. Hé, ik was je even kwijt, Thea.
4: Oh, ja, dat moet ik
0: ook. Nu ben je weer weg, maar... Je had het over het nachtlampje, hè?
3: Ja, dan had ik het zeker.
0: Ja, over. Het nachtlampje. En dat is goed. Ja! Nee. Ja, jij wint die bon voor 42 euro. Die hoef je nu niet te gaan besteden. Als je mij eventjes je adres en je mailadres mailt of appt... via de manier waarop je ook antwoord geeft... dan komt het dik en dik in orde voor je.
3: Nou, ik ben helemaal blij.
0: Nou, en ik met jou. En blijf rustig. Beweeg niet te veel en zorg dat het allemaal mooi komt. Ja, toch?
3: Oh, zeker. Jullie ook.
0: Dag, Trea. Hoi, hoi.
3: Doeg.
0: De bon is eruit. Ilse de Lange nog even doen. Ah, wel ja, joh. Something good. En straks gaan we het even hebben over Michael Jackson natuurlijk. En ook over George Michael. Maar eerst even deze dame.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Door een leidingbreuk hebben huishoudens in een groot deel van Almelo vanmorgen tijdelijk zonder water gezeten. Een woning in Almelo is flink beschadigd door brand. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En Dinkelland presenteert vanavond de nieuwe coalitie. De hele gemeenteraad heeft mogen meepraten over de koers van Dinkelland. Daarmee is de gemeente uniek in onze provincie. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
14: Wie holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
15: Wat moet korter?
14: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
15: Nee, korter.
14: Bij RTT heb ze van een holt.
15: Korter.
14: Een bult holt bij RTT.
15: Korter.
14: RTT holt.
15: Korter.
14: Holt.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
18: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs.

0: Goedemiddag, het is 6:06. De lunch is begonnen. Eet smakelijk.
1: Ronald van der Geer.
0: En je weet het, we lunchen altijd met plaatjes uit de jaren 80 hier bij Radio Oost. En daar is zelfs nog wat mee te verdienen ook. Als jij wat plaatjes nomineert, want we geven in elk geval nog een noodradio weg dit uur. Het zou best nog wel eens kunnen zijn dat we er twee weggeven. Maar één sowieso. En dat gaat via de dobbelsteen. Dus ik wil graag 6 nominaties voor plaatjes uit de jaren 80 die jou na aan het hart liggen. En dan kun je dan wellicht een noodradio mee verdienen. Als het getal en de plaat kloppen natuurlijk met datgene wat er straks gegooid wordt met de dobbelsteen. Snap je het nog? Nou, het is niet zo heel erg ingewikkeld. Gewoon lekker appen. 0645671331. Dus 0645671331. We hebben straks Margot ook nog op visite. Die praat ons bij over het weer. Maar dan als deskundige natuurlijk. Wij kunnen een hoop zeggen, maar de deskundigen hebben altijd gelijk. Dus dan horen we ook hoe lang het zo warm blijft. En nou ja, misschien nog wel een aardige tip van Margot onderweg. Je weet het maar nooit. Kom maar door met die leuke liedjes uit de jaren 80. 0645671331.

Regelmatig gaan de gedachten natuurlijk weer uit naar André Hazes in deze periode met Wij houden van Oranje. Voor veel mensen toch de ultieme Oranje plaat. Je hebt er natuurlijk een paar, hè? Je hebt die van Wolter Kroes ook. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. En vanochtend zag ik ook een aanvraag of was dat nou gisteren Nederland. Die heeft die bal, die mooie bal van goud. Die was uit 1980 volgens mij van André van Duin. Goed, we hebben hier André Hazes gehad. In elk geval met Ik meen het. Ik ben bezig met het nomineren voor 6 plaatjes voor de Dobbelsteen. 06-4567-1331. Jouw suggesties voor de ethisch lunch. Je kunt er allemaal bij, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar ik nomineer er 6 uiteindelijk voor de Dobbelsteen. Dan gaan we die Dobbelsteen gooien. En dan kun je dan een noodradiootje mee verdienen. Het is 25 juni. En weet je dat dat een bijzondere dag is in de muziekgeschiedenis? Het is namelijk de geboortedag van George Michael. Dat mogen duidelijk zijn. George Michael werd geboren dus op 25 juni. Maar het is ook de dag van het afscheid. De wereld nam op deze dag afscheid van Michael Jackson. En nog een feitje uit de muziekwereld. In 1967 brachten de Beatles tijdens de allereerste wereldwijde satellietuitzending hun All You Need Is Love voor het eerst ten gehoorde. Dus miljoenen mensen over de hele wereld keken mee. En dat was een primeur in die tijd. We houden het even bij de Michaels, zeg maar. Michael Jackson en George Michael. Je hoort zo meteen George Michael met Faith hier in de ethisch lunch. Omdat het vandaag 25 juni is en hij op deze dag in elk geval 2 mensen heel erg blij heeft gemaakt. En wat was er een verdriet toen Michael Jackson overleed. Het is niet Remember the Time geworden, want die was net uit 1990. Dus die ga ik morgen nog wel proberen te draaien. Maar deze mag er volgens mij ook zijn. Michael Jackson, 25 juni 2009. Zijn overlijden bracht wereldwijd miljoenen mensen in rouw en zorgde voor een golf aan eerbetoon.

0: geboortedag. En vanwege de sterfdag van Michael Jackson, de geboortedag van George Michael, hoorde je van allebei een plaatje. Het is een bewogen dag dus in de popgeschiedenis van vandaag. We zijn bezig met de ethisch lunch, als je een andere lunch aan het voorberen bent. Eet smakelijk, drink er ook wat bij. Hè? Dat is een waarschuwing die je krijgt met dit warme weer, dat je blijft hydrateren. En ja, ik wil je niet heel erg ontmoedigen, maar bier is niet goed, hè, met dit weer. Dat trekt het vocht namelijk uit je. Dus je moet iets drinken wat het vocht juist, wat het lichaam bevochtigt. En water is er daar een van. Bier is dat helaas niet. Volgens mij geen enkele sterke drank is daartoe in staat. Hey, we gaan zo naar uiteraard het regionieuws nog even. Ik heb inmiddels 6 nominaties voor de Dobbelsteen. Die heb ik in elk geval binnen. En nou ja, als jouw getalletje valt en jouw liedje wordt gedraaid, dan win je daar in elk geval een noodradio mee. Dus dat is alvast mooi meegenomen. Als ik er misschien nog eentje extra weg kan geven zometeen, dan kijk ik nog even. Hans Vermeulen is dit. Hij zingt je naar het regionieuws toe. En hij zingt over zijn eigen vrouw.
1: Ik weet dat

0: Hans Vermeulen zingt over Hilde. Wij kennen Hilde als Diana Marshall. Dat was een zangeres, ook ik denk in de jaren 70. En daar was Hans enige tijd mee getrouwd en buitengewoon trots op. Uiteindelijk is dat misgegaan, zoals er veel in het leven van Hans is misgegaan. Maar we hebben gelukkig nog wel de liedjes als een soort van muzikale erfenis. Ik heb ooit bij een incassobureau gewerkt, jaren geleden in Den Haag. En toen stond daar een tv aan en toen kwam Hans Vermeulen optreden. En toen kwam er ineens iemand van beneden naar boven en die zei: zo, hebben we weer een gaasje te pakken? Kan die weer een stukje aflossen?
1: Oh, wow.
0: Ja, zo ging dat destijds. Benjamin, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wat hebben we allemaal zometeen?
1: We gaan het zo meteen hebben over een zoektocht van de politie. Die zoeken vandaag verder naar een mogelijk persoon te water in Deventer.
0: Dat en veel meer, zometeen.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
13: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
14: Wat moet korter?
13: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
14: Nee, korter.
13: Bij RTT heb ze volle holt.
14: Korter.
13: Een bult holt bij RTT.
14: Korter.
13: RTT holt.
14: Korter.
13: Holt.
15: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Ja, oh, ik moet iets indrukken natuurlijk.
1: En er zijn
0: ja.
1: Nu al flinke problemen.
0: Oh, ho, ho, ho. En dan gingen we toch best lekker, weet je wel? Even kijken hoor. Heb je even?
1: Ik heb even hoor.
0: Ja, hoe lang?
1: Als het binnen 10 seconden kan, dan is het fijn. Maar,
0: Nou, dan doen we dat toch. Het regionieuws. Benjamin Borgman is hier. Ik moet alleen nu wel even op zoek naar, naar dat zinnetje. Dus als je wat kan opbouwen, heel graag.
1: De politie zoekt vandaag verder naar een mogelijk persoon te water in het havenkwartier in Deventer. Hulpdiensten zochten afgelopen nacht al naar een persoon in het water, maar toen werd niemand gevonden. De zoektocht kwam op gang nadat een fietser hulpgeroep had gehoord vanuit het water. Bij de zoektocht werden onder andere duikers en een onderwaterdrone ingezet. Bij de zoektocht die vandaag dus verder gaat, wordt het landelijke team onderwaterzoekingen ingezet. En ook wordt er gebruik gemaakt van een politiehelikopter. Door een leidingbreuk hebben huishoudens in een groot deel van Almelo vanmorgen tijdelijk zonder water gezeten. Volgens waterbedrijf Vitens knapte de leiding tijdens werkzaamheden. Veel mensen zaten een tijdje helemaal zonder water of hadden een lage waterdruk als ze de kraan opendraaiden. Om hoeveel mensen het precies ging is niet duidelijk. Inmiddels stroomt het water overal weer uit de kraan, meldt een woordvoerder. De leiding wordt deze middag gerepareerd. Vanwege de hitte neemt de provincie Overijssel maatregelen. Voor het eerst sinds 2018 is het hitteprotocol uit de kast gehaald. Dat gebeurt als er wegdektemperaturen van boven de 60 graden worden gemeten. Zo mag je op de N377 tussen Nieuw-Leuzen en Balkbrug maar 50 km per uur... in plaats van 100 vanwege de slechte staat van het asfalt. En ook bruggen hebben flink te lijden, vertelt Mark Zandvoort van de provincie.
3: We zien nu al flinke problemen ontstaan. Al een aantal bruggen die niet meer open konden, die hebben we al moeten stremmen, noemen we dat. Dus we hebben gezegd tegen het vaarverkeer wat op het kanaal vaart... u mag niet meer doorvaren, want de brug kan niet meer open.
1: Het gaat om bruggen in onder meer Bergentheim, Hardenberg en Ossenzeel. Andere bruggen worden uit voorzorg gekoeld met oppervlaktewater. Ook het treinverkeer heeft hinder door de extreme warmte. Tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal rijden er geen treinen van Arriva. En een woning in Almelo is flink beschadigd door brand. Niemand raakte hierbij gewond. Het vuur sloeg over naar de woonkamer en de twee naastgelegen woningen. Volgens buren lagen een moeder en een kind nog te slapen in de woning tijdens de brand. De buren wisten hen op tijd wakker te maken. De woning is onbewoonbaar geraakt door de brand. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: En er zijn van die dagen, dan is er nieuws, maar dan is het weer eigenlijk veel belangrijker. Want daar heeft iedereen het over en is het nieuws maar een beetje bijzaak. Ja, sorry Benjamin. Maar...
1: Altijd is het weer belangrijker, ja, hè?
0: Maar je staat vandaag terecht in de schaduw van Margot Ribberink.
1: Ja, dat doe ik graag, hoor.
0: Ja, wie wil haar niet in haar schaduw staan? Margot, goedemiddag. Oh, ik moet je wel aanzetten. Ja, ik moet je wel aanzetten. Ja, Margot, goedemiddag. Nog een keer. Ja.
4: Goedemiddag, Ronald. Maar als jullie in de schaduw staan, dat betekent dat ik in de zon sta.
0: Oei. Ja.
4: En dat wil ik vandaag niet.
0: Dat wil je niet, hè? Nee. Wat... Nee, het is warm, hè? Warm.
4: Het is warm, maar het goede nieuws is, als ik vandaag vergelijk met gisteren, is dat er vandaag duidelijk een windje staat. Uit het noordoosten, windkracht 3, die is echt wel voelbaar. En het gaat ook wat minder hard met de temperatuur. In Giethoorn is het nog maar 24,7 graden. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. Aan de andere kant van de provincie in het oosten hebben we al wel tropische waarden, met als hoogste waarde op dit moment Enschede West 31,4 graden. En we gaan natuurlijk nog wat hoger uitkomen. Uiteindelijk gaan we vandaag naar waarde van 32 graden in de kop van Overijssel. En in Twente kort het 34 tot 35 graden.
0: Even voor alle duidelijkheid, Margot, dat er geen misverstanden zijn. Dat zijn temperaturen in de schaduw, hè?
4: Dat zijn temperaturen in de schaduw. Ja, zo wordt die temperatuur gemeten in een weerhuisje. En dat is in de schaduw, hè? Want als je in de volle zon de temperatuur meet, dat zie je soms wel eens op zo'n uithangbord, dat je denkt van nou 53 graden, dat klopt niet helemaal. Maar dat komt omdat die temperatuur dan in de zon is gemeten.
0: Ja, precies. Je zou het in je auto kunnen meten en dan kom je ongeveer ook op die waarde uit op dit moment.
4: Zeker, ja. Zeker. Ja, die temperatuur in de auto die gaat heel snel omhoog. En als je nu een uurtje je auto in de volle zon laat staan, dan de temperatuur meten, dan zie je dat het boven de 50 graden uitkomt. Dus dat is helemaal verkeerd. Dus wat dat betreft moet je natuurlijk ook zorgen dat je of je auto in de schaduw zet, of zo'n ijsbedekker, zo'n aluminiumfolietje voor je in ieder geval voor je stuur legt.
0: Nou, had jij het over het windje wat ervoor zorgt dat het in Giethoorn al wat aantrekkelijker is. Is dat een windje wat ons helemaal gaat beethouden en ons gewoon weer naar het normale leven terugbrengt?
4: Nog even geduld, AUB. Ik zou vooral nog eventjes je schrap zetten voor de warmte. Want ook vanavond is natuurlijk warm. Temperaturen boven de 30 graden tot een uurtje of 9. Daarna gaan we dalen onder heldere sterrenhemel bij weinig wind. En die gaat een beetje bijdraaien naar het zuidoosten. Dat is de warme hoek. En dan wordt het uiteindelijk morgenochtend om een uurtje of 5, 17 graden in het noordwesten van de provincie. 22 graden, een echte plaknacht, een tropennacht. Misschien wel weer een record hoge minimumtemperatuur in Twente. En dan morgen de warmste dag van de week met die zuidoostelijke wind. Extreem warme lucht. We gaan naar 37 graden in de kop. En 39 graden in Twente. 39 graden. En daarbij schijnt de zon op sterkte 7. De hittekracht vandaag 8, 9. Morgen 9 tot 10. Het hoogst haalbare. Dus het is morgen echt hartstikke...
0: Het is,
4: krijgen we later op de dag.
0: Ja?
4: Ja.
0: Nou ja, ik wilde aan je vragen. Stel dat je verkoeling zoekt in de... Even tussendoor, het zeewater. Ja? Wat is de zeewatertemperatuur op dit moment?
4: Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb wel een hele leuke site. Je hoeft helemaal niet naar zee. Je kunt ook in onze provincie lekker gaan zwemmen. En als je dat veilig wil doen, moet je even kijken op zwemwater.nl. Daar staan alle locaties in onze provincie. Dus ik zou zeker niet de auto pakken om naar het strand te rijden. Ga dan gewoon lekker naar een plasje bij ons in de buurt. En doe het vooral, ik kom uit Twente, Ronald. Ja. En gaan.
0: Rustig aan.
4: Ja, rustig aan. Ja, inderdaad.
0: Ja, joh, ik versta het goed hoor.
4: Heel goed, ja.
0: Maar ik onderbrak jou, dus ga even verder. Ja.
4: Ja, want dat wil ik toch even noemen. Dat we vanuit het zuidwesten in de loop van de middag wat wolkjes binnen gaan krijgen. Dan denk je, nou ja, dat trekt wel weer over. Maar het zou kunnen gebeuren dat eind van de middag of avond ergens zo'n wolk toch in onze provincie uitgroeit tot een onweersbui. En dat is dan wel een bui met alles erop en eraan. Hè? Dus de windstoot en de hagel en zo. Mm-hmm. Maar die kans is klein. Die kans wordt groter in het weekend. Eerst krijgen we een echte plaknacht naar zaterdag met minimum temperaturen rond 20 graden. Zaterdag ook nog 35, 36 graden. Op zondag 29 graden. Nou, dat scheelt al wel, maar de luchtvochtigheid en de broeierigheid is hoog. En op beide dagen kunnen er stevige onweersbuien vallen. Wanneer is het dan voorbij?
0: Mm-hmm.
4: Maandag.
0: Oké, dan is het over. Dan gaan we weer normaal. Ja. Doen we weer normaal met z'n allen.
4: Dan gaan we weer normaal, ja.
0: Ja, oké. Nou, hartstikke mooi, Margot. Ja, je bent nog niet van me af, maar dit hebben we dan in elk geval kip en klaar. Dit dossier sluiten we en dan...
4: Ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier.
7: Margotje, Margotje.
4: Fantastisch, toch?
0: Margot zit de kracht. Ja, Margot, die hebben we natuurlijk ook nog, hè?
4: Jazeker.
0: Ja.
4: En ik heb er eentje, die moet natuurlijk in het hittekrachtlijstje. The Heat is On van Glenn Frey uit 1984.
0: Altijd actueel jij, hè? Altijd actueel.
4: Ja, hè?
0: Ja, geweldig.
4: Dat probeer ik wel.
0: We gaan hem lekker opzetten. Dankjewel voor dit uitgebreide weerbericht. En het is nog even volhouden. Maar er is licht aan het eind van de tunnel.
4: Zeker, ja.
0: Okay.
4: En koelte.
0: Dankjewel.

Pasadena, of Pasadena Dream, die ben ik aan het zoeken. It's Earth and Fire. En Let's Groove, die hoor je hier bij Radio Oost in de Ethisch Lunch. Waar we langzaam maar zeker natuurlijk toekruipen naar de ontknoping. Starten we even deze. Ga ik je vertellen welke liedjes ik heb gedomineerd voor de dobbelsteen. Op 1, Toon Nijland, dankjewel voor het insturen. The Rivers of Babylon van Boney M. Op 2 hebben we de keuze van Wim Vinken vandaag. Island in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. We hebben Richard Weghorst, die heeft Don Henley op 3 staan zometeen. Met The Boys of Summer. Ik moet wel even kijken wie dat allemaal heeft gedaan. Zandvoort, de Pasadena Dream Band, die hebben we op 4. Jan Goossens heeft Ultrafox, Dancing with Tears in My Eyes. Dat is nummer 5. En 6 is van Mieke. En Mieke heeft Rigera en Vamos a la Playa. Nou, die laatste moet ik nog zoeken. Dus ik hoop dat ik daar nog een beetje tijd voor heb. Ik ga de dobbelsteen gooien. En dan gaan wij zo kijken wie er een noodradio heeft gewonnen. En wie niet eigenlijk. Nou, je kunt het op tv niet zien. Maar ik ga hem gooien. Hup. Ik heb hem nu gegooid en eruit is gekomen. Spanning, spanning, spanning. Nummer 3. En dat betekent dat de noodradio is vandaag voor Richard Weghorst, volgens mij. Want hij kwam met Don Henley en The Boys of Summer. En dat is de keuze geworden van vandaag. Dat is degene die op de dobbelsteen nu naar voren is gekomen. Dus nou ja, van harte gefeliciteerd. Je wint de noodradio en we draaien dit liedje natuurlijk. En dan hebben we straks ter afsluiting nog even de verjaardagen van Cor en Marjolein. En dan zit ook deze show voor deze prachtige en hete donderdag ter wereld. Geniet van The Boys of Summer. De keuze dus van Richard Weghorst. En Richard, stuur eventjes je adres en je mailadres via de app naar ons. Dan maken wij de noodradio in orde.

0: Dankjewel Richard Weghorst voor deze mooie suggestie. Ja, en als je dan het geluk van de dobbelstenen hebt, dan komt jouw plaatje eraan. En dan win je ook nog eens een noodradio. Wat dat betreft kan het wel eens een dubbel klapper zijn natuurlijk. Eens kijken of er nog wat te vieren is vandaag.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje, hier is een
0: feestje. Hippe de piep, hoera! Ja, en Cor en Marjolein zijn er natuurlijk wel, ondanks de warmte. Want, maar ja, vanuit de koelbox vandaag, begreep ik, hè?
3: Ja, zeker, Ronald, zeker. Zeker. Ja.
0: Maar wie zit er nou met zijn voeten boven?
3: Nou, we zitten alle twee zitten we op de bank. Achter een heerlijke fan. Dus dat is best te doen, de Ronald.
0: Ja. Oké, okay, ja, nou, jij zou misschien ook achter een heerlijke vent kunnen zitten, maar dat vindt Cor weer niks natuurlijk. Hè?
3: Nee.
0: Hé, die zijn er jarig vandaag, want we moeten opschieten.
3: Dat is Jan-Willem Kobus.
0: Oh, is die jarig vandaag?
3: Ja, 57 jaar geworden.
0: Bot,
3: ja.
0: Dat zie je ook niet aan hem af. Maar ik heb hem hier al 3 keer gezien, maar ik wist dat helemaal niet, joh.
3: Ja, jawel. Oh. Nou, dan is acteur, cabaretier Dolph Jansen, 63 jaar.
0: Ja, oh ja, dat is die hele magere. Ja, dat weet ik weer. Ja.
3: Dan is DJ-presentator Jeroen Post, 51 jaar.
0: Ja, vroeger van TMF, ja.
3: Ja, we hebben George Michael ook erop staan, Ronald.
0: Ja, maar die heeft wel een tijdje de voicemail er al op, hè?
3: Ja. Dus. Ja. Nou, en dan Tim Stenders, presentator, 20 jaar. Ja. En John Lockhart van de film Lassie, 101.
0: Oké.
3: Ja. Dus
0: ja,
3: als morgen wat eerder kan, Ronald, mag ook.
0: Ja.
3: Ah, wel,
0: ja, joh.
3: Even over 12.
0: Ja, we kijken wel even. We maken een mooie afspraak morgen.
3: Oké, Ronald.
4: Tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Hou het hoofd koel, hè. Doeg. Paula is er zometeen. Direct na het nieuws van 1 uur houden jullie ook het hoofd koel. Maak er een mooie dag van vandaag, zou ik zeggen.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Let's
8: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12... Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito-stadion.
15: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Kom gezellig saleshoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie zoekt vandaag verder naar een persoon te water in het havenkwartier in Deventer. Hulpdiensten zochten afgelopen nacht al naar een persoon, maar toen werd niemand gevonden. Door een leidingbreuk hebben huishoudens in een groot deel van Almelo vanmorgen tijdelijk zonder water gezeten. En de gemeente Zwolle heeft zorgleveranciers voor tonnen dubbel uitbetaald. Dat en meer op oost.nl en in de RTV Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
2: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente. Radio Oost.

Een dame die je bijna een wandelend woordenboek zou kunnen noemen. Paula Keijzer. Een hele goede middag. Ja, je hoorde een dame die Afrikaans spreekt, want haar vader is Afrikaans. Deens, daar komt ze zelf vandaan. En Spaans en Italiaans, want daar heeft ze beide gewoond. Zou je niet denken als je dit nummer zo hoort, toch? Wickfield met Think of You. 8 minuten over 1 is het. Fijn dat je lekker luistert.

Je hoorde de winnaar van The Voice, Ruben Hille, natuurlijk uit onze eigen provincie. En nu, ja, iets wat je beter niet kan doen met dit weer, Rolls Royce met car wash. Waarom niet? Nou, het water verdampt natuurlijk heel snel als je nu je auto gaat wassen. En dan blijven er van die lelijke zeepstrepen op je auto staan. Die kun je blijkbaar heel lastig nog weer wegkrijgen. Dus tipje van mijn kant, beter dat niet doen. Wat ik overigens de afgelopen tijd ook geleerd heb, is wat je beter met dit weer niet kan doen, is planten water geven als ze midden in de zon staan. Beter even wachten tot ze in de schaduw terecht zijn gekomen of tot het wat is afgekoeld. En eten koken waarbij je een oven gebruikt.

En NXS Never Tear Us Apart maakt het een paar minuten voor 2:30. Ja, ik had net misschien wat logische zomertips voor je, maar het was voor mij redelijk nieuw. Niet je auto wassen bij dit soort warme weer, want het water verdampt en dan krijg je van die nare zeepstrepen van op de auto. Wat ook niet handig schijnt te zijn, is de oven te gebruiken. Dan wordt het alleen maar warmer van in huis. En er komt ook iets binnen, zien van Grietje, en die zegt: je moet je ventilator goed richten, misschien een flesje achterhangen. Goeie tip.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 2:02 en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman heeft dat voor ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De gemeente Zwolle heeft zorgleveranciers voor tonnen dubbel uitbetaald. Het gaat om ruim 340.000 euro dat eind mei aan 16 zorgpartijen is overgemaakt. Volgens het Zwolse College van Burgemeester en Wethouders blijkt uit onderzoek dat het gaat om een menselijke fout. Er is actie ondernomen om de fout te herstellen. Het is de afgelopen jaren in Zwolle vaker misgegaan. Het is de derde keer in 2 jaar tijd. Bij een kopstaartbotsing in Zwolle is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van het stadion van PEC Zwolle. Het is niet precies duidelijk hoe het ongeluk ontstond. Het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden kan in de loop van de middag veel smog zijn. Wat mensen kunnen merken van de smog, vertelt het RIVM.
3: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
2: De smog kan in de loop van de middag vooral dus in het zuiden van het land aanwezig zijn. Morgen vooral in het westen. En Dinkelland presenteert vanavond de nieuwe coalitie. In die gemeente is er geen coalitieakkoord, maar juist een raadsakkoord. Dat betekent dat de voltallige gemeenteraad heeft meegewerkt aan de plannen voor de komende 4 jaar. En daar wordt door andere gemeenten met jaloezie naar gekeken, vertelt de fractievoorzitter van Lokaal Dinkelland.
4: Ik heb van 2 gemeentes gehoord die waren verbaasd en ook wel jaloers dat het in Dinkelland zo kon. Die zeiden van nou, er was de een bij die zei van nou, bij ons krijgen we alle fracties niet eens in 1 vertrek. Die komen niet tot koffie drinken, niet aan koffie drinken toe.
2: En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Nou, het zal je niet verbazen, maar het is een hete dag vandaag. De zon die doet flink zijn best, graadje of 26. Kan nog iets opwarmen richting de 35 graden. Het blijft vanavond ook lang tropisch warm. Uiteindelijk gaat het afkoelen naar zo'n 19 tot 22 graden. Ja, en bereid je maar vast voor, want morgen wordt het de heetste dag. We kunnen rekenen op zo'n 36 tot 38 graden. Ja, dan gaat het 's avonds waarschijnlijk onweren en hagelen. Nou, schiet mij maar lekker. Ik snap het niet meer. Je kan zo meteen weer kans maken op een noodradio. Hartstikke belangrijk natuurlijk om in je noodpakket te hebben. En hoe kun je die winnen? Nou, heel simpel. Als je het noodradio alarm voorbij hoort komen, stuur je even een berichtje via de Oost-app.

0: Robbie Williams hoorde je met Let Me Entertain You. Ja, we gingen het hebben over zomertips en er komt een berichtje binnen van Monique. Die zegt, als je nu gaat dweilen, is de vloer wel weer snel droog. Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in.
1: Paula's platenkast.
0: Wat je ook nog voorbij hoorde komen, was het noodradioalarm. En er zijn ook weer veel reacties op gekomen. Heb je me nou gemist? Nou, geen probleem. Volgend uur komt er gewoon weer een nieuw alarm. Het uur daarop ook. Maar de noodradio voor nu gaat naar Treya. Treya, van harte gefeliciteerd. Zullen we eens even in mijn platenkast duiken? Ja, ik wil je toch even weer wat moois laten horen. Ik heb afgelopen... Wanneer was het? Oh, gisteren. Ben ik op zolder geweest bij ons thuis. Nou, dat moet je in elk geval niet doen tijdens heet weer. Want die warmte die stijgt natuurlijk naar boven. En dat betekent ook dat het daar extra warm is. Maar het moest wel. Want ik doe komend weekend mee met een Lego-tentoonstelling in Borne. En ik moest nog even mijn collectie bij elkaar zoeken. Nou ja, ik ben daar inmiddels mee bezig. Ik ben al een heel eind, maar ik heb nog wel wat dagen te gaan. Ik ben overigens niet de enige met een collectie. Ik zag wie ook een hele mooie collectie heeft. Is Dave Stewart van Eurythmics. Die verzamelt geen Lego. Wat hij wel verzamelt is gitaren. Bijvoorbeeld van beroemde muzikanten zoals... Deze herken je vast. Jimi Hendrix, maar ook van... John Lennon en van... David Bowie. Ja, geen van deze mensen werkte trouwens mee aan het nummer wat ik zo meteen voor je heb. Maar het zorgt vaak wel voor inspiratie dat hij een gitaar van hen had. En daar dan weer zijn muziek op baseerde. Ik ben heel benieuwd of jij gaat herkennen wie je zo meteen gaat horen in dit nummer van Eurythmics. Ik heb namelijk voor je There Must Be an Angel.

Nieuwe muziek krijg je van de Bauza Magnetic, hoorde je. Een paar minuten voor twee is het inmiddels. Zullen we eens even een beetje afkoelen? Ik vind dit wel lekkere afkoelmuziek. CCR.

0: De Barbecue Week.
1: Op Radio Oost trappen we volgende week de zomer af met de Barbecue Week. Barbecue. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Op vrijdag 3 juli hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De Nederlandse regering koopt bij Destinus in Hengelo voor 250 miljoen euro aan kruisraketten voor Oekraïne, dat meldt NRC. De politie zoekt vandaag verder naar een persoon te water in het havenkwartier in Deventer. Hulpdiensten zochten afgelopen nacht ook al, maar toen werd niemand gevonden. En door een leidingbreuk heeft een groot deel van Almelo vanmorgen tijdelijk zonder water gezeten. Dat en meer op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
14: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neps alle soorten holt.
15: Wat moet korter?
14: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
15: Nee, korter.
14: Bij RTT heb ze van holt.
15: Korter.
14: Een bult holt bij RTT.
15: Korter.
14: RTT holt.
15: Korter.
14: Holt.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Ja,

volgens mij wel weer wat afgekoeld, toch? Naar muziek van CCR en natuurlijk de Cats uit Volendam. Nou, zullen we dan weer een beetje richting die zomerse muziek gaan? Volgende week is het tijd voor de barbecue week. Komende zaterdag trappen we die alvast af met een bingo. Maar er hoort natuurlijk ook wel wat zomerse muziek bij. Dus ik dacht, wat nou als we het spel alvast een beetje in de richting van die zomerse muziek gaan doen? Straks naar muziek van The Babies en René Vroeger. Ik ga nu

Isn't It Time op Radio Oost maakt het 14:15. Toen is een spelletje spelen. We hebben natuurlijk die noodradio's hier om weg te geven. En elke keer als je het noodradio-alarm hoort, dan kan je reageren. Dan maak je ook kans op zo'n noodradio. Maar ik dacht, weet je wat? We doen het even een beetje anders. Ik geef ook nu gewoon een noodradio weg. Maar je krijgt er ook nog eens het Radio Oost prijzenpakket bij. Als je tenminste weet welke zomers thema je zo meteen gaat horen. 3 nummers die dus iets met elkaar te maken hebben. En die link is dus een zomers thema. Maar ja, wat is dat zomerse thema dan? Komen we direct alvast een beetje in de stemming voor die barbecue week van volgende week. En de barbecue bingo die overmorgen eraan zit te komen.

Welk overkoepelende thema hoorde je zojuist? Een zomers thema dus. Laat het maar weten via de Oost-app of bel even 074-2456-665. En dan komen we er na het nieuws even op terug. Lijkt me goed, toch?

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
15: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
16: Half 3 is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De politie zoekt vandaag verder naar een persoon te water in het havenkwartier in Deventer. Hulpdiensten zochten afgelopen nacht al naar een mogelijk persoon, maar toen werd niemand gevonden. De zoektocht kwam op gang nadat een fietser hulpgeroep had gehoord vanuit het water. Bij de zoektocht werden onder andere duikers en een onderwaterdrone ingezet. Bij de zoektocht die vandaag dus verder gaat, wordt het landelijke team onderwaterzoekingen ingezet. En ook wordt er gebruik gemaakt van een politiehelikopter. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt deze verslaggever.
18: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
17: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te bespreken. Door een leidingbreuk hebben huishoudens in een groot deel van Almelo vanmorgen tijdelijk zonder water gezeten. Volgens waterbedrijf Vitens knapte de leiding tijdens werkzaamheden. Veel mensen zaten een tijdje helemaal zonder water of ervaarden een lage waterdruk als ze de kraan opendraaiden. Volgens deze buurtbewoner ontstond de paniek en gingen mensen direct naar de supermarkt om water in te slaan.
19: Mensen gingen met bolderkarren, winkelkarren vol water weg. Het was gewoon iedereen die elkaar aan de kanten drukte. Ja, gewoon gekkigheid.
17: Gelukkig wist hij zelf het hoofd wel koel te houden.
19: Gewoon lekker in het zwembad gaan liggen. Niet te veel doen. Goed drinken. Ja, dan kom je de dag goed door.
17: Hoewel hoeveel mensen last hadden van de leidingbreuk is niet helemaal duidelijk. Inmiddels stroomt het water overal weer uit de kraan, meldt een woordvoerder. En in het hitteblog op oost.nl wordt je op de hoogte gehouden over alles rondom de hitte van vandaag en de komende dagen. Zo lees je onder andere over de BSO in Haarlem. De kinderopvang meldt aan ouders dat kinderen mogelijk eerder opgehaald worden vanwege de hitte. De opvang geeft aan dat de kinderen extra goed in de gaten worden gehouden. Ook doen ze er alles aan om de slaapkamers en groepsruimtes op een acceptabele temperatuur te houden. En ook staat in het hitteblog dat de City Swim in Zwolle toch niet doorgaat. Je zou denken, heerlijk even zo'n frisse duik, maar door de hitte is de waterkwaliteit zo slecht dat het niet verantwoord is om in de gracht te gaan zwemmen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws en Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
16: Dankjewel. De zon doet flink zijn best vandaag. Op sommige plekken is het 32 graden. In de Kop van Overijssel bijvoorbeeld, daar is het wat koeler. Op andere plekken juist dan weer wat warmer, richting de 35. Ook vanavond blijft het nog lang tropisch warm. En uiteindelijk koelt het vannacht af naar zo'n 19 tot 22 graden. Ja, en bereid je maar vast voor, want morgen dan wordt het toch echt de heetste dag. Met zo'n 36 tot 38 graden. Eind van de middag en de avond kan het nog wat gaan onweren en kan er zelfs wat hagel vallen. Wil je nog die noodradio winnen? Nou, dan luister je op het goede moment. Want de vraag is heel simpel. Voor die noodradio en het Radio Oostpakket, het enige wat je hoeft te doen is te raden wat het verband is tussen deze drie nummers. Okay.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Roberto Giacchetti en de Scooters. Met I Save the Day. Ja, en we waren natuurlijk ook een spel aan het spelen. En dat doe ik nu samen met Gerja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: Waar woon je eigenlijk?
1: In Zwolle.
0: En hoe is de temperatuur daar?
1: Buiten op het moment 26,8 en binnen 24,9 zonder airco of wat erbij. 25 inmiddels, geeft hij aan.
0: Oh, dat valt me heel erg mee.
1: Ja, weet je, als je maar rustig blijft, dan wil het wel.
0: Ja, dat is het belangrijkste, hè?
1: Ja hoor.
0: En
1: ja,
0: heb
1: hoor.
0: Je dan ook de tv aanstaan of luister je via de radio?
1: Nee, via de radio. En ik ben een puzzelboekje ligt hier bij me. Een weekblad ligt hier bij me. En ja, het is goed zo. Het kan een andere keer maar weer werken, denk ik dan.
0: Jij ontspant gewoon op een dag als vandaag.
1: Ja, er is geen andere mogelijkheid. Dan zou je het niet volhouden, als ik het er niet.
0: Nee, nou, maar dat is toch hartstikke goed. Als je het op die manier volhoudt, zou ik het zeker doen. Mocht je het toch nog even warm krijgen, zet dan vooral even de televisie aan. Want we zenden afkoel-tv uit.
1: Ja, dat heb ik gehoord. Heel leuk idee.
0: Ja, toch? Ja, ik kijk er zelf ook de hele tijd naar. Ik denk elke keer van, oh ja, het valt me nu eigenlijk wel mee als ik dit dan zo zie. Ja, het liedje daarentegen, de liedjeslink, die ging dan weer niet over koele dingen, maar ergens anders over. Even luisteren. Ja.

0: Heb je enig idee, Gerja, welke nummers je hier hoorde?
1: Ja, wat de nummers zijn, weet ik zo niet. 1, 2, 3, Hot Water hoorde ik zo. Maar ik weet in ieder geval dat ze uit de jaren 80 komen. Want dat is de muziek waar ik ook veel naar luister.
0: Hey, dus het was helemaal in jouw straatje.
1: Ja, dat was helemaal in mijn straatje, ja.
0: En wat was de link?
1: Wat bedoel je?
0: Het overkoepelende thema?
1: Ja, de jaren 80 had ik opgeschreven, maar...
0: Oh, nee. Ja, nee, wacht, ik ga het je nog één keer zeggen.
1: Oh.
0: Je hoorde Donna Summer met Hot Stuff.
1: Oh, dan is het van dat het heet is buiten. Maar
0: ja.
1: Dan is het weer.
0: Ik dacht al, jij had toch ook iets anders gestuurd? Nee, maar we komen er wel,
1: Ja.
0: Ja, ik snap ook dat het verwarrend is. Het was inderdaad Hot Stuff van Donna Summer.
1: Je kunt het nog zo rustig aandoen, maar dan vliegt het je nog, dan heet het naar
0: ja,
1: je hoofd.
0: Dat is toch zo, als je dan aan de telefoon bent, dan denk je, oeh, god, nou. Ja, Hot Stuff dus van Donna Summer, Hot Water van Level 42 of Hot Hot Hot van Buster Point Dexter. Die zaten in die liedjeslink. Ja. Nou, je hebt het hartstikke goed gedaan, Gerja. Dus die noodradio, die is voor jou. En je krijgt er ook het Radio Oost prijzenpakket bij. En dan mag je ook nog eens als klap op de vuurpijl kiezen welke van deze drie nummers je het liefste wil horen.
1: Donna Summer.
0: Donna Summer?
1: Ja.
0: Gaan we dat regelen.
1: Helemaal goed.
0: Dank voor het meespelen. Gefeliciteerd en houd hoofd koel, hè.
1: Ja, dat zal ik doen. Moet ik nog even aan blijven hangen, denk ik, voor de gegevens?
0: Ja, dat is wel handig.
1: Goed zo.
0: Oké, okay,
1: doei.

The Beatles en Here Comes the Sun. Nou ja, dat die zon aanwezig is, dat weten we inmiddels wel. Ik zou bijna zeggen, laat het maar een beetje wat meer op de achtergrond blijven. Want het is al best wel warm op de meeste plekken. Sterker nog, er is momenteel overleg door KNMI en allerlei andere organisaties om te besluiten of het code rood gaat worden. Na 3 uur gaan we daar meer over horen. Dus wie weet komt dat zometeen al voorbij in het NOS Journaal. En anders dan zorgen we ervoor dat je via hier, via Radio Oost natuurlijk ook op de hoogte bent. Eerst tijd voor muziek van deze dame die ze speciaal maakte voor de nieuwe Toy Story film, Taylor Swift.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten hold.
6: Wat moet korter?
5: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
6: Nee, korter.
5: Bij RTT heb ze van hold.
6: Korter.
5: Een bult hold bij RTT.
6: Korter.
5: RTT hold.
6: Korter.
5: Hold.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De Nederlandse regering koopt bij Destinus in Hengelo voor 250 miljoen euro aan kruisraketten voor Oekraïne, dat meldt NRC. Bij een kopstaartbotsing in Zwolle is een bestuurder van een auto gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En onder meer scholen, evenementen en cafés nemen maatregelen vanwege de extreme hitte. In ons hitteblog op oost.nl houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
4: Radio Oost. Paula Keijzer.

Mary Wells op Radio Oosten en My Guy. Zometeen gaat onze Oene op pad. Ja, en Oene die gaat op bezoek bij een bijzondere gast. Dat is namelijk een gast die dit zegt. Even luisteren. Kon je het verstaan? En weet je wie het is? Zometeen meer.

0: Tina Turner en Private Dancer.
1: Op pad in Overijssel.
0: Hoorde je op Radio Oost en onze Oene die is even op visite. Ja, en niet zomaar op visite, want Oene, jij bent wel bij een heel bijzonder iemand op visite, toch?
2: We zijn hier bij Jennifer Kuipers in Almelo. En zij heeft een hele bijzondere parkiet die heel snel woordjes kan leren. Zo kan hij al Radio Oost zeggen. Dat ga je zo meteen horen. Jennifer, ja, een hele bijzondere parkiet. Hoe heet die?
3: Budgie.
2: En waarom budgie?
3: Omdat budgie is parkiet voor in het Engels. En dan zegt hij soms budgie.
2: Hij kan zijn eigen naam zeggen.
3: Ja,

0: evening. En dan meteen erachteraan, good evening. Ik kan zeggen good afternoon. Ik kan zeggen goodbye. Tjus. Doei.
1: Van dat soort woordjes. Hoe oud is de pakiet?
0: Ik heb hem uitgezocht als baby. Hij was 17 maart hier gekomen. Hij heeft zijn bezorg.
1: Dit jaar?
0: Nee, vorig jaar.
1: Vorig jaar, dus hij is nu meer dan een jaar oud.
0: Ja. Ik weet niet meer wanneer hij precies de eerste zin heeft. Maar hij begon met die zin van als ze willen stelen, bijt ze in de vingers.
1: Ja. Nu heb je dus ook Radio Oost leren zeggen. Ja. En ook de naam van ondergetekende Oene. Kan hij dat al zeggen?
0: Nou, dan moet je heel goed opletten. Want nu ben ik aan het oefenen met hem. De buurman heet Danny. En ik noem mezelf Jenve. Dan zegt hij, ik ga nou zeggen elke keer, Oene, Danny, Jenve. En dan schrijft worden. Maar dat heeft hij nog niet gezegd. Maar wel één keer Danny.
1: De ene dag praat hij meer dan de andere dag. Het is nu behoorlijk warm. Kan het van invloed zijn dat hij nou iets minder praat dan anders?
0: Hij is al kletsend. Nee, maar hij kan zelf zeggen, maar blij dat je er bent. Hij kan ook plat.
1: Nou, hij kan ook plat. Hij is verder niet tam, hè?
0: Nee, want in het begin wou ik hem tam maken. Maar hij heeft zijn vriendinnetje, dat is er bad eentje. Maar dan heeft hij mij een paar keer in de vingers gebeen. En toen ik hem welkom laten vliegen. En hij ging niet vliegen, maar hij ging op de grond. En omdat hij ging staan, kon hij maar een halve meter omhoog. En was gewoon zielig.
1: Dus, dat eentje wat dus in die kooi ligt, dat is zijn vriendinnetje?
0: Dat is zijn vriendinnetje, die mag je niet aankomen. Dan gaat hij bijten.
1: Zodra die, Oene en Paula, dat worden jullie gaan leren, neem contact op als het net gelukt is.
0: Ja, oké.
2: Okay. Dat lijkt me heel leuk. Ik vind het tof dat hij Radio Oost kan zeggen. Een talentvolle parkiet kunnen we dus met een gerust hart zeggen. Nou, en van de parkiet gaan we naar de leeuwen. Want dit nummer ken je uiteraard uit de film Lion King. Elton John, Can You Feel the Love Tonight?

onze eigen Rob de Kea Deventer hoorde je met tevreden. Een paar minuten voor 4:30 is het. Ja, en wat gaat het worden met dat weer? Dat het morgen warm wordt, dat weten we inmiddels. Maar gaan ze code rood afroepen? Goeie vraag.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld. Herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
9: 3:30 is het, tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Twee hoofdrolspelers uit de Zwolse drugsoorlog zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Emin I en Ali Z runden een populaire drugsbestellijn en zaten onder meer achter een gewelddadige gijzeling in Zwolle. Emin moet 10,5 jaar de gevangenis in, Ali 9 jaar. De handlangers die bij de gijzeling betrokken waren zijn veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Emin ontkent al jaren alle betrokkenheid. Ali is spoorloos en liet de rechtszaak aan zich voorbij gaan. Justitie vermoedt dat hij in Turkije zit ondergedoken. De Nederlandse regering koopt bij Destinus in Hengelo voor €250 miljoen aan kruisraketten voor Oekraïne, dat meldt NSC. Destinus maakt onder meer een raket met een bereik van ruim 700 kilometer... die 250 kilo aan explosieve lading kan meevoeren. Het leveren van kruisraketten aan Oekraïne is een gevoelig punt. Zo weigerde Duitsland eerder om bepaalde raketten te sturen. Het land was bang dat de oorlog verder uit de hand zou lopen. Nederland wil niet ingaan op de bestelling voor Oekraïne. En scholen, evenementen en cafés nemen maatregelen vanwege de extreme hitte in onze provincie. Zo hebben scholen een tropenrooster, zoals deze school in de gemeente Dalfsen.
11: Ja, fijner, want anders had ik het gewoon niet goed kunnen werken. En nu kan je gewoon lekker naar het zwembad.
12: Ja, het wordt dan wel moeilijker. Ja, om te concentreren en om zich bij de les te houden.
13: Ja, je merkt wel dat de concentratie wat weg hebt. En dan heb je ook nog dat ze gewoon wat hangerig worden. En dat je denkt, ja, we kunnen wel proberen nog wat uit te leggen, maar het komt niet meer binnen. We hebben gelukkig wat ventilatoren en die zetten we tactisch neer. En dan kan ik er ook zo precies voor of achter gaan zitten dat ik ook nog wat frisse lucht krijg.
10: En ook bij dit café in Goor, waar vannacht de wedstrijd van Nederland tegen Tunesië op het WK voetbal wordt gekeken, hebben ze iets gedaan tegen de warmte.
14: We hebben grote ruimtes. We zouden eventueel nog meer binnen kunnen laten, maar zo hebben we ook bewust gedaan dat iedereen met een beetje enige ruimte kan voetbal kijken en kan juichen zonder elkaar om te stoten en dat het niet te warm wordt. Daar hebben we een grotere beamer En dan heb ik een grote airco en een café met twee grote schermen. Dus daar kunnen we mooi met z'n allen gaan kijken. Lekker in een koude airco met een koud drankje erbij. Dus daar zijn we goed op voorbereid.
10: De wedstrijd begint vannacht om 1:00. In de meeste gemeenten in onze provincie mogen de kroegen langer open blijven vanwege de wedstrijd. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
9: Dankjewel. Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt, het is hartstikke warm. Zelfs zo warm dat men eraan zit te denken om een code rood af te kondigen. Nou, voor mij is dat allemaal een beetje codetaal. Wie er gelukkig meer verstand van heeft is weervrouw Grita Spannenburg. Grita, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Paula.
9: Ja, zo'n code rood vanwege de extreme hitte. Mm-hmm. Wat is dat eigenlijk?
15: Ja, het is eigenlijk de hoogste alarmfase die je kunt hebben voor het weer. En als je die afgeeft, dan moet er wel echt wat flink wat aan de hand zijn. Kijk, bij code oranje staan we allemaal een beetje op scherp. En bij code rood wordt dat allemaal nog wat aangescherpt, als het ware. De zwaarste waarschuwing die er is. Het moet een zeer uitzonderlijke situatie zijn. En er moet ook een grote maatschappelijke impact zijn. Dus een verwachte eigenlijk ontwrichting van de maatschappij.
10: En hoe dichtbij zijn we dan nu bij zo'n code rood?
15: Ja, nou, ze zitten al een tijdje in vergadering. Dat geeft aan dat we er heel dicht tegenaan zitten. Alleen dat men waarschijnlijk nog even twijfelt of ja, wel of niet. Want het heeft waarschijnlijk ook wel grote gevolgen. Want als je een code rood krijgt, dat is eigenlijk het weeralarm. Zullen ook heel wat bedrijven daar toch echt wel wat mee moeten doen. Kijk, bij code oranje heb je dat eigenlijk al. Maar bij code rood wordt er vanuit overheidswegen nog een zwaarder beroep gedaan op iedereen om er echt rekening mee te houden. Want nu kunnen heel wat mensen zich waarschijnlijk nog een beetje herstellen. En het gaat allemaal nog. Maar het heeft natuurlijk ook vooral te maken met de lange duur van de hitte. Het afkoelen is natuurlijk lastig. En de huizen en alles, de gebouwen worden steeds heter. Ook de verpleging in verpleeghuizen, weet je wel, die krijgen het ook allemaal steeds zwaarder en moeilijker. En je ziet dan ook dat de druk op ziekenhuizen langzaam natuurlijk kan gaan oplopen. Want meer mensen last krijgen van hittestuwing en dergelijke. Dus voordat je zo'n code rood inzet, ja, willen ze toch denk ik alle mits en maren bekijken. Maar ik denk dat de kans heel groot is dat ze binnen nu en een uur die code rood wel gaan uitgeven.
9: Ja, en ze zitten ook met best wel veel verschillende mensen bij elkaar. Mensen van een ministerie over infrastructuur en waterstaat bijvoorbeeld. Mensen die verstand hebben van wegverkeer, politie en brandweer. Ja. Mensen die gaan over het treinverkeer in ons land. Dus het heeft ook op een heleboel dingen invloed blijkbaar.
15: Ja, het heeft enorm veel impact. Kijk, een paar dagen met hitte, die kun je nog wel trekken. Maar we zitten natuurlijk nu al wat langer in de hitte. En de hitte is nog niet voorbij. Kijk, als je nu zou weten dat er een dikke bui aan zou komen, mm-hmm, die gelijk de hitte wegvaagt, dan is het alweer een ander verhaal. Maar je krijgt natuurlijk steeds meer, alles wordt eigenlijk steeds heter. En de problemen die eerst nog klein zijn, die kunnen natuurlijk wat accelereren, wat toenemen. Naarmate de hitte langer blijft, denk ook aan de veehouderij bijvoorbeeld. Hè? Allerlei dieren, er is natuurlijk al een protocol dat er niet meer vervoerd mag worden met dieren. Maar ook koeien buiten en koeien binnen krijgen natuurlijk allemaal heet. Er moet ook een toevoer zijn naar je supermarkten. Mm-hmm. En ja, ik denk dat om de druk op de, inderdaad, op de hulpdiensten en de logistieke diensten en Rijkswaterstaat gewoon beheersbaar te blijven, dat zo'n code rood een hele goede tool is.
9: Morgen dan wordt het op zijn hoogtepunt qua temperatuur. Maar dan zie ik tegelijkertijd ook dat het 's avonds mogelijk gaat onweren en gaat hagelen. Ik denk dan, oh mooi, koelt het dan weer af. Maar zo makkelijk is dat dus niet gezegd.
15: Ja, dat is. Nee, ten eerste is het nog maar de vraag of die bui er komt en waar die dan komt. Of het een heel lokaal verschijnsel is of dat het grootschalig is. Tot nu toe lijkt het erop, eigenlijk alle kaarten zeggen, dat die enkele bui van morgen, laat morgenmiddag of morgenavond, dat het maar een lokaal exemplaar is. En dan zie je vaak dat er komt eigenlijk alleen maar vocht bij. En het ruimt de warmte nog niet op. Want de hitte zit ook zaterdag, zeker nog bij ons in Oost-Nederland, zit er nog wel in. Misschien dat we zelfs nog een keertje dan echt heel hoog kunnen gaan uitkomen. De meeste plekken zullen echt wel 35 plus temperaturen ook op de zaterdag laten zien. Mm-hmm. De zondag is eigenlijk echt de dag waarop de wind gaat draaien. En waarop er ook langzaam maar zeker koelere luchten kan binnenkomen.
10: Hebben we het ooit eerder meegemaakt, code rood? Ja, het is nu nog niet van kracht, maar ik kan het mezelf niet herinneren.
15: Nee, dat ik niet. Voor hitte niet, maar dan moeten we zeggen dat die codes zijn ook een redelijk recent verschijnsel. De kleurcodes, geel, dat is eigenlijk weinig aan de hand, oranje, rood, bestaan sinds 2010. Daarvoor hadden we waarschuwingen, weeralarmen, maar werd er nog niet met kleurcodes gewerkt. Je ziet dat er steeds wordt gezocht naar een optimaal systeem, wat je steeds probeert aan te passen aan de tijd. En ook in 2019, ik weet niet of jullie nog geweten, geleden. Toen hadden we die hitte en ook de langdurige droogte. Dat vond ik toen ook wel heel heftig, want alles was al geel toen de hitte eigenlijk begon. Toen is er geen code rood uitgegeven. Nu zitten we minder in al verdord landschap, maar nu zitten we wel ook met die langdurige hoge temperaturen. En destijds in 2019 zijn we voor de eerste keer door de 40 graden grenzen gegaan.
9: Ja.
15: Dat was toen ook wel echt een moment. Maar toen heeft men nog niet volgens mij een code rood afgegeven.
9: Oké. Okay. Nou, dit zal dan dus de eerste keer zijn. Nou, we gaan het maar afwachten. Ja. Het enige wat wij zelf kunnen doen is gewoon een beetje rustig blijven, het hoofd koel houden en proberen jezelf, de rest van je lichaam, ook zoveel mogelijk koel te houden.
15: Ja, en wat mij heel erg opviel, is ook als je buiten bent, dat je heel weinig vogels hoort. En ik denk dat de vogels ons de beste tip geven. Gewoon heel kalm zijn, je een beetje wegstoppen, rustig dit uitzitten, dan is er niet zoveel aan de hand. En de vogels zijn echt heel stil.
10: In je jasje blijven. Zonder deken over je heen, want dat is veel te warm.
15: Ja, zonder deken. Ja, dat klopt. Ja, mooi gezegd.
9: Heel goed. Gita, dankjewel.
15: Alsjeblieft.

0: Oost en I Wanna Be The Only One.
1: De 6 voor 7.
0: Nou, zojuist hoorde je het noodradioalarm. En er is natuurlijk maar één iemand die dat kan winnen. En diegene is Wim. Wim uit Dalfsen. Van harte gefeliciteerd. De noodradio deze ronde is voor jou. Maar straks bij Jan-Willem. Dan kun je natuurlijk ook gewoon weer zo'n noodradio winnen. Ja, en Jan-Willem, we hebben nog meer hulp nodig. Hè, want we zijn ook op zoek naar muziek.
2: Zeker op deze dag eventjes nadenken over lekkere plaatjes die we even na 6:30 kunnen draaien. Dan hebben we het over het onderwerp de code oranje. Mm-hmm. Niet alleen maar vanwege de hitte. Maar ook van de WK-nacht die eraan zit te komen. Leuk. Natuurlijk het Nederlands elftal, hè? Dat is vannacht.
0: Ja, dat is ook zo. Vanaf... Tegen Tunesië, hè?
2: Precies, 1 uur. Als het mee zit met het weer, het kan ook nog later worden dat de wedstrijd begint. Ik ga er nog even over nadenken of ik ga kijken.
0: Ik wou net zeggen, ga jij kijken? Ja. En waar wordt de wedstrijd gespeeld? Is deze ook in Amerika?
2: Ja, als ik het goed heb. Ik heb het niet gezien.
0: Ja, het is in Mexico, Verenigde Staten en Canada zijn de WK's, toch?
2: Dus ik had even de speelstad niet gezien. Daar ben ik echt nog niet in verdiept.
0: Maar is het aan die kant van de wereld ook zo warm?
2: Het is in Amerika, want daar was dus hoe heet dat? Stormvoorspelling.
0: Oh ja.
2: Dat weet ik zeker. Het is in Amerika. Ohio, als ik het goed heb. Maar daar waren zeer zware regenbuien voorspeld op het moment dat de wedstrijd er gaat komen. Echt met bakken uit de lucht. En dan kan het dus uitgesteld worden als er onweer in de buurt is. Dus het kan zomaar zijn dat die wedstrijd pas om 3 uur 's nachts begint.
0: Oh jeetje.
2: Ja, dat kan ook nog.
0: Oh, nou dat wordt een latertje dan.
2: Zo is het. Die WK-nacht die wordt wel gevierd door bijvoorbeeld een school in Ommen. Daar mogen de leerlingen op uitnodiging kijken naar die wedstrijd. Hartstikke leuk om op je school zoiets te beleven natuurlijk. Is onvergetelijk. Ja. Maar daar zoeken we muziek bij. De dag in, de nacht in met voetbal en de kleur oranje. Nou, dat past daarbij.
0: Er zijn genoeg suggesties, kan ik me zo indenken. Stuur ze vooral in via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665. Of reageer even via de Facebookpagina van Radio Oost.

0: Joe Cocker with a little help from my friends, hoorde je. En je hoorde net ook wie de noodradio won. Ja, baal je er nou van dat je daarnaast hebt gegrepen? Nou, geen stress. Zometeen kun je ook gewoon elk uur weer kans maken op die noodradio. En als je dan toch bezig bent, laat ons ook eventjes weten wat voor nummer, wat voor muziek jij vindt passen bij code oranje. Siska die zegt bijvoorbeeld Living Color met Love Rears Its Ugly Head. Ja, dat is een hele goeie. Jack and Tilly hebben het over Paul Simon met Late in the Evening. Ook een leuke suggestie. Nou, stuur ook zeker jouw suggestie nog even door. En misschien hoor je die dus wel voorbij komen straks.
1: Toppers van toen en nu.
2: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984. Ga naar de Radio Oost.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Morgen geldt voor het eerst code rood vanwege de extreme hitte in een groot deel van het land, ook in onze provincie. Vanwege die extreme hitte nemen onder meer scholen, evenementen en cafés extra maatregelen. En de politie zoekt vandaag verder naar een mogelijk persoon te water in het havenkwartier in Deventer. Hulpdiensten zochten afgelopen nacht ook al, maar toen werd niemand gevonden. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de RTV Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de Bilt is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, en je hoorde net al, vanaf morgen code rood ook in Overijssel. Dus extra waarschuwing, veel drinken en voorzichtig aandoen. De files op dit moment, staat er 1 in de provincie. Als je het land uit wil over de A1 bij de Duitse grens. Bij de grenscontrole 3 kilometer, 5 minuten de vertraging. En verder net buiten de provincie de A50. Arnhem richting Zwolle tussen afrit Loenen en Apeldoorn Noord. Dus ook vanaf de A1 kun je daar last van hebben als je daar de A50 richting Zwolle oprijdt. 5 kilometer file op dit moment en 5 minuten de vertraging.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Walk like an Egyptian. Nou, dat gebeurde destijds ook in dit soort temperaturen, denk ik eerlijk gezegd.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Een heel goedemiddag. Tot 7 uur zijn we op deze warme, warme, warmere dag bij de Radio Oostende. Benjamin is erbij.
2: Ja, goedemiddag.
0: En tot die tijd hebben we het natuurlijk over onder meer die warmte. Natuurlijk, dat moeten we het wel even over hebben. Tegelijk hebben we het ook over allerlei andere zaken die spelen. Zoals dat er wordt gevoetbald. Kunnen we natuurlijk over oranje hebben, maar over het blauwe gaan we het ook even hebben.
2: Ja, Curaçao die speelt vanavond natuurlijk ook om 10 uur de laatste poolwedstrijd tegen Ivoorkust. En we gaan eens even bellen met een fan uit Hengelo die fan is van Curaçao.
0: En natuurlijk hebben we nieuws over de coalities die hier en daar gesmeed worden. En dat moet je doen als het heet is. Het ijs is smeden, nou dat doen ze zeker in Zwolle, want daar is een coalitieakkoord. Hoe dat er precies uitziet, dat gaan we zo meteen bespreken. En natuurlijk plaatst Delict nog op televisie vanavond. Het geboefte dat gepakt moet worden, ja. Daar helpen we een handje mee. En we hebben ook een 6-7.
2: De 6-7, ja, het is nog code oranje. Morgen is het code rood. Maar de oranje koers die loopt nog ietsje verder op. Vannacht speelt Nederland tegen Tunesië. En veel mensen blijven daarvoor tot laat op. Ik weet niet of jij dat ook...
0: We moeten er nog over nadenken. Maar ja, bij 25 graden is slapen ook niet echt een optie.
2: Nee, misschien blijven we sowieso wel wakker inderdaad. De leerlingen van het Vechtal College in Ommen die gaan de wedstrijd sowieso kijken. Dus de lessen worden morgen helemaal geschrapt. En dan gaan ze met alle leerlingen de wedstrijd kijken.
0: Nou, dat dus onder meer. En welke plaatjes kun je bij die code oranje, dus niet voor het weer, maar voor het voetballen. En het in de nacht daarna kijken. Wat kun je daarbij bedenken? Dat mag je doorgeven voor de 6-7.

0: rooster gewoon midden in de nacht met elkaar naar een nachtwedstrijd kijken. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat was een beetje het idee samengevat, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja, wij zaten aan de koffietafel en we hadden het over de tropenroosters van heel lang geleden. Dat nog wel eens gebeurde, maar dat eigenlijk niet meer te doen is. En toen kwamen van, ja, ultieme tropenrooster zou toch zijn om samen naar voetbal te kijken.
0: Ja, nou, een briljant idee. Ik denk dat zoiets ook, als je dat kunt meemaken, ook als leerling, dat is denk ik onvergetelijk.
1: Ja, dat denk ik ook. We krijgen dan ook heel veel positieve reacties en heel veel aandacht. Dus dat is, ja, dat is leuk. En dat is een leuk bijeffect wat wij natuurlijk helemaal niet bedacht hadden aan de voorkant. Maar ja, het schijnt nogal uniek te zijn. Dus leuk.
2: Ja, positieve reacties van de leerlingen. Maar ik denk als je het iemand anders vraagt, de ouders, hoe reageren die?
1: Ja, ouders ook. Oh. Daar hebben we ook positieve reacties van gehad. En collega's scholen en zelfs een reactie had ik het maar bedacht. Dus... Dus ja, nee, het is gewoon eigenlijk allemaal positief.
0: Ja, want hoe gaan jullie dit doen? Wanneer komen ze binnen? Is er een randprogramma?
1: Nou, de wedstrijd begint om 1 uur. Hè, en dan hopelijk, dat begint hij ook echt. Want ik heb ook al wat geluiden gehoord dat het slecht weer is daar. Maar laten we daar maar even niet van uitgaan. Dus de wedstrijd start om 1 en om 12:30 zijn de leerlingen welkom. We nemen zelf wat drankjes mee en wat chipjes. En dan kijken we met elkaar de wedstrijd. En voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd is natuurlijk muziek. In het teken van het Nederlands elftal. En na de wedstrijd gaat iedereen weer naar huis.
2: Okay. Je hoeft niet naar de lessen toe te komen, want die zijn er dus niet. Moet je wel verplicht naar de wedstrijd toe?
1: Nee, je hoeft zeker niet verplicht naar de wedstrijd toe. Nee, daar hebben we ook eigenlijk, daar hebben we het helemaal niet over gehad met elkaar. Nee, natuurlijk is het niet een verplichting. Maar we hopen wel op veel bezoekers. En we verwachten dat het vooral de onderbouw zou zijn. Want de leerlingen uit de bovenbouw die willen ook wel veel met elkaar kijken. En ook wel naar de kroeg, et cetera. Nou, dat is ook het publiek wat wij vanavond juist niet willen hebben. Dus volgens mij valt dat allemaal precies goed.
0: Okay, ja, het is inderdaad, het lijkt me echt zo'n ouderwetse klasseavond-nachtervaring. Ja. Wat je echt inderdaad nooit meer vergeet. Want met hoeveel van het personeel zit u daar ook bij?
1: Nou, een man of 15. Ik heb het, toen we het bedacht hadden, ben eerst naar de schoolleiding gegaan. Die waren enthousiast. Toen naar de conciërges. Die dacht wel even, moet dit? Maar die vond het ook helemaal goed. Het is ook echt een voetbaldier. En toen ben ik naar de personeelskamer gegaan in de pauze en het verhaal uitgelegd. En gevraagd, jongens, ik heb wel een indicatie nodig. Dus wie steekt zijn hand op? En er waren er gelijk 15 à 20 die de hand opstaken. Dus... Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, werken aan een mooie, unieke ervaring als ze dan ook nog winnen zou fijn zijn. Als het allemaal wordt uitgesteld, dan heb je even een sof. Maar goed, dat moet dan maar even.
1: Hè? Daar gaan we dan. We gaan ervan uit dat het gewoon doorgaat. En ik ga er ook gemakshalve maar even vanuit dat we gewoon gaan winnen.
0: Ja, precies. Maar de andere kant, het is ook een les. Het leven is vol teleurstellingen soms. Dus dat kan ook weer een les zijn natuurlijk.
1: Ja, dat gaan we zien. Ja.
0: Oh, goed. Nou, in ieder geval heel veel plezier. Want dat zal het zeker worden, wat het ook brengt. En dank voor de toelichting.
1: Ja, dankjewel. En fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Edwin Blok, directeur van het Vechtdouw College in Ommen. Die gaan vannacht dus met de leerlingen kijken naar die wedstrijd van Oranje. Code Oranje en de nacht in. Daar zoeken we plaatjes bij. There's a monster under my bed. Zou deze zomaar kunnen zijn, maar special. Staat gewoon in de lijst. Talking.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito-stadion.
2: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
3: Het is bijna 5:01. We kijken even naar de thermometers in de provincie. Den Westerhuis op dit moment 32,5 graad. Marle 32 graden. En Ossenzeil een tikkie koeler. Daar is het nu 30,5. Als je meekijkt via TV Oost hebben we de Afkoel-TV. Kun je de winterbeelden zien van afgelopen winter. Geeft toch een beetje een fris gevoel. Ja. En daar ook duidelijk nu de temperaturen in de provincie. Van alle plaatsen komen ze voorbij. Kun je meekijken op TV Oost. Nu over naar het nieuws uit Overijssel. Dat krijg je van Benjamin Borgman.
4: In 8 regio's, waaronder Overijssel, geldt morgen code rood vanwege de extreme hitte die is voorspeld. Dat heeft het KNMI zojuist bekendgemaakt. Code rood is nog nooit afgegeven vanwege hitte in Nederland. Wel vanwege bijvoorbeeld het winterweer. Het KNMI waarschuwde eerder al om het gewoon rustig aan te doen tijdens deze hitte. Maar nu al helemaal.
5: Morgen wordt echt nog wel een stuk heter. En we hebben in eerdere recorddagen met zulke hitte ook gezien dat er bijvoorbeeld grote oversterfte optreedt. Dat veel mensen in de maatschappij er echt enorm last van hebben. Dus de boodschap is echt, pas je morgen nog wat extra aan. Hou echt rekening met die hitteklap die morgen op ons afkomt.
4: Voor het eerst dus morgen code rood, ook in Overijssel. Een woning in Almelo is eerder vandaag flink beschadigd geraakt door brand. Niemand raakte hierbij gewond. Het vuur sloeg over naar de woonkamer en de twee naastgelegen woningen. Volgens buren lagen een moeder en een kind nog te slapen in de woning tijdens de brand. De buren wisten hen op tijd wakker te maken. De woning is onbewoonbaar geraakt door de brand. De gemeente Deventer heeft een pand in het centrum van de stad gekocht, waar een woonvoorziening van Tactus verslavingszorg moet komen. Het gaat om het pand aan de Brink, wat verhuurd gaat worden aan Tactus. Er moeten 27 appartementen inkomen. Het plan leidde eerder tot vragen en zorgen bij omwonenden en horecaondernemers. Zij vrezen overlast door de nieuwe bewoners. Mensen met een combinatie van psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek en sociale problemen. Er zijn nog vergunningen nodig en het pand moet nog worden verbouwd. Volgens de huidige planning kunnen de eerste bewoners in 2028 hun intrek nemen. En misschien heb je het wel eens meegemaakt. Jouw buren die al juichen voor het doelpunt van Oranje, terwijl er op jouw tv nog helemaal niet is gescoord. Hoe kan dat? Nou, dat vroeg deze tech-expert zich ook af. En na even zoeken vond hij het antwoord.
6: De meeste juichvertraging krijg je als je over internet kijkt. Die videobeelden die moeten dan over dat chaotische internet. Nou, om daarvoor te corrigeren hebben al die livestreams een soort reservetijd. Maar dat zorgt er dus ook voor dat live televisie, dat via veel vertrouwder kanaal gaat, sneller is, want die heeft die reservetijd niet nodig.
4: TV-aanbieders weten dat het vervelend is als je voetbal kijkt met een beetje vertraging. Ze doen er dan ook alles aan om het beeld zo snel mogelijk op jouw scherm te krijgen. En als je nou iedereen voor wil zijn, dan heeft de expert nog een tip voor je.
6: Ja, de minste vertraging heb je toch nog steeds bij de ouderwetse FM-radio. Dat is technisch ook de meest simpele vorm van dingen verspreiden. Zorg er wel voor dat je geen beeld hebt, maar dan ben je wel de allersnelste.
4: Ook ooit meegemaakt?
3: Ja, zeker. Bij de vorige WK's, want dat is natuurlijk tegenwoordig helemaal. Iedereen kijkt bijna digitaal. Maar vroeger, opa vertelt, dus een jaar of 4 en 8 geleden. Ik had eerst nog geen kabel-tv. Dus wij keken nog via zo'n antennesysteem, weet ik veel wat. Maar dan was het verschil dus echt al heel groot. Ja. Er zaten soms wel een halve minuut tussen. Ja. Dus hadden wij al door dat het doelpunt was. En toen in één keer de hele buurt mee, omdat die wel digitaal keken.
4: Ja, wij gingen afgelopen weekend gingen we kamperen. Ja. En toen hebben we even de noodradio meegemaakt. meegenomen. Ach, ik kan alvast vertellen dat die goed werkt, want wij liepen voor op iedereen. We hadden geen internet en we konden eigenlijk op geen enkele manier de wedstrijd kijken. Sommigen deden dat wel via een beamer die was opgehangen, maar wij dachten we gaan via de radio luisteren. Nou, wij waren als eerste en daarna was er nog een groepje die ging juichen na 30 seconden en nog een minuut later was er weer een ander groepje. Dus wij waren als eerste.
3: En jij moest wel de hele tijd in. Nee, dat ding weer opwinden.
4: Bij onze mooie noodradio is dat niet nodig.
3: Oh, je had de batterij er ook in gedaan. Ja. Ja, dat kan ook. Dus, maar als die batterij erop is, dan moet het wel gebeuren.
4: Ja.
3: Nou, hartstikke mooi. Dat ding werkt goed dus.
4: Zeker.
3: Zo is het. Over noodradio gesproken. Je kunt er nog steeds eentje winnen. Hoe werkt het ook alweer? Als je een signaal hoort. En wat voor signaal is dat dan? Kijk, dan komen de appjes alweer binnen. En daarom doen we trouwens ook niet meer, nu we toch aan de vertraging uitleggen zijn. Want we hebben ook al vaak van, de eerste beller die kan winnen, dat was vroeger. Hoef je tegenwoordig niet meer te doen. Want sommige mensen luisteren uitgesteld of via de stream of wat ook maar. En dan hoor je echt soms een minuut later pas dat er iets aan de hand is. Daarom is het ook zo dat we uit de mensen die binnen 5 minuten na het signaal reageren, er eentje loten. Nou, ik zie inmiddels al dat we kunnen gaan selecteren uit nu al 30. En het telt nog eventjes door.
4: Maar
3: mensen reageren. Heel leuk en fijn dat je allemaal meedoet. Kijken wij ondertussen even naar de files in de provincie. Er staat er nog maar eentje en dat is bij de Duitse grens. Het land uit helpt niks qua warmte, maar het kan wel. Bij de Duitse grens 2 kilometer file, 4 minuten vertraging. En meer file is er op dit moment niet in de provincie. Hoewel het fantastisch weer is om in een airco-auto te gaan zitten. Laten we het daar nog even hebben over de weersomstandigheden. Hittekracht 8 tot 9 op dit moment. Vanavond blijft het lang tropisch warm. Het koelt uiteindelijk af naar 19 tot 22 graden op zijn koudst. Vrijdag wordt de heetste dag met tussen de 36 en 38 graden. Eind van de middag en avond kan er zeer lokaal een onweersbui met hagel en windstoten vallen. Het is weer niet te voorspellen waar dat valt. Dus hou daar wel rekening mee. Als je een barbecue gepland hebt, zet er even iets overheen. In het weekend blijft het extreem warm met tijdens de nachten temperaturen boven de 20 graden. Zaterdag wordt het ook weer tussen de 36 en 38 graden. Zondag koelt het af naar 30 tot 34 graden. Ook nog warm genoeg. Met kans weer op onweerbuien. Maandag is de hitte voorbij. Het wordt dan 25 graden. Kan niet wachten.
4: Wat koud.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even pakken.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.

0: god zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, dat is een bakje, biertje, vrienden. Dat is echt wel een ideaal scenario ook voor vanavond. Vandaag gaat het over...
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Over het voetbal, code oranje. Maar natuurlijk in deze periode hebben we ook code blauw.
2: Zeg dat wel, want je hebt het vast meegekregen. Nederland speelt vannacht op het WK, maar Curaçao komt ook in actie. De debutant speelt de laatste poolwedstrijd tegen Ivoorkust en kan nog voor een wonder zorgen met het bereiken van de volgende ronde.
0: Ja, dat zou echt wel helemaal fantastisch zijn. We praten erover met Elliot Essenia uit Hengelo. Is geboren op Curaçao en maakte een speciaal Curaçao WK liedje. Even een stukje, huppakee. Goedemiddag, Elliot.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dat klinkt heerlijk, man.
3: Dat klinkt gelukkig lekker. En gezien de situatie waar we, ons in bevinden... Wordt het alleen maar lekkerder door het weer en door omstandigheden qua Curaçao. Nou, alleen maar mooi.
0: Ja, maar je vindt het natuurlijk heerlijk.
3: Ja, die reacties zijn er gelukkig heel goed op. Ja. En daar zijn we echt heel blij mee.
0: Ja,
3: en dankzij jullie ook dat we iedere keer de kans krijgen om in jullie uitzending. Ook daardoor hebben we natuurlijk hier en daar meer optredens gekregen hierdoor. Dus super bedankt daarvoor.
0: Nou, lekker man. Want het is natuurlijk ook zo. Ja, het is wel een beetje anders het weer dan normaal op Curaçao. Hè? Daar zit altijd een lekker zeewindje bij.
3: Ja, ik ben dit, de temperatuur ben ik al gewend. En bij ons op Curaçao is het gemiddeld 30 graden. En als je een keer 25 graden is, dan is het, dan is het heel zacht. Het is heel lekker. Maar meestal is het boven de 35 graden. Dus ik ben er wel gewend.
0: Helemaal goed. Hey, en je doel is om dit liedje gedraaid te krijgen in de spelersbus van Curaçao. Is dat al een beetje gelukt?
3: Als spelersbus, we hebben wel een aantal van die jongens, net zoals de keeper Eloy Room en zo en dergelijke, die hebben dit liedje wel. Het liedje wordt ook dagelijks gedraaid op Curaçao. En met een grap hebben we inderdaad gezegd met een knipoog van, oh, zo mooi zijn als die spelers dat gaan draaien. Ja, nou, kijk, hun hebben daar ook een liedje, Mama Wak, wat ook heel veel vertelt over een Curaçaose kind vanaf kleins af aan totdat hij volwassen man is, hoe trots wij mogen zijn wat we hebben. Wat we hebben bereikt. Dus dat is ook een heel mooi nummer. Maar die van ons, die draait ook mee. Daar zijn we al aan blij mee.
2: Nou, trots mogen zijn op wat jullie hebben bereikt. Dat kun je zeker wel zeggen. Want voor het eerst doen ze nu mee bij het WK voetbal. En niet alleen dat. Ze hebben ook al toch een puntje weten te pakken.
3: Ja, kijk, we zijn natuurlijk begonnen tegen Duitsland. Waar dat al heel wonderlijk was. Want ik heb ook een Duitse familie. Dus... dat verhaaltje dat mijn moeder getrouwd is met een Duitse man. Dus we hebben ook een Duitse familie die ook heel erg meekijken en die ook een zwak hebben voor Curaçao. Dus dat is al heel mooi dat wij de eerste wedstrijd ooit tegen Duitsland moesten spelen. Nou, we hebben eens wel verloren, maar wel heel veel. Ik zie verliezen als heel veel leermomenten ophalen. Dus we hebben heel veel leermomenten opgehaald en die hebben we tegen Ecuador laten zien. We hebben die pot achterin dichtgehouden, 0-0. Waardoor we een punt hebben gerealiseerd en daardoor maken we nu gewoon kans.
2: Ja, kun je dat gevoel uitleggen, hoe trots je bent op Curaçao, die dan echt uiteindelijk meedoet op het WK? Hoe speciaal is dat wel niet?
3: Ja, dat gevoel uitleggen is natuurlijk moeilijk, want je moet het leven om het te voelen. Dus het gevoel uitleggen is heel moeilijk. Ik heb mijn broer, die belde me net uit Curaçao. En hij zei, Elliot, iedereen is helemaal gek. Iedereen is helemaal gek. Dat wij mochten meedoen aan het WK, dat was daar wonderbaarlijk. Want je ging met heel veel inzet, maar wel een klein beetje geluk, toch door. Nou, verlies je van Duitsland, speel je gelijk tegen Ecuador. En nu zijn de omstandigheden zo, als je het voor elkaar krijgt om te winnen van Ivoorkust, dat je gewoon tweede in de pool kan worden. Ja. Dus deze scenario heeft niemand ooit durven dromen.
2: Hoe en waar ga je de wedstrijd kijken?
3: Ik ga die wedstrijd thuis kijken met vrienden, familie en kennissen. Dus ja, gewoon lekker thuis.
0: Ja, ja. Je hebt het geluk dat je om 10 uur al aan de beurt bent.
3: Wij zijn 10 uur aan de beurt en dat is Nederland. Ik heb gehoord 1 uur, maar volgens mij kan het later worden.
0: Ja, ja. Ja, precies. Ga je die ook kijken?
3: Zeker, zeker, 100%. Ik kijk de meeste wedstrijden helemaal. Curaçao, Nederland, Duitsland wil ik altijd zien. Ook al is het 's nachts of 4 uur.
0: En laten we eerlijk zijn, als Curaçao het inderdaad haalt om de volgende ronde te bereiken, dan duurt het feestje niet alleen maar tot 1 uur vannacht.
3: kijk, weet je, het is voor Curaçao. Nee, dat zeker niet. Zeker zien die nemen we mee naar vannacht. En dan gaat Nederland ook winnen, hopelijk. En dan wordt het tot morgen vroeg. Ik heb een aantal cliënten die nu al af hebben gezegd voor morgen. Dus,
0: helemaal goed. Hey, even de voorspelling voor vanavond. Gaan jullie het redden?
4: redden?
3: Voorspelling is moeilijk. Gaan we het redden? We hebben kans om te redden. Als wij, ik denk dat wij uit, Duitsland, uit, het team, uit de wedstrijd van Duitsland heel veel hebben geleerd. Niet te enthousiast. Zakelijk zijn. En het zo lang mogelijk volhouden. En hou die achterdeur maar op dicht, voordeur op een kier.
0: Nou, heel veel plezier vanavond. De wedstrijd tegen Ivoorkust begint om 10:00. En vanaf 1:00 gaan we Oranje kijken. En daar zoeken we nog plaatjes voor de 6 voor 7. Hé, dankjewel.
3: Ik denk dat we vanavond 2 keer kunnen lachen. Ik hoop van Curaçao en Bonaire. Dankjewel.
0: Zo is het. We gaan hem even draaien, je liedje. Hartstikke lekker, man.

lekker feestje kan dat zomaar dus gaan worden als Curaçao ook doorgaat. En als Oranje dat ook doet later in de nacht, dan zal het helemaal geweldig zijn. Welke platen horen daarbij? Dat is de vraag voor de 6 voor 7. En we lieten net het noodsignaal horen voor de noodradio. Feya, gefeliciteerd. Feya van der Velde, die gaat de noodradio krijgen in dit uur. Volgend uur gaan we het weer spelen. Maak je weer kans op zo'n noodradio bij Radio Oost. En dat nog tot en met volgende week zondag. Elk uur op Radio Oost. Geef het er eentje weg.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
8: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Code rood geldt morgen in het grootste deel van Nederland vanwege de hitte. Ook in Overijssel. Het is de eerste keer dat code rood van kracht gaat vanwege de warmte. Twee hoofdrolspelers uit de Zwolse drugsoorlog zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. En de Nederlandse regering koopt bij Destinus in Hengelo voor 250 miljoen euro aan kruisraketten voor Oekraïne. Dat meldt NRC. Dat en meer lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Niet of nauwelijks files op dit moment. Een hele korte voor de grens over de A1, maar 1 kilometer. Wel voorzichtig aandoen daar. En dan nog de A50 buiten de provincie tussen Arnhem en Zwolle. Tussen knooppunt Beekberg en Apeldoorn-Noord 4 kilometer. Dat is ook als je vanaf de A1 de A50 op wilt richting Zwolle. Dan kom je in een file van 4 kilometer en heb je 8 minuten vertraging. Zometeen hebben we het onder meer over de temperaturen, maar ook over coalitieakkoorden en alle andere belangrijke nieuws van vandaag. Hoor je zo op een rijtje? En we gaan zo nog weer een noodradio weggeven.
6: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Ja, er is er alleen geen weer voor. Dat kun je wel zeggen. Hard, and all I want to do is make love to you.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Zou je verder niet vermoeien met details? We kijken de avond langzaam maar zeker in. Hi Benjamin.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hartstikke mooi. We zetten op een rij wat het nieuws is van vandaag. En daarin kunnen we niet voorbij aan onder meer de hitte.
2: Nee, we zetten alles even op een rijtje qua hitte van vandaag. En natuurlijk de komende dagen. Het belangrijkste nieuws van vandaag toch wel code rood natuurlijk morgen.
0: En voor Zwolle is het belangrijk nieuws, want er is een coalitieakkoord. Daar is onze collega op deze mooie dag in gedoken om dat eens even uitvoerig te bekijken. Horen we zometeen meer over. En natuurlijk hebben we ook aandacht voor plaatsdelict. Want we gaan ook vandaag weer boeven vangen. Samen met de politie doen we dat op TV Oost. En daar alvast een voorproefje van.
2: Zo is dat. En natuurlijk de 6 voor 7 code oranje. Maar vannacht loopt het oranje koorts ook verder op. Nederland tegen Tunesië. Ja, om 1 uur vannacht. Ik ben benieuwd hoeveel mensen gaan kijken. Maar daar gaat in ieder geval wel die 6 voor 7 over. Want de leerlingen van het Vechtalcollege in Ommen die hoeven morgen helemaal niet naar school. En die gaan lekker met z'n allen de wedstrijd kijken.
0: Ja, of ik ook ga kijken, ga ik nog even over nadenken. Maar het wordt vannacht waarschijnlijk niet minder dan 25 graden. Nou, 22 graden zo'n beetje. Dus een enorme plaknacht. Ja, kun je daar wel in slaap vallen? Ja, dan maar oranje kijken. Dat is misschien ook wel de oplossing. En over dat nachtelijk kijken gaan dus de plaatjes vandaag in de 6 voor 7. Geef ze nog eventjes door. Wij kijken nu eerst naar code rood. Vanwege de extreme hitte is een groot deel van het land waar onze provincie morgen in die categorie ingedeeld. Code rood is nog nooit uitgegeven vanwege hitte in Nederland. Wel vanwege bijvoorbeeld het winterweer. Veel bedrijven, organisaties, evenementen, scholen en cafés nemen vandaag en de komende dagen maatregelen tegen die extreme hitte. Op scholen gold vandaag ook al een tropenrooster. Zoals op deze school in de gemeente Dalfsen.
3: Ja, fijner, want anders had ik het gewoon niet goed kunnen werken. En nu kan je gewoon lekker naar het zwembad.
4: Ja, het wordt dan wel moeilijker, ja, om te concentreren en om zich bij de les te houden.
5: Ja, je merkt wel dat de concentratie wat weg hebt. En dan heb je ook nog dat ze gewoon wat hangerig worden. En dat je denkt, ja, we kunnen wel proberen nog wat uit te leggen, maar het komt niet meer binnen. We hebben gelukkig wat ventilatoren en die zetten we tactisch neer. En dan kan ik er ook zo precies voor of achter gaan zitten dat ik ook nog wat frisse lucht krijg.
0: Meer over de hitte van vandaag. En de komende dagen hoor je zo.
2: Twee hoofdrolspelers uit de Zwolse drugsoorlog zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Emin I en Ali Z runden een populaire drugsbestel. En zaten onder meer achter een gewelddadige gijzeling in Zwolle. Emin moet 10,5 jaar de gevangenis in, Ali 9 jaar. De handlangers die bij de gijzeling betrokken waren zijn veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Emin ontkent al jaren alle betrokkenheid. Ali is spoorloos en liet de rechtszaak aan zich voorbij gaan. Justitie vermoedt dat hij in Turkije zit ondergedoken.
0: De politie is nog verder op zoek naar mogelijk een persoon te water in het havenkwartier in Deventer. Hulpdiensten zochten afgelopen nacht al, maar toen werd niemand gevonden. Die zoektocht kwam op gang nadat een fietser hulpgeroep had gehoord vanuit het water. Met de zoektocht werden onder meer duikers en een onderwaterdrone ingezet. Vandaag is dat dus verder gegaan. Het landelijk team onderwaterzoeking is ingezet. Er wordt ook gebruik gemaakt van een politiehelikopter.
2: En door een leidingbreuk hebben huishoudens in een groot deel van Almelo vanmorgen tijdelijk zonder water gezeten. Volgens waterbedrijf Vitens knapte de leiding tijdens werkzaamheden. Veel mensen zaten een tijdje helemaal zonder water of ervaren een lage waterdruk als ze de kraan opendraaiden. Volgens deze buurtbewoner ontstond er wel een beetje paniek en gingen mensen direct naar de supermarkt om water in te slaan.
6: Mensen gingen met bolderkarren, winkelkarren vol water weg. Het was gewoon iedereen die elkaar aan de kanten drukte. Ja, gewoon gekkigheid.
2: Gelukkig wist hij zelf wel het hoofd koel te houden.
6: Gewoon lekker in het zwembad gaan liggen. Niet te veel doen. Goed drinken. Ja, dan kom je de dag goed door.
2: Hoeveel mensen last hadden van de breuk is niet helemaal duidelijk. Rond 12 uur vanmiddag stroomde het water overal weer uit de kraan, meldt een woordvoerder.
0: Oh ja, ja, ik woon in Almelo. Ik heb er gelukkig thuis geen last van gehad. Want een douche met dit weer vind ik altijd toch wel eventjes lekker. Maar goed, het zal niet maar gebeuren.
2: Water drinken natuurlijk ook.
0: Ja, ja, ja, ook dat. Nou, houd er rekening mee. Ja, zoveel water inslaan dat je ook jezelf kunt douchen, dat wordt toch wel een beetje heel erg overdreven, ondanks het noodpakket en dergelijke. Goed. Ja, echt geen water uit de kraan. Dat is met dit weer echt wel een fever dream.

0: de River, nee, de Fever Dream moet ik zeggen. Ja, inderdaad, een enorme koortsdroom als er geen water uit je kraan komt op dagen als deze. Wat zoals gezegd, vanaf morgen geldt code rood in Overijssel en een groot deel van de rest van het land. Maar vandaag is het ook al warm. Ook scholen hebben te maken met de hitte. In Dalfsen hebben ze daarom een tropenrooster met ingekorte lestijden ingevoerd. Je hoorde net al de leerlingen en dat die daar best blij mee zijn. En ook de docenten vinden er wat van.
1: Ja, je merkt wel dat de concentratie wat weg hebt. En dan heb je ook nog dat ze gewoon wat hangerig worden. En dat je denkt, ja, we kunnen wel proberen nog wat uit te leggen, maar het komt niet meer binnen. We hebben gelukkig wat ventilatoren en die zetten we tactisch neer. En dan kan ik er ook zo precies voor of achter gaan zitten dat ik ook nog wat frisse lucht krijg.
2: Ja, deze ouderen in een zorginstelling in Almelo maken zich niet zo druk om de warmte en zitten er lekker koeltjes bij.
3: Ik blijf binnen. Is me buiten te warm. Nou, niet lekker. Dat hoeft voor mij niet.
2: Want u zit nu binnen. Is het hier een beetje te doen qua temperatuur?
3: Ja, dus je kan hier binnen binnen naar buiten. Want buiten is het zelf. Komt er maar niet, want er is niks aan.
2: Eigenlijk een beetje te warm?
3: Is het ook, hoor. Want ik zeg al, natuurlijk, Hollanders moeten klagen.

0: Dat ze de dag niet doorkomen, dat de kinderen zo snel mogelijk naar huis komen. Lekker de lekker zwembad in, lekker verkoelen.
1: En u maakt zich verder niet zo druk om het water?
0: Nee. Zolang de verkoeling is en we hebben nog water zat, dus wij komen de dag wel door.
2: En in Zwolle is straatwerker Brady Onderberg onderweg met waterflesjes voor dak- en thuislozen. Zij behoren tot de grootste risicogroep tijdens extreme hitte. Op de fiets deelt Brady allerlei spullen uit om ze te beschermen.
3: We zijn een bemoeizorgteam, straatwerkers. Wij zoeken de doelgroep, proberen daarbij om eigenlijk mensen toe te leiden naar zorg en overlast te verminderen. Dat is eigenlijk de primaire taken. Echter, als het dan zo warm is, dan verschuift de prioriteit een beetje. Ja, en dan gaan we toch wat meer noodhulp bieden. En ja, dan pak ik de fiets en die ga ik volladen met spullen. Flesjes water heb ik mee, ik heb zonnebrand mee, petjes. En die spullen die verzamelen we dan allemaal en dan gaan we richting de doelgroep.
4: Ik moet zeggen, op die fiets is het minst erg, denk ik. Waait nog een beetje door, dat is top.
3: Als ik mijn hele rondje maak, ben ik al gauw een uur, anderhalf uur wel weer verder. Het is de pleintjes af en door de binnenstad en langs de parkjes. Al die plekken bezoeken waarvan ik denk van, nou, daar zal op dat moment zullen mijn mensen zullen daar zijn. En dan ga ik daarheen en dan ga ik uitdelen waar de behoefte ligt. En als ik leeg ben en er is nog steeds behoefte, dan rijd ik weer terug en haal ik nieuwe.
5: Ja, hartstikke een mooi initiatief. En meer over de warmte kun je ook lezen op ons hitteblog. Daar staan de laatste berichten over die hitte in onze provincie op oost.nl en in de app. Ja, eventjes toch een complimentje voor mijn EGA, hè. Moet je ook af en toe even doen.
6: No.
5: Die heeft namelijk gewoon zo'n heel treetje met van die kleine flesjes. De 33 milliliter water, dat kost niet de hele wereld, in de koelkast. En als er nou, wij zijn ook van de pakketbezorger... Als er dan zo'n pakketbezorger komt, geef ze zo'n flesje.
6: Echt?
5: Ja.
6: Oh, wat mooi.
5: Ja, dan vinden ze echt. Ja, ik kun echt zien dat ze helemaal verbaasd zijn over wat er gebeurt hier.
6: Oh, dat vinden ze vast leuk.
5: Ja, zeker met dit weer.
6: Dus, goed gedaan hoor.
5: Ja, leuk idee. Zeker weten. Dat is de tip van de dag, hè. Koop even een paar van die flesjes. Dan heb je ze tegenwoordig voor 25, 30 cent.
6: Elkaar een beetje helpen.
5: Even in de koelkast en gewoon bezorgen. Het is toch geen pretje om met dit weer rond te brengen, toch?

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics hoor je op Radio Oost. Zullen we nog maar een keer doen?
1: Doe maar, hè. Radio
0: Oost. Je hebt weer een paar minuten de tijd om te reageren voor de Noodradio. En die kun je winnen door alleen maar even te appen, Noodradio. En uit alle inzendingen, ze gaan weer tik, tik, tik, tik, komen ze binnen. Gaan we er eentje loten?

0: Tazzy en Raf en Gente di Mare, als ik me goed herinner, een songfestival liedje van wel eer. Ja, lekker zomerse klank ook. Als het Italiaans klinkt, maakt het dat ook al meteen wat bijzonderder natuurlijk, hè? Ja, ja, zeker. Hij ging alweer het alarm van de noodradio. En weer heel veel mensen die ook nu het voor het eerst horen en nu dus weer gaan appen. Te laat. We hebben al iemand uitgeloot en daar hebben we nu contact mee. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Ja, goedemiddag, met Mini Belsma.
0: Mini Belsma, goedemiddag. Waar woont Mini?
1: In Schalkhaar.
0: In Schalkhaar. Nou, hartstikke leuk dat je luistert, Mini. Jij dacht van, ik hoor dat alarm, ik moet eens even reageren.
1: Ja, zeg, dat wel. Ja. Ik heb goed geluk.
0: Ja. Hey, Mini, kom je een beetje deze dag door?
1: Ja, hoor. Ja, zo weinig mogelijk doen, hè.
0: Ja, stil blijven zitten.
1: Ja, ja.
0: Gordijnen dicht.
1: Ja, en een beetje televisie of radio luisteren.
0: Ja, dat is de beste manier om erdoor te komen.
1: Ja, ja.
0: De komende dagen wordt nog even iets warmer. Heb je al daarop voorbereid? Staat water al klaar?
1: Ja, dat moet je wel veel doen, hè.
0: Ja, veel water drinken.
1: Ja.
0: Even de koelkast vol water zetten en af en toe even een slokje nemen.
1: Ja, daarom.
0: Hey, Mini, je krijgt van ons een noodradio.
1: Nou, heel fijn, dankjewel.
0: Gefeliciteerd ermee, hè?
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja hoor, en, graag gedaan.
0: Ja, doeg.
1: Fijne dag verder.
0: Hetzelfde, Mini, gefeliciteerd met een noodradio. En ja, iedereen die het nog niet heeft blijven proberen. We zijn er nog tot en met volgende week zondag. Elk uur dat we er eentje doorgeven. Ook het volgende uur.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1 minuut over 5:30 is het. En we doen eventjes weer een rondje langs de velden wat betreft de temperaturen in de provincie. Vandaag lijkt het nog redelijk mee te vallen in verhouding, zei hij. Want het is natuurlijk best heet. Maar het wordt morgen nog een graadje warmer. Of 3, 4, 5. Even kijken, Denenkamp op dit moment 33 graden. In Mataram, daar is het 32,5. En Oude Wetering 31,5. Straks meer, onder meer over Code Rood, hoor je van Greta Spannenburg. Eerst het nieuws uit Overijssel, Benjamin Borgman.
1: De gemeente Zwolle heeft zorgleveranciers voor tonnen dubbel uitbetaald. Het gaat om ruim 340.000 euro dat eind mei aan 16 zorgpartijen is overgemaakt. Volgens het Zwolse College van Burgemeester en Wethouders blijkt uit onderzoek dat het gaat om een menselijke fout. Er is actie ondernomen om de fout te herstellen. Het is de afgelopen jaren in Zwolle vaker misgegaan. Het is de derde keer in 2 jaar tijd. Ook in Overijssel geldt vanaf middernacht code rood vanwege de warmte. Het is de eerste keer dat code rood van kracht gaat door de hitte. Vandaag was het namelijk al warm, morgen wordt het nog warmer. Daarvoor waarschuwt ook het KNMI.
2: Het is al een paar dagen heel heet, maar morgen wordt echt nog een graadje steviger. We krijgen vannacht de warmste nacht ooit, met in de steden soms wel 25 graden. En morgen een hele hete dag met op sommige plekken misschien wel 40 graden.
1: Voor het eerst sinds 2018 is ook het hitteprotocol uit de kast gehaald. Dat gebeurt als er wegdektemperaturen van boven de 60 graden worden gemeten. Zo mag je op de N377 tussen Nieuw-Leuzen en Balkbrug maar 50 km per uur in plaats van 100 vanwege de slechte staat van het asfalt. En ook bruggen hebben flink te lijden, vertelt Mark Zandvoort van de provincie.
3: We zien nu al flinke problemen ontstaan. Al een aantal bruggen die niet meer open konden, die hebben we al moeten stremmen, noemen we dat. Dus we hebben gezegd tegen het vaarverkeer wat op het kanaal vaart, u mag niet meer doorvaren, want de brug kan niet meer open.
1: Het gaat om bruggen in onder meer Bergensheim, Hardenberg en Ossenzeel. Andere bruggen worden uit voorzorg gekoeld met oppervlaktewater. Ook het treinverkeer heeft hinder door de extreme warmte. Tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal reden er vandaag geen treinen van Arriva. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, vertelt deze verslaggever.
4: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus juist weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te doen. En Go Ahead Eagles heeft de tenues voor het komende eredivisie-seizoen gelanceerd. De spelers treden weer aan in de vertrouwde rood-gele clubkleuren. Het uittenu is groen met goud, geïnspireerd door op de binnenkant van de Leeuwinuskerk. De shirts zijn gebaseerd op Holy Ground, oftewel hun stadion de Adelaarshorst en dus de Leeuwinuskerk. De shirts werden in een speciale video gepresenteerd.
5: Dit is geloven. Dit is samenkomen. Hier worden we stil.
0: Nog even een beetje investeren in de geluidskwaliteit, mensen.
5: Voor ons is het meer. Veel meer.
0: En niks van te verstaan.
6: Nee, helemaal niks.
0: Ik hoop dat het shirt beter is. Ja. Oh, dat is hem.
5: Dit is heilig.
6: Ja, het is gewoon mooi. Het is niet te verstaan. Ik dacht, ik knip er nog wel even mooie muziek in die video.
0: Nee, prachtig viooltje, maar...
6: Wat de beste man eigenlijk allemaal zegt, is niet te verstaan. De hele video is dan wel weer te zien op oost.nl. En ook al het andere laatste nieuws in onze provincie vind je daar.
0: Oké, dankjewel Benjamin. Gaan we even kijken. Zijn er nog files op de wegen? Nee, alleen bij de grens. Een hele korte bij de A1 richting Duitsland. Dat valt dus op zich nog wel mee. Ik noemde net wat temperaturen op een rijtje en krijg net een reactie binnen van, even kijken, Herman Frank uit Kampen. Maar die zit niet in Kampen, die zit ergens midden onder in Duitsland, ergens in Frankfurt in de buurt, met 39,5 graden. Dus daar is het nog eventjes iets warmer, Greta.
7: Ja, klopt. Ja. Ja, de hitte in de zuidelijke helft van Duitsland en Frankrijk en België, die is bij ons ietsjes getemperd, maar komt morgen in volle vaart ook weer over ons heen zetten.
0: Oh, nou, we wachten dat in de spanning af. Maar of het ook 39,5 wordt, ja, die kans is zelfs wel aanwezig, hè?
7: Ja, je zag dat de vorige keer dat we zo'n hoge temperatuur hebben gehaald, toen we zelfs in Twente een maximum temperatuur hadden van 40,2. Dat was 25 juli 2019. Had het te maken met hele droge lucht. Daar, de weken daarvoor was er ook eigenlijk nauwelijks neerslag gevallen. Alles was geel. En ja, die droge lucht is er nu niet echt. Dus dat zou het nog een beetje kunnen temperen, zeg maar. Maar dat we hoog uitkomen, dat is duidelijk. En vandaag zag je grote verschillen tussen het noorden en het zuiden. In het noorden zijn ze ook vanochtend begonnen met laaghangende bewolking vanaf zee. Ik denk dat ze gejuicht hebben, want het was er ver onder de 20 graden. En bij ons is het zonnig de hele dag geweest met 28 tot 32 graden. Ik zie de Lutte, Tony Morsik met 32,8. En wat had ik nog meer? Hans Rikhoff in zijn tuin, Enschede West, 33,9. Heet natuurlijk, maar ten opzichte van gisteren dan, nou ja, een fractie minder heet.
0: Ja, nou, maar morgen halen we dat ruimschoots in.
7: Morgen gaan we dat inhalen. En ja, misschien ook wel zaterdag. Ik bedoel, En de tropische hitte lijkt pas na zondag echt te worden verwijderd. Vandaar ook dat die code rood, denk ik, is ingesteld. Het heeft ook te maken met de lange duur waarin de hitte zich voortbeweegt. En de code rood voor ons in Overijssel gaat in vannacht. Het heeft ook te maken met dat de temperaturen maar zo langzaam omlaag gaan. Op veel plekken zal de temperatuur niet onder de 20 graden zakken. En morgen overdag snelle stijging maken. Een windje uit zuid tot zuidoost. Ik denk morgenochtend om 11 uur dat het al 30 graden is. En dan koersen we verder naar 36 tot 38 graden. Dat is een beetje de verwachting. Veel zon, in de middag wel wat van die wat onrustige wolkenvelden. De lucht wordt denk ik een beetje flats. En er zou later morgenmiddag of in de avond van vrijdag een zeer lokale onweersbui kunnen ontstaan. Zeer lokaal. En die maakt nog geen einde aan de hitte.
0: Oké.
7: Ja, rustig blijven. Dat is het devies. Heel kalm. Dat is heel goed.
0: Ik had gisteren iemand die de hele tijd naast me zat en die zei van, het zit alleen maar tussen de oren.
7: Nou, dat probeer ik ook steeds.
0: Ja, maar de warmte zat niet alleen maar tussen de oren.
7: Dat vind ik ook wel erg lastig. En als ik soms hoor van hoe heet het in mensen hun huis is geworden, en ook bij verzorgingstehuizen, daar hebben ze natuurlijk altijd al een beetje heet. Maar hoe warm dat daar oploopt, dan wordt dat natuurlijk, is dat natuurlijk voor veel mensen en dieren echt wel een uitputtingsslag. En die moet dan maandag voorbij zijn. Zondag denk ik nog 30 tot 34 graden. En maandag dan 24 tot 27. Ook dan gaat de hittegolf nog door, maar die is dan na maandag waarschijnlijk voorbij.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Greta.
7: Alsjeblieft.

0: De Barbecue Week.
1: Op Radio Oost trappen we volgende week de zomer af met de Barbecue Week. Barbecue. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Op vrijdag 3 juli hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.
2: Ja, sterker nog, komende zaterdagmorgen kun je meedoen aan de barbecue bingo.
3: Absoluut.
2: Ja, jij gaat aan het rad draaien samen met Aniek.
3: Ja, Aniek gaat vooral aan het rad draaien. Ik mag de leuke flatjes gaan draaien,
2: ja,
3: met alle leuke muziek.
2: Gezelligheid, zaterdagmorgen van 8 tot 12. De barbecue bingo. En nu al kun je je kaarten downloaden. Ga daarvoor naar oost.nl of kijk in de app.

0: doet het gewoon weer. Hè. Bruno Mars, een heerlijk plaatje. Een beetje zomerse klanken zitten erin. Zo'n bongootje erbij. Risk It All hoorde je op Radio Oost. Ja, van die zomerse klanken gaan we het weer eventjes hebben over de politiek. Is ook belangrijk.
1: Na de gemeenteraadsverkiezingen is vandaag de presentatie van het coalitieakkoord in Zwolle. De partijen PRO, VVD, D66, ChristenUnie en CDA hebben het akkoord bereikt en schrijven daarin hun plannen voor de komende jaren.
0: Onze verslaggever Jesse Klein-Koelkamp heeft het allemaal uitgeprint en doorgelezen naast een zwembadje met een koel drankje erbij. Goedemiddag Jesse.
2: Goedemiddag. Ja, was dat laatste maar zo'n feest.
0: Maar je hebt wel even goed je erin verdiept wat er allemaal in staat.
2: Zeker. Ja, het is dus net gepubliceerd voor iedereen eigenlijk. En wij krijgen nog altijd een paar uur eerder. Dus ik heb die 41 pagina's echt op sneltreinvaart even doorgenomen. En daar vallen wel een aantal dingen in op. Eigenlijk ten eerste, het akkoord wordt heel erg gepresenteerd als een akkoord van openheid en transparantie. Het nieuwe college wil dat eigenlijk gaan garanderen en onder die noemer verder gaan werken de komende 4 jaar. En geeft daarin ook wel toe dat er uit eerdere ervaringen geleerd is. Alleen ze koppelen dat niet rechtstreeks aan bepaalde voorbeelden, maar
0: dat kunnen we zo bedenken hoe het ging met het COA,
2: het AZC tippen inderdaad. Ja, dat lijkt een inkoppertje te zijn, want daar vielen nogal veel mensen over de transparantie omtrent dat dossier. En verder gaan ze uiteraard in op de woningbouwopgave. En daarin zie je eigenlijk dat Zwolle de komende jaren de eigen woningbouwplannen uitbreidt en in totaal 4400 nieuwe woningen wil neerzetten de komende 4 jaar. Dat zijn er meer dan eerder aangekondigd. Waarvan 400 extra woningen voor jongeren, studenten en starters. En in vergrijsde wijken komt er ook meer aandacht voor woonvormen voor senioren. Zodat de doorstroming ook wat beter op gang komt.
1: Ja, dat over de woningbouw. We kaarten het net al even aan. Asielopvang, een van de hoofdthema's in Zwolle. Met als bekend voorbeeld natuurlijk het openen van een AZC in nieuwbouwwijk De Tippen. Wat zeggen de partijen daarover?
2: Ja, daar wordt niet heel expliciet op ingegaan. Het zijn eigenlijk een beetje de reguliere dooddoeners als het gaat om asiel. Dus opvang verdelen met andere gemeenten. Wat ze wel expliciet over De Tippen zeggen is, als er elders meer capaciteit vrijkomt en Zwolle het voldoet aan de opgavespreidingswet, dat ze het op termijn de opvang daar langzaam willen afbouwen bij het AZC. En dat er dan ook ruimte komt voor allerlei andere doelgroepen op het gebied van huisvesting.
0: En huisvesting voor het autootje. Hoe zit het daarmee? Want de parkeergarage, dat was ook nog wel even een ding. Die zou dicht, blijft toch open. Hoe gaan ze daar nu mee om?
2: Ja, dat is de parkeergarage Noordereiland. Aan de noordkant van de binnenstad inderdaad. Daar heeft een ondernemer toen een rechtszaak tegen aangespannen. En die heeft gewonnen van de gemeente. Toen werd al bekend dat die parkeergarage tot 2027 open zou blijven. Nou, in het akkoord geven ze wel aan dat die inderdaad langer open blijft. Niet tot wanneer. Dus 2027 is het enige wat we eigenlijk weten op dit moment. Wat de gemeente wel gaat doen, want nogal veel inwoners en ondernemers in de omgeving zijn gevallen over het parkeerbeleid van de gemeente. Ze willen eigenlijk de binnenstad steeds autoluwer maken. Dus zogenaamde parkeerhubs creëren om het centrum, zodat mensen met de bus of met de fiets het centrum in kunnen. Ze gaan die plannen wel opnieuw bekijken nu, omdat daar toch best wel veel weerstand uit de gemeenschap over kwam. En dat geldt dus ook voor de plannen rondom Noordereiland, Noorderkwartier. In 2030 uit mijn hoofd moeten daar nieuwe plannen voor op tafel liggen.
1: En de plannen over het coalitieakkoord, dat heb je dus allemaal mooi doorgelezen, allemaal helder uitgelegd. Maar de kandidaat wethouders, die zijn ook bekendgemaakt. Valt daarin nog iets op?
2: Ja, het college blijft vrijwel hetzelfde. Veel bekende gezichten. Eigenlijk wordt alleen wethouder Dorrit de Jong van GroenLinks PvdA, nu PRO, wordt vervangen door een partijgenoot. En dat is Tjitske Sederius. Dus die neemt de taak over daar.
0: Ja, heb je alle bijzonderheden gehad nu?
2: Ik denk het wel, ja. Ja. Het is natuurlijk een heel uitgebreid programma, maar we zullen hier vast nog meer over berichten.
0: Nou, zeker. Ook iets bewaren voor later. Hè. Je bent er lang genoeg aan gewerkt. Ja, dankjewel, Jesse, voor de uitleg. Wil je het allemaal nalezen over dat coalitieakkoord? Dat kan natuurlijk op onze site oost.nl en in de app. Dankjewel, Jesse.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende... Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Let morgen nog meer op jezelf en anderen. Want code rood geldt vanaf middernacht in onze provincie vanwege de hitte. De minister van Landbouw komt morgen met zijn plannen om het stikstofprobleem aan te pakken. Dan moet duidelijk worden hoe het kabinet Nederland van het stikstofslot af wil krijgen. En het cellencomplex in Borne is dicht vanwege de warmte. Alle gevangen zijn overgebracht naar een koelere plek. Dat en meer lees je op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op dit moment staat er nog 1 file, dat is alleen voor de Duitse grens. 2 kilometer lang, 7 minuten de vertraging voor zich te gaan als je daar over die A1 rijdt. Verder zijn de wegen filevrij. Doe een beetje rustig aan, voorzichtig. Blijf iets langer in de auto zitten als je airco hebt. En een sterkte onderweg. Zometeen kijken we even naar plaats delict. We hebben het natuurlijk over de warmte een beetje. En verder wat er allemaal te beleven is in onze provincie. Of is er veel afgelast? Je hoort het zometeen.
5: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.
8: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Ja, Texas en Black Eyed Boy is... Houston ligt in Texas.
1: Ja, Houston, Texas.
0: Kansas is weer wat anders.
1: Een ander plekje.
0: Daar is vanavond die voetbal.
2: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
1: Goedenavond.
0: We zijn er nog een uurtje en net ging het alarm al eventjes weer af. En daar gaan we het zo meteen dus over hebben, hoe dat zit en wie de winnaar is. En nog eventjes, het alarm ging af. En waar is dat ook alweer voor? Dat is hiervoor.
3: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Dat liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja, even kijken of ze nog doen, hoor. Oh. Noodradio.
4: Heb jij ook nog geen noodradio?
5: Geen paniek.
6: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
7: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
5: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
0: En zo is het, hè. Net lieten we het signaal eventjes weer horen en daar is weer heel veel op gereageerd. En dan vinden we het af en toe leuk om even iemand te bellen die zo'n reactie heeft gegeven. En dat gaan we op dit moment doen, dus als je je telefoon hoort overgaan. Huppakee. Jazeker.
1: Even goed opletten of je mobiel afgaat natuurlijk.
0: Ja. Want ja, blijf een spannend. Beetje in de buurt natuurlijk, hè.
8: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Met wie spreek ik?
8: Met Rian, maar dan spreek ik.
0: Rian, goedemiddag. Met Jan Willem en Benjamin.
1: Hallo.
0: Radio Oost.
8: Ja, hallo.
0: Hallo. Je hebt gewonnen, Rian.
8: Heb ik gewonnen? Nou, super.
0: Gefeliciteerd. Ja, want je reageerde op het noodsignaal. Hoe vaak heb je het allemaal niet geprobeerd?
8: Een keer of vier, dacht ik.
0: Oh, dan ben je lekker op weg. Dan heb je, geluk. Want er zijn ook mensen die al 100 keer geprobeerd hebben. Ja, we proberen zo eerlijk mogelijk te loten. We kisten de zomer iemand uit. Maar er komen echt tientallen reacties tegelijk binnen. Dus hartstikke leuk. Hé, waar zit je?
8: Ik zit in de kamer.
0: In de kamer. En waar woon je?
8: In het mooie Bartum.
0: In het mooie Bartum. En is het ook een beetje warm in Bartum?
8: Ja, heel warm.
1: Wat zegt de thermometer?
8: Ik dacht iets van 35, 36 graden of zo.
0: Ja. Nou, ben je er een beetje op voorbereid? Water naast je staan?
8: Water heb ik over het aanrecht staan in een fles. Dus,
1: niet van een noodpakket gaan drinken, hè?
8: Nee.
0: Maar je kunt er nu wel een noodradio aan toevoegen. Hey, dank voor het meedoen en blijf er nog hangen voor je gegevens, hè.
8: Gefeliciteerd. Ja, dat doe ik.
0: Dankjewel. Dan gaan wij ook...
8: Bedankt, hè.
0: Nou, graag gedaan. En iedereen heeft nog steeds kans. Tot en met volgende week zondag, elk uur dat de radio live wordt gemaakt, is er een noodradio te winnen. En dan hoef je niet het boevenpad op voor zo'n noodradio, want we doen er ook al genoeg. Dus we blikken even vooruit op plaatsdelict van vanavond.
1: Je hoopt het nooit mee te maken als juwelier. Een inbraak waarbij een groot deel van je winkel kort en klein wordt geslagen. Helaas werd het toch werkelijkheid voor een juwelier in Ootmarsum. 3 mannen hebben daar vorige maand een ravage aangericht. De mannen zijn vanuit alle hoeken gefilmd, want zowel binnen als buiten bij de juwelier hangen meerdere camera's. En die beelden zijn vanavond te zien in plaatsdelict. Jasper Lindner is aangeschoven. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Komen de mannen dan ook een beetje herkenbaar in beeld? Of dragen ze allemaal een bivakmuts?
9: Nou, helaas hebben ze allemaal een bivakmuts op. Maar toch zijn ze op sommige momenten nog wel even goed te zien in hun gezicht. Het is wel bizar als je ziet hoe erg ze tekeer gaan in het centrum van Ootmarsum. Juwelieren zitten in een monumentaal pand en ze slopen daar midden in de nacht het kozijn. Dus ze beuken daar met een bel tegenaan. Dan klimmen 2 mannen... naar binnen. 1 man blijft buiten op de uitkijk staan. En binnen blijft echt helemaal niets heel. Van alle kasten en vitrines worden de ruiten stuk geslagen. En bijna alle sieraden halen ze eruit. Ja, en dan stoppen ze die in een grote big bag. En dankzij die big bag weet de politie wel wat meer over hun vluchtroute. Die is namelijk na de inbraak teruggevonden. Net over de grens, over de Duits-Nederlandse grens bij Glanenbrug. En helaas waren wel alle sieraden eruit. Maar de politie hoopt natuurlijk dat iemand die Big Bag heeft gezien, dat die daar werd gedumpt.
1: klinkt als een overval waar ze goed over hebben nagedacht. In ieder geval, zijn de mannen dan uiteindelijk ook echt naar Duitsland gevlucht?
9: Nou, dat is dus niet zeker. Het zijn in ieder geval geen Duitse mannen. Want buurtbewoners die daar wonen, die zijn wakker geworden van de inbraak. Die hebben ook naar die mannen geschreeuwd dat ze moesten stoppen en dat ze moesten vertrekken. Nou, die kregen toen een heleboel ziektes naar hun hoofd geslingerd door de inbrekers. Ze riepen dat in het Nederlands overigens. En voor de juwelier was het in ieder geval echt puinruimen na het bezoek van deze mannen. Eigenaar vertelt hoe kapot ze hiervan waren.
2: Ja, het moment dat je binnenkomt, je wordt er echt flink misselijk van. Want iets waar je wel, of waar we als familie 40 jaar over doen om op te bouwen, dat je ziet dat een enorme hap uit de collectie weg is gehaald. Het klinkt cliché, maar alsof je naar een heel slechte film zit te kijken die dit keer over jezelf gaat.
1: Vanavond het uitgebreide verhaal van de juweliers en alle beelden van die inbrekers. Ja, wat krijgen we nog meer te zien?
9: Nou, we gaan het ook hebben over een inbraak met een hele grote buit. Het is vijf mannen namelijk gelukt om in Dedemsvaart, een zwaar beveiligd terrein van een transportbedrijf, op te komen eigenlijk. Ze zijn daar urenlang onder de radar gebleven. En in die tijd hebben ze voor, let op, meer dan 100.000 euro aan spullen gestolen. Gelukkig hebben ze een paar camera's wel over het hoofd gezien en daarop komen ze redelijk goed in beeld. Ook het busje waarin ze vermoedelijk zijn vertrokken, die laten we vanavond zien. En hopelijk kan iemand de politie meer vertellen over die mannen. Ja, laten we dat vooral hopen.
1: Je kunt dus weer helpen opsporen vanavond. Boeven vangen, zoals we dat altijd zo mooi zeggen. Plaatsdelict is te zien na het nieuws op TV Oost. Jasper,
9: dank je.
1: Jullie ook.
7: Tot 7 uur, het nieuws van de dag op Radio Oost.

niet alleen de hartslag gaat helemaal in het rood. Morgen gaat alles in het rood. Maar eerst gaan we nog even in het oranje. Want je hebt vast meegekregen. Nederland speelt vannacht op het WK. Maar Curaçao komt ook in actie. De debutant speelt om 10:00 de laatste poolwedstrijd tegen Ivoorkust. En kan nog voor een wonder zorgen met het bereiken van de volgende ronde. Elliot Senia uit Hengelo is geboren op Curaçao.

0: En daarom is een van de suggesties voor de 6 voor 7 later ook dit plaatje alvast.
1: S'nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden.
0: Hey. En weer naar boven. Ja, zeker. Nou ja, dat is dus wellicht vannacht het geval.
2: Mooi toepasselijk. Nou, voor de leerlingen van het Vechtalcollege in Ommen maakt het eigenlijk helemaal niet uit hoe laat die wedstrijd gaat beginnen. De lessen van morgen zijn geschrapt en zij hoeven dus helemaal niet naar school toe. Ze gaan lekker met z'n allen vannacht de voetbalwedstrijd van Nederland kijken. En de directeur die vertelt hoe dat eruit ziet.
3: De wedstrijd start om 1 en om 12:30 zijn de leerlingen welkom. We nemen zelf wat drankjes mee en wat chipjes. En dan kijken we met elkaar de wedstrijd. En voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd is er natuurlijk muziek. In het teken van het Nederlands elftal. En na de wedstrijd gaat iedereen weer naar huis. Ja, dat is het plan.
0: Wat een hoop gezelligheid vanavond. Ja, als je nou denkt van, oh, ik kan de spanning niet aan en ik zit helemaal in de zenuwen. Je kunt ook gewoon even wat anders doen. Zoals vanavond kijken naar een nieuwe aflevering van Toekomstmakers op TV Oost. We duiken dit keer in de wereld van AI. En daar kun je van alles mee, zoals het beoordelen van hoe rijp fruit is. Een bedrijf uit Enschede houdt zich daarmee bezig.
4: Ja, wij gebruiken AI eigenlijk om van heel veel informatie van onze scanners onze klant te helpen de kwaliteit van groente en fruit te voorspellen. Dat doen we door middel van scanners, AI en een cloudsysteem. En dat doen we van telers tot aan de retailer. Dus in plaats van het knijpen in avocado om te weten of de avocado rijp is om vandaag te gebruiken, kan je nu met een simpele scan direct zien hoe de binnenkant van een avocado eruit ziet. Ja. En daarmee niet een hele harde kopen die je nog niet kan gebruiken, of een te zachte die eigenlijk al verspild is.
0: Ja, je hoorde van Bastiaan tussendoor. Ja, als je denkt van waar is Bastiaan gebleven in de morgen? Nou, die houdt zich nu met de toekomstmakers bezig. Dat kun je elke uur vanavond zien op TV Oost. En ik denk zo'n ding voor avocado's, dat is ook wel wat voor in de winkel.
2: Oh, ja.
0: Want er zijn heel wat mensen die dingen helemaal fijn knijpen.
2: Inderdaad.
0: En tegen de tijd dat jij in de buurt bent, heb je een bruine avocado.
2: Nou, gaan we allemaal.
0: Mensen, niet meer knijpen in de avocado, alsjeblieft.
2: Heel vies klinkt het eigenlijk ook. Ja. Gaan we naar de dag van morgen. Het is ook wel echt opletten geblazen morgen. Code rood geldt vanaf middernacht in onze provincie. Vanwege de warmte. Het is de eerste keer dat code rood van kracht is door de hitte. Vandaag was het ook al heel warm, maar morgen wordt het nog warmer. Daar waarschuwt het KNMI voor.
5: Het is al een paar dagen heel heet, maar morgen wordt echt nog een graadje steviger. We krijgen vannacht de warmste nacht ooit, met in de steden soms wel 25 graden. En morgen een hele hete dag met op sommige plekken misschien wel 40 graden.
0: Ja, zin in. Straks hoor je het uitgebreide weerbericht met natuurlijk Greta Spannenburg. Even na 6:30 nog. Kijken we ook nog even naar morgen. Minister Van Essen van Landbouw die komt met zijn plannen om het stikstofprobleem aan te pakken. Dat moet duidelijk worden hoe het kabinet Nederland van een stikstof slot af wil krijgen. Inmiddels weten we al dat er bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden komen, zoals de Sabbense Heuvelrug, en dat veehouders zich moeten houden aan het maximaal aantal koeien per hectare.
2: Ja, en de TT van Assen begint morgen met de eerste trainingen in de Moto 3, de Moto 2 en de Moto GP, met Colin Feijer uit Staphorst in actie in de Moto 2. Het is wel vaker warm tijdens de TT, maar deze editie belooft het wel heel heet te worden. De organisatie neemt veel maatregelen voor de bezoekers, met een deel uit Staphorst dus. Ze rijden morgen al richting Assen, lekker in een leren pak en met een helm op. Ze gaan vast vroeg op pad en onze verslaggever Joost Haring, ja, die vangt ze op langs de A28 bij Staphorst. Misschien hoort hij ook al wel de motors langskomen, wie weet. En je hoort dat natuurlijk allemaal morgen op Radio Oost.
0: Ja, dat lijkt me dus echt helemaal niks om in een heet leren pak.
2: Nee, het motorrijden lijkt me leuk, maar...
0: Ja, precies. Ja. Nee, maar het is echt wel een beproeving, denk ik, ook met dit weer. Om op zo'n motor te zitten. Nou, voor iedereen die TT-liefhebber is, heel veel sterkte de komende dagen, kunnen we zeggen. En veel plezier bij de TT.
2: Inderdaad.
0: En als je wegrijdt op dat ding, doe dat een beetje voorzichtig.

0: Miles Smith en Neil Horan en Drive Safe doen dat sowieso ook de komende uren en dagen met die hitte.
1: Ja, nou, ik heb net gelezen dat er geen rijexamens doorgaan in de provincie. Waar code rood geldt. Dus er wordt wel sowieso wel veilig gereden.
0: Zit er in die lesauto's geen airco?
1: Ja, zou je denken.
0: Ja, toch? Nou ja, is dat ook meteen een onderdeel van de les, zou ik zeggen, van het examen.
1: Ja, waar zit die airco?
0: Houd de auto tijdens het autorijden op een redelijke temperatuur. Dat lijkt me toch een goede opdracht, niet dan?
1: Ja.
0: Nou, de 6 voor 7 gaat vandaag over oranje. En we hopen allemaal dat het goed gaat vanavond. Ook voor Curaçao natuurlijk. Zeker. Eerder op de avond al om 10 uur. En dan 's nachts om 1 uur. Oranje op het veld. Gaat het lukken? Gaan ze eerste worden of tweede in de pool? Dat is eigenlijk de vraag. We zweven richting het geluk. Dat doen we met Jannes. Zometeen nog het nieuws. En code rood bij Grita. Ik wou.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.

0: Twee minuten over 6:30. Je luistert naar Radio Oosten. En nog even een vraag van hoe kun je nou zo'n noodradio winnen? Blijven luisteren. Op het moment dat je het signaal hoort, moet je appen. Kun je niet appen, mag je ook bellen. En als je geluk hebt, kom je erdoor. En ben je misschien op die manier wel aan je noodradio. Even de temperaturen in de provincie op dit moment. Het is lekker. Nee, het is niet lekker. Het is gewoon heel warm, dat is het. En op dit moment in Deurningen 32 graden. Middel is het 32 en Paaslo 31,5. Het nieuws in Overijssel nu. Benjamin Borgman.
1: Door de hittegolf is het zo warm geworden in het cellencomplex in Borne dat de politie alle gevangenen heeft overgebracht naar een koelere plek. Dat het zo warm geworden is, heeft te maken met een storing in het koelsysteem en natuurlijk het warme weer van dit moment. Daardoor kan de temperatuur niet goed in de hand worden gehouden. Het gebouw kende al lange problemen met het koelsysteem. Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Nederland stond een onderhoud al gepland. Het is niet bekend hoe lang de gevangenen op de andere plek blijven. En we blijven nog even bij de hitte, want Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om morgen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Het KNMI heeft voor het grootste deel van dat land code rood afgegeven vanwege extreme hitte, waaronder in Overijssel. Wie toch de snelweg opgaat, moet zich goed voorbereiden door bijvoorbeeld voldoende water en een paraplu of parasol mee te nemen. De Nederlandse regering koopt bij Destinus in Hengelo voor 250 miljoen euro aan kruisraketten voor Oekraïne, dat meldt NRC. Destinus maakt onder meer een raket met een bereik van ruim 700 kilometer die 250 kilo aan explosieve lading kan meevoeren. Het leveren van kruisraketten aan Oekraïne is een gevoelig punt. Zo weigerde Duitsland eerder om bepaalde raketten te sturen. Het land was bang dat de oorlog met Rusland verder uit de hand zou lopen. Nederland wil niet ingaan op de bestelling voor Oekraïne. En we gaan toch nog maar even terug naar de hitte, omdat het kan natuurlijk. Want naast scholen, bedrijven en evenementen hebben ook cafés die vannacht de wedstrijd van Nederland uitzenden maatregelen genomen tegen de warmte. Zo zit deze eigenaar in Goor er koeltjes bij vannacht.
2: We hebben een grote ruimtes. We zouden eventueel nog meer binnen kunnen laten, maar zo hebben we ook bewust gedaan dat iedereen met een beetje enige ruimte kan voetbal kijken en kan juichen zonder elkaar om te stoten en dat het niet te warm wordt. Daar hebben we een grotere beamer. En dan heb ik een grote airco en een café met twee grote schermen. Dus daar kunnen we mooi met z'n allen gaan kijken. Lekker in een koude airco met een koud drankje erbij. Dus daar zijn we goed op voorbereid.
1: De wedstrijd begint vannacht om 1:00. In de meeste gemeenten in onze provincie mogen de kroegen langer open blijven vanwege de wedstrijd van Nederland. Op oost.nl zie je om welke gemeenten het gaat. En natuurlijk vind je daar ook al het andere laatste nieuws in Overijssel.
0: Kijken we nog even naar de wegen. Op de wegen op dit moment geen files meer. Wel een flitsmelding, dankjewel. Tom van Lint die rijdt op de N36 en ter hoogte van hectometerpaal 27,5. Daar staat een mobiele flitser op dit moment. Dus als je over die N36 rijdt, moet je altijd al netjes aan je snelheid houden. Maar er is nu een extra reden voor, dat het zomaar zeggen. Niet hard rijden, mensen. Doe gewoon een beetje rustig aan. Ook met dit weer wat betreft het outdoorrijden. Het is al warm genoeg. En daarover gesproken. Vannacht code oranje wat betreft het voetballen. En morgen code rood. Grieta Spannenburg.
3: Ja, zeker. Code rood. De codes zijn sinds 2010 in actie gesteld. En er is nog nooit een code rood voor hitte gegeven. Ook niet in 2019, toen we zo'n hele hete episode doormaakten met in Twente 40 graden. Maar het zegt wel wat over de hitte die aanstonds is. Morgen overdag, denk ik in de ochtend al, een start met op veel plaatsen 20, 21 graden. En dan koersen we naar 36 tot 38 graden morgenmiddag. Dat zijn hele hoge temperaturen. Worden zelden gehaald. Het is de hitte die een beetje uit Frankrijk, zeg maar, onze kant op komt. En straks ook Duitsland en Polen ingaat. En bij ons laat morgenmiddag misschien een lokale onweersbui. Geldt ook voor zaterdag en zondag. Een enkele onweersbui, dat kan. En zaterdag, Jan-Willem, nog steeds heet hoor. Ik denk dat het in de kop van Overijssel dan relatief koel is. Nou, 32 tot 34 graden, maar Twente zou nog steeds de 38 graden kunnen halen. En pas zondag zien we die temperaturen op 30 tot 34 graden uitkomen.
0: En daarna?
3: En daarna komt er langzaam maar zeker kilte onze kant op. Ja, maandag een heerlijke, aangename 24 tot 27 graden. En de dagen daarna, ja, 22 tot 24 of 25 graden. Stapelwolken, zon, eens een enkele bui. Het perfecte Hollandse zomer.
0: Dat wilde ik graag nog even van je horen. Dank je wel.
3: Doeg.
4: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: De 6 voor 7 gaat niet op code rood, maar op code oranje. Want vannacht is het zover. Die wedstrijd van oranje, gaan ze winnen of niet? We zitten al helemaal in de sferen. Welke muziek past daarbij? De wedstrijd wordt gespeeld in Kansas, dus spelen we Dust in the Wind.
1: En wat wordt het voor een nacht? Dat gaan we vanavond en vannacht natuurlijk meemaken. Guus Meeuwis en Van Gant, het is een nacht.
0: En we gaan het ademloos meemaken met Helene Fischer.
1: En Paul Simon ga je ook horen met Late in the Evening, want die wedstrijd is heel laat.
0: En nog even lekker zo'n oranje nummer. Vol gas met Koeman. Maar eerst, Late at Night van Maywood.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaat vandaag over Code Oranje. Natuurlijk, het Nederlands elftal speelt vannacht in Kansas. Wordt het 1 uur of is het toch slecht weer en wordt het later? En wordt het helemaal diep in de nacht dat we kunnen kijken?
2: Je hoorde al Maywood, Late at Night.
1: En Dust in the Wind, dat zal het niet zijn als het gaat regenen in Kansas.
2: Hopelijk gaat het een hele mooie nacht worden. Het is een nacht, Guus Meeuwis en Van Gant hoorde je al.
1: Nog 3 platen te gaan. Zometeen Late in the Evening van Paul Simon.
2: En vol gas, hopelijk gaat Nederland er ook vol gas op geven.
1: En natuurlijk gaan we die hele spannende nacht beleven. Ademloos, door de nacht, met Helene Fischer.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. De 6 voor 7.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
12: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
11: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oost.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Ja,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
5: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele, openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Mensen kunnen last krijgen van uitdroging en oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Op veel plekken zijn maatregelen genomen. Veel scholen en universiteiten zijn dicht. En in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Voor rouwpost en medische post geldt een uitzondering. Sommige pretparken blijven dicht, andere hebben aanpassingen gedaan. 3 zwemmers zijn verdronken in open water. In Utrecht overleed een jongen van 13 en in de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. In Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. Er is iemand aangehouden. Of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Op een van de sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland en hebben tussen 2022 en 2024 voor 1,7 miljoen euro aan tikkies verstuurd. Daarnaast waren er ook nog veel contante betalingen. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor en onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Of er gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. Morgenavond lokaal een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterijen. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iungo.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Meteen beginnen met besparen. Iungo.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het wordt de warmste nacht ooit gemeten en net tijdens die warmste nacht speelt Oranje een WK-wedstrijd. En toch blijven in de meeste gemeenten de terrassen dicht uit vrees voor drankmisbruik en geluidsoverlast. Hebben we mediterrane temperaturen, nu nog een wat meer mediterrane mentaliteit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het is warm. Ik ben vast niet de eerste die het zegt. Wat gaan we doen vanavond? Aandacht voor de aardbeving in Venezuela. Claudia de Armas, Venezolaans-Nederlander, was de hele dag op zoek naar informatie over haar familie. En oud-ambassadeur Robert Schuddeboom die volgt ook het nieuws op de voet. U hoort ze straks allebei. Morgen presenteert het kabinet de nieuwe stikstofplannen. Wordt Rijkhalsen naar uitgekeken. Een belangrijk moment. Maar onze verslaggever Lars Geerts die verpest het moment, want die heeft de volledige plannen al zo'n beetje in handen en vertelt ze zo meteen alvast. Een theatervoorstelling tot de laatste adem over hoe zorg te bieden aan stervende moslims. Die hebben net andere wensen en verlangens, net andere rituelen. Samira El-Mousvi, die vertelt er zo meteen over. En Shasha Morali, die zit al klaar voor Nederland-Tunesië. Volgens sommigen is Tunesië het slechtste team van dit toernooi en dat maakt de wedstrijd natuurlijk extra spannend. Want als je verliest van een heel slecht team, dan ben je natuurlijk wel heel slecht bezig. Nu wordt er ook gevoetbald. 2 wedstrijden in groep E tegelijk. We gaan maar even kijken hoe het ervoor staat. Krijn Schuitenmaker bij Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe is het daar?
3: Ja, het kleinste voetballand Curaçao van Dick Advocaat staat op een 1-0 achterstand. Net begonnen aan de tweede helft. Die is 1,5 minuut oud. Nicolas Pepe maakte al na 7 minuten de openingsgoal in die wedstrijd. Slecht verdedigen van Curaçao. Ze kwamen er wel een paar keer heel goed uit. Hoor. 4 schoten op doel voor Curaçao dat deze wedstrijd moet winnen om de volgende ronde te halen. Dat is nu de stand van zaken. Maar voorlopig staat Ivoorkust, dat trouwens gewisseld heeft. Olai is in de ploeg gekomen op een 1-0 voorsprong.
2: Suze van Kleef, die is dan weer bij Ecuador tegen Duitsland.
4: Spannende minuten bij Ecuador-Duitsland. Vooral voor Ecuador, want zij moeten vandaag gaan winnen, ploeg van Ecuador. En krijgen nu een penalty tegen. Scheidsrechter werd vervolgens naar het scherm geroepen. Want, zegt de VAR, is daar niet een overtreding aan vooraf gegaan. Ecuador moet dus winnen om die knock-outfase te bereiken vandaag tegen Duitsland. Stand is 1-1 en nu moet de scheidsrechter dus gaan beslissen of die strafschop wel of niet doorgaat. Het mag eventjes duren. Ze twijfelt. Ze blijft even staan bij haar scherm. En moet haar beslissing vervolgens gaan maken. Dat duurt nog steeds eventjes. En daar is het antwoord geen penalty, want geen overtreding in die 16 gemaakt. En zo komt Ecuador dus goed weg hier tegen Duitsland. Staat het nog steeds 1-1 en moet het zelf gaan scoren.
2: Nou, spannend. We houden de luisteraars op de hoogte natuurlijk. En we gaan snel verder met het nieuws van
1: donderdag 25 juni.
5: Morgen wordt het code rood.
2: Die waarschuwing geldt morgen in 8 provincies. Het KNMI legt uit waarom.
6: Bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt groot gevolg heeft voor het menselijk lichaam.
2: Het wordt morgen echt heel warm.
7: Het kwik schiet omhoog morgen met uiteindelijk maximumtemperaturen tussen de 36 tot 38 graden.
2: Plaatselijk kan het zelfs 40 graden worden. Rechtszaken gaan morgen niet door en organisaties nemen maatregelen.
8: Scholen sluiten hun deuren. Rijkswaterstaat zegt tegen automobilisten: ga alleen de weg op als dat noodzakelijk is.
2: Het advies is morgen om zoveel mogelijk uit de zon te blijven, rustig aan te doen, want de hitte kan dodelijk zijn.
9: We hebben in eerdere recorddagen met zulke hitte ook gezien dat er bijvoorbeeld grote oversterfte optreedt.
2: 2 zware aardbevingen in Venezuela vannacht, die zorgden voor veel paniek. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en dat komt niet vaak voor in Venezuela.
10: Deze bevingen zijn heel uitzonderlijk. Het zijn de zwaarste bevingen in de regio in de afgelopen 100 jaar.
2: De dochter van deze vrouw maakte de bevingen mee.
11: Ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen.
2: Het dodental is opgelopen naar 188. Venezolanen hier in Nederland leven mee.
12: enorm pijnlijk. Omdat ik weet dat Venezuela al in een humanitaire ramp zit.
2: Haar vader heeft de aardbevingen gelukkig overleefd.
12: Ik ben alleen maar blij dat hij nog is.
2: De Gezondheidsraad wil dat alcohol drinken minder normaal wordt, want...
13: Er is geen veilige ondergrens voor alcohol, dus ieder glas alcohol wat je drinkt is schadelijk.
2: Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen.
14: Omdat het dus ook gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor verkeersongevallen of voor verschillende vormen van geweld.
2: Voor veel mensen hoort alcohol er gewoon bij.
15: Nee, je moet wel een beetje genieten, vind ik. Gewoon, alles moet in de juiste balans zijn.
16: Hey, af en toe met iets te vieren moet er een wijntje bij.
2: Volgens minister Hermans kunnen Nederlanders prima zelf beslissen of ze willen drinken.
17: Het blijft jouw eigen keuze of je een drankje neemt of twee drankjes.
2: Maar volgens de Gezondheidsraad kun je beter water drinken.
18: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
2: Een hele jonge aanwezige bij een vergadering van Europese klimaatministers vandaag. Ja, een Zweedse minister nam haar baby mee en die wilde ook gelijk mee vergaderen.
19: In electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
2: Brigitte Kaandorp vindt het knap hoe deze minister het allemaal combineert.
20: En dan moet je ook nog gewoon, afwassen, de was ophangen, ramen lappen, eten, koken, gras maaien, getrouwd zijn. Het is natuurlijk hartstikke leuk om gelukkig te zijn, dat wel. Maar het kost zoveel tijd.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, Nederland gaat de warmste nacht ooit in. En waar is het nu het heetst? Aan de lijn melkveehouder Marcel van Helvoort in het Limburgse dorp El. Goedenavond. El was een van de heetste plekken van Nederland. Dat weten we heel precies, want er is een KNMI-weerstation. En dat weerstation staat nou net precies op uw erf. Hoe warm is het daar nu?
21: Nou, ik kan het zelf niet zien op het station zelf, maar ongeveer 30 graden, net onder, denk ik. Het is ontzettend warm weer vandaag al.
2: Ja, het was de bedoeling. De gedachte was dat het daar het allerwarmst zou worden, maar het werd dan net in Woensdrecht iets warmer. Heeft u dan toch een gevoel van, goh, jammer, we zijn voorbij gestreefd?
21: Nou, nee, dat maakt me in die zin niet zoveel uit. We doen vaker mee met de records. Het plaatsje L halen, moet ik zeggen. De ene keer hebben wij de eer en de andere keer Woensdrecht. Of Ros doet tegenwoordig ook vaker mee.
2: Dus dat soort gevoelens spelen geen rol. Kunt u de situatie qua hitte schetsen op het erf? Hoe staat alles er nu bij daar?
21: Ja, we hebben een hele warme, drukke dag achter de rug gehad. Of met drukkend weer, moet ik zeggen. Was vooral rond 6 uur was het echt heel drukkend. En we hebben zelf een melkveebedrijf en wij hebben hier een 500 melkkoeien die wij verzorgen. En dan moet alles heel bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
2: Ja, morgen kan het zelfs 41 graden worden. Dan zitten we bij het record zo'n beetje. Bent u zich aan het voorbereiden?
21: Ja, het is alles heel bijzetten natuurlijk. Of, ja, we zijn het natuurlijk wel vaker gewend. We zijn de hele dag in de weer. Kijk, ik hoorde net ook al dat code rood. En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
2: Ik wens u heel veel succes morgen met de warme dag. En misschien toch een record. Dat zou toch leuk zijn als je weerstation hebt en je hebt het record. Marcel van Helvoort, hartelijk dank.
21: Ja, dankjewel.
2: Ja, we gaan verder met de krant van morgen. Michiel, begin maar vast.
22: Twee docenten van de Universiteit van Amsterdam zijn naar het Parool gestapt. Ze willen duidelijkheid over de communicatie tussen de Unie en de Israëlische lobbyorganisaties. En ze willen inzicht in de beveiligingskosten. Die informatie krijgen ze niet, zelfs niet nadat de rechter de universiteit heeft verplicht tot het betalen van een dwangsom.
2: Onbegrijpelijk vinden de docenten. Ze snappen niet dat er zelfs na het uitbreken van de oorlog in Gaza nog samenwerkingen zijn aangegaan met Israëlische organisaties. De universiteit zegt tegen de krant dat die samenwerking niet zomaar kunnen stoppen en dat er geen nieuwe contracten met Israëlische organisaties worden getekend.
22: Het AD heeft laten uitrekenen welke gevolgen de hitte heeft voor de economie. Flink wat, is de conclusie. Vooral in de bouw, landbouw en transportsector zijn de gevolgen groot. kost ongeveer net zoveel als een halve stakingsdag. Mensen werken korter en ze zijn minder productief.
2: Als het warmer is dan 32 graden... kan het menselijk lichaam tot 40% minder inspanning leveren. Bij de temperaturen die morgen verwacht worden is dat nog veel hoger. De conclusie is dan ook, hitte zet de hele economie op een lager pitje.
22: Hoewel oud en nieuw nog ver weg is, loopt de spanning bij vuurwerkverkopers op, schrijft de Telegraaf. Ze hebben nog altijd niets gehoord van het kabinet dat met een compensatievoorstel zou komen voor het vuurwerkverbod dat eind dit jaar ingaat.
2: Volgens de vuurwerkhandelaren kan het niet anders dan dat er mensen failliet zullen gaan. Onbeschoft noemen ze de gang van zaken. Daarnaast balen ze omdat ze er zeker van zijn dat Nederlanders massaal de grens over zullen gaan om vuurwerk te kopen.
22: Nu de Gezondheidsraad adviseert om alcohol minder aantrekkelijk te maken, is NRC gedoken in de alternatieven. De krant komt tot een opvallende conclusie. De sommelier krijgt in restaurants steeds vaker concurrentie van de sappelier. Iemand die zelf alcoholvrije dranken samenstelt, passend bij de menukaart.
2: Waar enkele jaren geleden vooral wijn werd geschonken, staan er nu ook volop mocktails en limonades op de drankkaarten. Het zelf maken van die dranken gebeurt met evenveel aandacht als het bereiden van het eten, zegt een kenner.
22: De sappelier vertelt aan de krant dat niks te gek is, zolang de smaakcombinatie maar goed is. Zo heeft hij al zwart gerijpte pruimensiroop ontwikkeld, met hooi, venkelloof en zeewier. De smaak past perfect bij een stuk geroosterd buikspek. Toch moet hij ook eerlijk zijn, niet al zijn experimenten zijn gelukt. Een drankje met zwart gegaarde aardappels was echt niet drinkbaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.

0: somebody. Hurt Somebody, Noah Kane en Julia Michaels. Om 6:00 s'avonds werd Venezuela gisteren opgeschrikt door een dubbele aardbeving. Hoe groot de ramp is, ga ik vragen aan de Venezolaanse Claudia Darmas. Die zit hier tegenover mij, een oud-ambassadeur in Caracas. Robert Schuddeboom, die heb ik ook aan de lijn als het goed is. Mevrouw Darmas, hartelijk welkom. Woont al 15 jaar in Nederland. Laten we even de afgelopen dag bekijken. Bent u de hele dag aan de telefoon geweest met familie?
1: Ja. Ja, nee, zeker ook. Berichten aan het kijken van Instagram en de social media. Zo begon mijn dag eigenlijk. Schrikken met verschrikkelijke beelden van gebouwen die in elkaar storten. En de eerste instinct is om jouw familie te bellen. En natuurlijk nemen ze niet op.

0: familie verder weg? Ooms, tantes, neven, nichten?
1: Die zijn ook oké. Maar ik heb bijvoorbeeld een nicht die woonde in La Guaira tot gisteren. Ze woonde in een flat en ze kwam terug naar haar werk en ze vond dat er geen flat meer was. Haar hondje was in haar appartement en die heeft het dus niet gered. Ze had geen internetverbinding en ook geen mogelijkheid om iemand te bellen. Dus ze heeft de hele nacht rondgelopen terwijl mensen aan het plunderen waren. In de ochtend heeft ze dus een kerkje gevonden en ze heeft daar een paar uurtjes gezeten tot ze dus naar Caracas kon, naar een andere tante van mij. Het is echt verschrikkelijk.
0: Angstaanjagende verhalen, tientallen seconden duurde het. Een vrij korte, hevige schudding, daarna nog een en gebouwen die gewoon in één keer... Precies. Totaal instorten. Je noemde Al Waira, dat is een van de getroffen plekken.
1: Ja.
0: Het ging hier... In het nieuws toch eigenlijk heel veel over Caracas.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze, toch ook wel een grote stad.
1: Ja, eigenlijk de ergste plek, dat was in La Guaira. Dat is dus een stad die naast Caracas zit. Dus het is waar het vliegveld is. Zo kan je dat wel bedenken. Daar is het echt de grootste schade.
0: Maar het is een stad van ongeveer 270.000 inwoners.
1: Zo ongeveer.
0: Googelde ik bij elkaar.
1: Mm-hmm. Ja, nee, inderdaad. Veel mensen die wonen daar meestal en gaan werken in Caracas. En die arme mensen, 30 jaar geleden hadden ze ook zo'n ramp. Het was uitvloed. Waterstroming.
0: Een grote overstroming was daar toen.
1: Ja, precies toen. Dus veel mensen hebben toen hun huizen ook kwijtgeraakt. En nu na 30 jaar weer zoiets. Het is echt heel zielig.
0: Zijn aardbevingen gebruikelijk in Venezuela?
1: Niet. Ik heb eentje meegemaakt en dat was ongeveer 20 jaar geleden. En mijn moeder vertelt mij dat toen ik een baby was, was er ook zo eentje. Maar we praten over een intensiteit van 4,2. Misschien een 5. Nooit zo groot geweest. Nu is het 7,2 en 7,5 geweest. Na een paar seconden verschil, dat hebben we nooit meegemaakt.
0: Dus dat is een uitzonderlijk grote gebeurtenis waar mensen dan ook niet op voorbereid zijn.
1: Nee.
0: En gebouwen zijn daar ook niet op aangepast en al dat soort dingen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Meneer Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is natuurlijk een gebeurtenis die komt na heel veel andere gebeurtenissen in Venezuela. Want we hebben natuurlijk ook alle politieke gebeurtenissen gehad en de machtswisseling... En dat soort dingen. Heeft dat veel invloed op de nasleep van zo'n ramp?
2: Nou, sorry. Dat denk ik niet. Venezuela heeft een hele moeilijke tijd doorgemaakt onder Maduro. En de publieke diensten die zijn in de loop van de tijd zo langzamerhand geërodeerd. Dus er is wel een heel netwerk van zelfhulp en burgerdiensten. En die zal ongetwijfeld nu ook, dat heb ik ook begrepen, die doen best wel hun werk. Maar waar het aan ontbreekt is goede apparatuur, goede graafmachines. Het bedrijfsleven helpt. Want we moeten ons even goed die situatie voorstellen. En ja, net als Claudia, ik heb ook al mijn vrienden en zo vandaag gebeld. Gelukkig is daar allemaal goed mee afgelopen. Maar ze weten allemaal van mensen die vermist zijn enzovoort. We moeten goed even ons voorstellen hoe dat is in Venezuela, waar na de Tweede Wereldoorlog er maar 4 miljoen mensen woonden. En toen in korte tijd 15 tot 20 miljoen migranten zijn gekomen tot 2000, 2010. Daar is in razend tempo voor gebouwd, vaak hele slechte kwaliteit. Dat verklaart, dat is één reden waarom deze aardbeving zo desastreus helaas zal blijken. En de ander is dat men wel moet weten eigenlijk dat er weliswaar niet dagelijks zoals in Japan aardbevingen zijn. Maar er is met enige regelmaat is er een grote aardbeving in Caracas. Grofweg elke 50 jaar. Die in 1812 heeft toen het leven gekost van 10% van de bevolking. Maar ja, als je een combinatie hebt van heel snel bouwen en een overheid die het onderhoud verwaarloost en voor de rest geen algeheel bewustzijn van aardbevingsproef gebouwen neerzetten, dan als die eenmaal komt, en hij komt, en over 50 jaar komt hij weer,

0: dan krijg je wat je nu ziet. Al die lagen beton van 20.000, 30.000 kilo. En die haal je met de hand niet weg. Daar heb je graafmachines en deskundigen voor nodig. Dus nee, het is echt een grote ramp, hoor.
1: Dus er zijn nu grote tekorten aan apparatuur, aan hulpmiddelen, al dat soort dingen. Wat heeft de regering tot nu toe gedaan? Hebben ze al meteen om buitenlandse hulp verzocht?
0: Nou, niet, dat hoefde ze niet eens te verzoeken. Dat kregen ze aan alle kanten aangeboden. En anders dan in de tijd van voor de ontvoering van Maduro hebben ze deze keer ook van ideologische tegenstanders. Maar goed, ze zijn inmiddels ook hun eigen ideologie hebben ze even geparkeerd. Dus ze zijn nu richting pro-Amerika. Dus ze hebben ook steun bijvoorbeeld van El Salvador aangenomen. Dus een aantal landen, ook vanuit Europa, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, heeft veel hulp aangeboden. Rescue operatie, maar dat duurt maar een paar dagen. Want meestal overleeft men niet langer dan 3-4 dagen. En ik denk dat het buitengewoon moeilijk zal zijn om die grote platen beton om die weg te krijgen. Dus het is vooral de kennis, de combinatie van dat doen samen met die apparaten.
1: En de komende 72 uur worden cruciaal. Mevrouw de Armas, u bent niet de enige Venezolaan buiten Venezuela. De diaspora is reusachtig. Ik geloof 8 miljoen Venezolanen buiten Venezuela. Verwacht u eigenlijk dat die diaspora iets kan doen?
2: Ja, ze zijn al aan het proberen iets te regelen. Ik kreeg veel berichten van in Spanje is er deze dienst om dingen te sturen naar Venezuela. Medicijnen, eten, dat soort dingen. Van Nederland heb ik nog niks gehoord. Maar we proberen nu toch wel iets te
1: organiseren, iets op touw te zetten met andere Venezolanen die u kent. Het is wel een land om vandaan te komen. Eerder dit jaar een coup, eigenlijk een machtswisseling. Maar wanneer was het voor het laatst fijn en rustig in Venezuela?
2: Goeie vraag. Ik denk dat ik nog op school was. En dan praat ik over basisschool. Ik ben nu 40 jaar.
1: Dus gewoon drie decennia is het nieuws eigenlijk altijd
2: iets
1: moeilijk
2: iets.
1: Om te
2: altijd
1: volgen.
2: Altijd iets, ja, helaas.
1: En wat voor gevoel heeft u daarbij vandaag?
2: Het is van niet weer, nog een keer iets. Weet je. Het is allemaal nat en het regent nog een keer. Dat gevoel van het is ellende na ellende na ellende. Dit gebeurt dus nu in een land waar er helemaal niks is. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Als je daar naartoe gaat, je moet tot de laatste pleister meenemen. En zelfs de printpapier voor de medisch dossier moet een familie mensen meenemen naar het ziekenhuis. Daar is dus een dubbele aardbeving gebeurd.
1: Juist in dat land met schaarste, met gebrekkige structuren.
2: Ja.
1: Waar alles al tegen zat.
2: Ja, het is echt een enorme pech. Dus ja, heel, heel, heel frustrerend. Het doet heel veel pijn.
1: Ik wens u heel veel succes de komende tijd. En ook uw familie. Hartelijk dank, Claudia Darmas. En ook dank Robert Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas over de aardbeving in Venezuela.

0: oude hit van Bruce Springsteen, Hungry Heart. Dit keer uitgevoerd door Larne O'Connell. We gaan naar het voetbal. Krijn Schuitenmaker die is bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe gaat het er daaraan toe?
1: Ja, geen goed nieuws voor Curaçao, geen goed nieuws voor Dick Advocaat. Want Ivoorkust staat op een 2-0 voorsprong. En het is opnieuw Nicolas Pepe die het doelpunt heeft gemaakt. Maar daarvoor nog wel een grote kans op de gelijkmaker voor Curaçao. Sero Floranus, de man van PEC Zwolle, kwam in een scoringspositie. Schoot snoeihard. En die bal zeilde net over het doel heen van Fofana. Maar even later was het alsnog raak. Maar dan wel aan de kant van Ivoorkust. Pepe maakte zijn tweede doelpunt. Hij scoorde 8 keer in de Spaanse competitie. En is nu goed op het WK voor 2 treffers. Notabene tegen Curaçao. 0-2 is de stand met nog een minuutje of 20 te gaan.
0: Suze van Kleef daarentegen is bij de wedstrijd Ecuador-Duitsland. En hoe is het daar aan het gaan?
2: 1-1 staat het nog steeds. Zojuist wel een grote kans voor Ecuador op de 2-1. Plata die net de bal naastikt van dichtbij. Niet al te makkelijke kans voor de aanvaller van Ecuador. Ecuador dat dus moet scoren, want een 1-1 is niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Duitsland hoeft niet meer, is al groepswinnaar. Bij Ecuador lukt het tot nu toe nog niet om dat doelpunt te maken. De goal die de deur opent voor de volgende ronde. Ecuador is aanvallend onmachtig in deze wedstrijd, zoals ook het probleem was in de WK-kwalificatie. Scoorde 14 keer in 18 wedstrijden. Ook dit WK heel moeizaam komen ze tot scoren. 1 goal nog maar vandaag, dus dat doelpunt. Valencia was hiervoor het meest gevaarlijk met een schot uit de tweede lijn dat met moeite werd gekeerd door Manuel Neuer, de veteraan onder de lat bij Duitsland. En zo blijft het dus 1-1 na 73 minuten en moet Ecuador zo langzamerhand wel aan het slotoffensief gaan denken.
0: Dankjewel, Suze van Kleef. En we gaan door met Den Haag. Want morgen is een grote dag. Dan komt het langverwachte stikstofpakket van het kabinet. En dat zijn de plannen die Nederland van het slot moeten halen. Waardoor al die andere grote plannen, woningen bouwen, het vliegveld van Lelystad open, ruimte voor defensie, et cetera, werkelijkheid kunnen worden. Politiek verslaggever Lars Geerts die heeft zoals een goed politiek verslaggever betaamd de plannen al in zijn binnenzak, hoop ik, Lars. Ja, zijn ze er klaar voor?
3: Mag je hopen, inderdaad, Pieter. Nee, ze zijn er nog niet klaar voor. De bedoeling is nog steeds om er vanavond uit te komen en dan morgen inderdaad groot naar buiten te treden. Het zaaltje is al gehuurd, de uitnodigingen zijn verstuurd. Maar voorlopig zitten de betrokken ministers en staatssecretarissen onder leiding van premier Jette nog bij elkaar. En is de deal nog niet rond? Nee.
0: Waar hangt het nu vanaf?
3: Wat ik hoor, en dat heb ik dan wel in de binnenzak, is dat het vasthangt op iets dat heet grondgebondenheid. Dat is een heel heikel punt. Dat is eerder al een reden geweest dat een groot akkoord over stikstof niet lukte. En dat komt er in de kern op neer. Dat het plan is dat je geen koeien mag houden als je niet voldoende grond hebt om de mest uit te kunnen rijden die ze produceren. Eventjes heel kort door de bocht. Dat is een heel groot punt, want dat betekent dat intensieve bedrijven met veel koeien die op stal zitten en die niet heel veel grond hebben, dat die eigenlijk moeten inleveren. En dat raakt vooral bedrijven in het zuiden. En die norm die luistert heel nauw, omdat die direct grote gevolgen heeft voor individuele boeren. En daar steggelen ze dus nog over. Want ja, als je die norm voorstelt, kan het zomaar zijn dat de boeren in het zuiden dat gaan merken en direct hun bedrijfsvoering bijvoorbeeld enorm moeten terugschroeven.
0: Dus er staat best veel op het spel.
3: Ja.
0: Stel dat ze hier uitkomen en het lijkt er toch wel op dat dat toch gaat gebeuren.
3: Mm-hmm.
0: Wat gaat er dan allemaal gepresenteerd worden?
3: Nou, dan gaan we een plan zien dat, zoals de bedoeling is, de uitstoot van stikstof in Nederland in 9 jaar drastisch naar beneden gaat brengen. Dat plan bestaat uit een aantal dingen die we al wel weten. Namelijk, waarschijnlijk komen er zo'n 15 zones rondom grote natuurgebieden. Ik moet zeggen, zones rondom 15 grote natuurgebieden met ongeveer 1 kilometer. En 85 natuurgebieden in Nederland krijgen een zone van 500 meter eromheen. En binnen die zones moet de stikstofuitstoot drastisch terug. Daar krijgen bedrijven direct mee te maken. Dan komt er voor alle bedrijven in Nederland, boerenbedrijven, een stikstofplafond waar ze niet overheen moet komen. En dan komt er dus nog die koeiennorm, zoals we maar even zullen noemen. En dan is het kabinet daarnaast ook nog van plan om regelgeving aan te passen, zodat het eenvoudiger wordt voor boeren om te werken en voor boeren en andere bedrijven om vergunningen aan te vragen. Dat zijn dan stevige afspraken, omgezet in wetten die gehandhaafd moeten worden. en een stevig slot op de deur. Want als dat doel niet gehaald wordt binnen die 9 jaar... dan kan de overheid besluiten om aan het eind van het traject toch de veestapel landelijk gedwongen in te krimpen. En dat is dus allemaal bedoeld, al dit hele plan, om te voldoen aan de uitspraak van de rechter dat de natuur echt verbeterd moet worden. Want zonder dat, ja, dan komt de vergunningverlening niet op gang.
0: Nou klinkt het allemaal ook weer niet heel revolutionair. Al deze ideeën, die hoor je toch al een tijdje langskomen. En toch zijn ze er al jaren mee bezig. Ja, hoe is dat eigenlijk mogelijk?
3: Nou ja, politiek. Want als iedereen weet wat er moet gebeuren en het gebeurt toch niet, dan is het dus enorm politiek. Want dat is de enige reden waarom het niet gebeurt. Nou, er zijn inderdaad al verschillende oplossingen die al jaren op de plank liggen. Maar dat gaat wel om keuzes maken. En er is geen scenario te bedenken waarin die keuzes pijnvrij kunnen. En dus is er strijd over. Want ja, hoeveel pijn denk je dat je achterban kan pakken, of ben je überhaupt bereid te pakken? Dat speelde binnen 2 kabinetten Rutte. Die zagen het sentiment in het land enorm tegen zich keren vanwege onder meer dit stikstofprobleem. We zagen grote boerenprotesten, de opkomst van de politieke partij BBB. Het kabinet is er nagenoeg op gevallen ook. En het duurt heel lang voordat het besef daar kwam dat het juridisch helemaal vast zat en dat die keuzes onvermijdelijk waren. En toen dat besef er een beetje was, viel het kabinet op migratie. Kwam er een nieuw kabinet, Schoof, met daarin juist de sceptische partijen, die vonden dat het probleem er heel anders uitzag. PVV en BBB. En ook heel weinig motivatie hadden om die keuzes te maken om in te grijpen. En die schrapten zelfs een groot deel van de voornemens van het vorige kabinet. Maar nu, ja, nu heeft de tijd zijn werk gedaan. De juridische klem is heel groot. Ondernemers schreeuwen moord en brand dat die vergunningen niet loskomen. En langzaam maar zeker heeft de wal dus het schip gekeerd. En 7 jaar later is dan de tijd rijp om te doen wat een meerderheid in Den Haag al jaren van weet, dat het uiteindelijk toch echt zal moeten gebeuren.
0: En is de gevoeligheid dan, de politieke gevoeligheid, nu dan ook weg?
3: Nee, die is nog steeds niet weg, hoor. Nee, kijk, een van de voorbeelden daarvan is, dit is dus bedoeld om de vergunningverlening vlot te trekken. En dat is ook de enige reden dat dit gebeurt. Dat wil het kabinet heel erg duidelijk maken. Dat is een economische reden. Dit kabinet gaat bijvoorbeeld een aantal dingen niet hardop zeggen. Namelijk dat het verminderen van het aantal vee in Nederland, wat gaat gebeuren, dat het wellicht ook wel gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen en dus het klimaat helpt. Of dat het de waterkwaliteit in Nederland zal verbeteren. Daar is een slot op de mond gezet. Nee, als de boeren pijn gaan lijden, dan doen ze dat omdat de economie van Nederland van het slot gehaald moet worden en weer moet groeien. Al die andere bijzaken, daar willen ze de boeren niet voor verantwoordelijk houden. Dus niet voor het klimaat, niet voor de kwaliteit van het water. Daar gaat het kabinet niks over zeggen. En dat alleen al toont aan dat ze heel, heel voorzichtig willen omgaan met de sentimenten die er leven in de boerensector en de rest van het land.
0: Dat is wel de vraag of dat gaat lukken. Of zie jij toch ook wel weer protesten en blokkades met tractoren op de snelweg en dat soort dingen.
3: Ja, er is geen twijfel dat dit de boeren gewoon hard gaat raken. Echt niet. Die zones bijvoorbeeld, hè, rondom die natuurgebieden waar veel minder kan. Ja, het Financieel Dagblad heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat dat zo'n 3400 boeren zou raken. Dat is een getal dat niet wordt tegengesproken door het ministerie van Landbouw. Dat weten ze daar dus blijkbaar ook. En het is niet zo dat die allemaal moeten stoppen of allemaal moeten krimpen, zeker niet. Maar er zal wel iets van ze gevraagd worden. Dat ze anders moeten gaan werken, dat ze moeten verplaatsen, dat ze grond moeten bijkopen misschien. En ja, inderdaad, ook in het uiterste geval dat ze gevraagd wordt of ze bereid zijn om te stoppen. En hoe dan ook, hoe het ook zij, aan het eind van dit proces zal Nederland minder vee hebben dan hiervoor. Fors minder, waarschijnlijk 20-30% minder vee. Maar de boeren die overblijven, dat is dan de belofte, die weten dan in ieder geval waar ze aan toe zijn. Die kunnen door. En de verwachting is nu dat omdat die pijn zo opgelopen is, omdat ook die boeren vastzitten, ook geen vergunningen krijgen voor een nieuw stal bijvoorbeeld, dat een groot deel daarvan denkt, het moet maar, het zal gebeuren. Een klein deel, verwacht het kabinet, zal inderdaad weer op die trekker stappen. Zal inderdaad weer van zich laten horen. Maar toch verwachten ze dat de boeren aan tafel komen en hierover blijven praten. En ze kijken wel heel erg naar hoe het plan morgen wordt ontvangen. Is dat vernietigend? Ja, dan kunnen ze terug naar de tegentafel. Maar de verwachting is dat de boeren positief kritisch zullen zijn. En dan is er een hoop dat dit gaat slagen. En er een hoop dat er ook een meerderheid voor is in de Tweede Kamer.
0: En zie je het dan gebeuren dat Nederland van het stikstofslot gaat en dat er weer vergunningen komen, dat er weer gebouwd kan worden?
3: Nou ja, het zal moeten blijken. Het is niet eenvoudig. Maar premier Jette heeft voor en achter de schermen laten weten dat hij morgen wil kunnen zeggen dat Nederland van het slot gaat. Ja, dan moet je er wel een plan achter zetten. En voor zijn kabinet zou je kunnen zeggen is het ook van levensbelang. Dit minderheidskabinet heeft nog niet echt kunnen imponeren sinds het op het bordes stond. En als dit de eindstreep haalt en na de zomer de eerste plannen dan ook echt werkelijkheid zullen worden, ja, dan kan Jette en minister Van Essen van Landbouw bijvoorbeeld en de hele coalitie in ieder geval één hele grote vink op het scorebord zetten.
0: Morgen dus gaat landbouwminister Jamie Van Essen het stikstofpakket presenteren. Lars Geerts vanuit Den Haag, dank je hartelijk. Hoe begeleid je een patiënt met een islamitische achtergrond in het stervensproces? Is een grote vraag. En die stond vandaag centraal in een eenmalige theatervoorstelling. Tot de laatste adem was te zien in Utrecht. En het ging over het zorgproces rond een stervende moeder. Met aandacht voor de islam en de rituelen en de rol van zorgverleners en familie. Initiator is verpleegkundige Samira El-Mousfi. En zij zit tegenover mij. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan om een voorstelling te maken?
4: Om een voorstelling te maken? Nou, de handreiking had ik gepubliceerd. En dat heeft best wel veel impact gehad. Veel lezers. En toen dacht ik, ik wil het niet alleen maar leesbaar maken. Ik wil het voelbaar maken. Want een gids kun je zo makkelijk aan de kant schrijven. Laten we de mensen die affiniteit hebben met het onderwerp meenemen in wat er gebeurt.
0: En dat zijn zorgverleners, mensen die patiënten begeleiden in hun laatste levensfase?
4: Nou, het was heel divers. Wij hadden vandaag kennisinstituten, we hadden vandaag hogeschooldocenten. Inderdaad, zorgvragers en verleners. Mensen die gewoon van ons kwamen leren van hoe gaat dat en hoe werkt dat, om de theorie erachter te begrijpen, waarom bepaalde rituelen op gang worden gezet. Uitvaartverzorgers waren er, geestelijke verzorgers. Dus het was heel divers.
0: Kun je mij uitleggen wat erbij komt? Kijk, sterven is altijd ingewikkeld.
4: Ja.
0: Iemand begeleiden bij sterven is altijd emotioneel moeilijk voor alle betrokkenen.
4: Ja.
0: Welke rol speelt dat geloof daarin?
4: Ja, cultuur en geloof is dan op dat moment echt met elkaar verweven. En daar gaat het soms wel eens mis van wat zegt dan het geloof en wat is de cultuur en welke waarden en normen hangen daaraan vast en welke wensen vooral. En op dat moment komt dat allemaal bij elkaar. Maar ook de betrokkenheid van familieleden. Op een gegeven moment verschuift zelfs de zorg niet eens meer direct naar het patiënt toe, maar echt het begeleiden van naasten toe. En dat we begrip hebben voor rituelen die uitgevoerd moeten worden.
0: Wat voor wensen en rituelen zijn dat?
4: Ja, wensen, dat is afhankelijk van de persoon zelf wat hij graag zou willen. En de rituelen is het bed bijvoorbeeld richting het Midden-Oosten. Richting Mekka, inderdaad. Waar moslims ook zich 5 keer per dag naartoe richten. En,
0: dat lijkt mij, ik ben een leek hoor, maar dat lijkt mij een heel klein en overzichtelijk verzoek. Een bed verplaatsen in de juiste richting. Is dat in praktijk ingewikkeld?
4: Het is niet ingewikkeld en dat is het hem juist. Het is niet ingewikkeld, maar als je ervoor open staat, dan voer je die handeling ook uit. Maar als je het niet weet, dan snap je de theorie erachter ook niet.
0: Want iemand kan het niet meer altijd zelf vragen. Dus je moet er even aan denken van, goh, het zou prettig zijn voor deze patiënt als die nu richting Mekka lag.
4: Ja, inderdaad. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring. Ik heb natuurlijk een persoonlijke ervaring gehad dat ik ook mensen ben verloren. En waar ik heel dichtbij stond. En op dat moment had ik ook graag iemand gehad die naar me toe kwam en zei, Samira, zou je het fijn vinden als we de bed richting Mekka draaien.
0: Het had jou geholpen als er meer kennis was geweest op dat vlak?
4: Zeker.
0: Is het deel van de pijn en het verdriet dat niet zo was?
4: Ja, want het had mij misschien wat meer tijd gegeven om nabij te zijn. Om dichter te zijn bij mijn geliefde die ik uiteindelijk los moest laten. In plaats van dat ik aan moest staan om na moest denken wat ik kon inzetten. In plaats van dat iemand naar me toe kwam.
0: En, het had iets van een zorg bij jou weggenomen en die zorg had je kunnen besteden aan
4: precies.
0: Wat op dat moment belangrijk
4: wat
0: is.
4: Wat belangrijk is.
0: Je noemt iets heel overzichtelijks, hè? Een bed in een andere richting zetten.
4: Ja.
0: Gaat het ook over belangrijkere dingen of grotere, misschien ingewikkeldere dingen als pijnbestrijding?
4: Ja, zeker.
0: Of misschien zelfs euthanasie?
4: Ja, nou, dat is ook besproken tijdens de voorstelling en met name pijnbestrijding. In principe als moslim zijnde doen we geen euthanasie, maar wel pijnbestrijding toepassen. En daarin
0: dat ligt soms heel dicht bij elkaar, hè, in praktijk.
4: Precies, afhankelijk wat je dan toedient. Pijnbestrijding is vooral het verlichten van de pijn. Draaglijk maken, comfort bieden, kwaliteit van zorg in acht nemen. Maar altijd wel bij bewustzijn willen blijven. Want daar geloven moslims ook in. Hè? Dat,
0: je moet die overgang bewust meemaken.
4: Precies, zeg je heel goed. Dus dat is vandaag ook uitgelegd. Dat daar ook ruimte voor is. Dat er ook barmhartigheid is op het moment dat iemand zich verkeert in een toestand van pijn en dat er noodzaak aan orde komt en morfine bijvoorbeeld toegediend zou mogen worden. En in de praktijk hebben we dat net laten zien. Dat als je goed communiceert met naasten, dat het inzetten van morfine een vorm van liefde kan zijn.
0: Welke rol speelt die familie? Want je zei op een zeker ogenblik gaat de zorg van de patiënt naar de familie en wordt die groter. Wat voor rituelen komen daarbij kijken?
4: Ja, vooral ondersteuning bieden, gidsend zijn, meenemen in wat er gaat gebeuren. Maar vooral dicht bij elkaar blijven. Niet een eigen keuze maken, maar samen altijd in verbinding blijven richting de patiënt toe. Dat is heel helpend. Dat geeft erkenning, maar biedt ook veiligheid. He, dat ze iemand hebben die hun steunt.
0: En dat is echt die cultuur wat je zei, dat het meer collectief beleefd wordt.
4: Precies. Het is natuurlijk niet voor iedereen. Iedereen ervaart dat anders. Maar in grote getallen is het inderdaad dat als er iemand dichtbij hun staat die de rituelen begrijpt, dat er meteen veel meer ruimte wordt geboden.
0: Als ik jou goed begrijp, heb jij veel pijn gehad om je eigen verlies.
4: Absoluut.
0: En probeer je dat nu voor anderen zachter te maken door dingen waar jij tegenaan liep weg te nemen. Heb je de indruk dat die voorstelling veel gedaan heeft?
4: Ja, het heeft heel veel verdriet losgemaakt.
0: Je merkte dat soort emoties bij anderen ook leefden?
4: Zeker. Wij hadden al bij voorbaat zakdoekjes klaargelegd bij iedereen op de stoel. Omdat we wisten, dit gaat emotie lossen. Krijgen. En dat is ook zo. Mensen waren ontroerd, maar het was ook gewoon indrukwekkend. En vooral mooi om te zien hoe samenwerking, respect, waardige zorg, menselijke zorg bij elkaar gebracht werd. En daar werden mensen wel emotioneel van. Dat dit gewoon normaal zou moeten zijn.
0: Het gaat eigenlijk maar gedeeltelijk over de islam, maar gewoon ook over het probleem van sterven in het algemeen. Van medische praktijk en emotionele praktijk. En wat doe je als arts of verpleegkundige als je niet meer medisch veel kan doen?
4: Ja.
0: Het is eigenlijk een veel universeler probleem.
4: Ja, dan zo zou je het ook kunnen bekijken. Alleen wat ik al zei, hè, als cultuur ook omkijken, dan wegen de woorden ook veel zwaarder.
0: Welke woorden je kiest? Kun je een voorbeeld daarvan
4: noemen?
0: Precies.
4: Stel, je bent uitbehandeld. Ja, dat is een soort van opgeven, er is geen hoop meer. In plaats van dat je aangeeft van we hebben alles gedaan wat wij konden. Dat biedt hoop. Dat is niet uit onwil, maar dat is meer uit liefde voor de persoon. Wetend dat die moment komt, maar dan wel op hun tempo.
0: Dat is net andere woorden en dat kan verschil maken.
4: Zeker.
0: Dankjewel, Samira El Mousvi. Dat je langs wilde komen. We gaan nog heel even kijken hoe het bij het voetbal gaat. En dat is Krijn Schuitenmaker bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust.
1: Ja, het is Curaçao niet gelukt om te scoren. We zitten inmiddels in de 91ste minuut in de extra tijd. Dus 6 minuten bedraagt die extra tijd. En het staat nog steeds 2-0 voor Ivoorkust. Ondanks toch bij vlagen best wel aardig spel van Curaçao. Want als je kijkt naar het aantal mogelijkheden, hebben ze er zelfs meer gekregen dan Ivoorkust. Maar er staat wel een 2-0 achterstand op het scorebord. Dus Dick Advocaat met zijn ploeg bij deze stand uitgeschakeld. In wedstrijd 1 een doelpunt, in wedstrijd 2 een punt gepakt en in wedstrijd 3 dus uitschakeling voor Curaçao. het kleinste land op dit wereldkampioenschap. Ooit op een wereldkampioenschap. En nu kan Curaçao er nog één keer uitkomen. Maar de bal gaat richting een verdediger. En dan levert dat niks op. Het staat 2-0 in de slotfase van het duel voor Ivoorkust.
0: Suze van Kleef, Ecuador-Duitsland. Wat is er daar allemaal gebeurd?
2: Ecuador is op voorsprong gekomen 12 minuten geleden. En dat is een doelpunt dat goud waard kan zijn. Gonzalo Plata is de maker van dat doelpunt. Rodriguez verlengde een corner goed met zijn hoofd. En toen werd Plata bereikt waar die hoog kon binnen tikken. En zo is Ecuador dus op voorsprong gekomen. En hebben zij nog 5 minuten extra tijd die ze moeten te zien te overleven tegen een Duitsland dat nu de druk er wel op heeft. En je ziet de coach van Ecuador, Becca Cessen, constant langs de lijn rennen. Die wil het liefst zelf het veld in rennen om zijn spelers te helpen, om de 11 spelers die er nog staan te helpen overleven tegen een Duitsland dat dus beter is, dat de druk hoger maakt en nu een kans gaat krijgen aan de linkerkant. Musiala, die bal net in het zijnet schiet en waardoor de gelijkmaker dus niet valt. En Ecuador in leven blijft en dus virtueel op 4 punten staat. En dat betekent, als dit zo blijft de komende minuten, dat Ecuador een hele grote kans maakt om derde te worden in de groep met 4 punten. En dus zo de knock-outfase kan bereiken. 2-1 voor Ecuador.
0: Dankjewel, Suze van Kleef.
5: Het is 11:55.
0: Ja, nog meer voetbal over een uur. Althans, we weten niet precies hoe laat ze beginnen. Maar dan is de aftrap van Oranje tegen Tunesië. Nederland speelt voor de groepswinst. Tunesië voor het redden van de eer. Want door zullen ze toch niet meer gaan. Shazia Morali, goeie avond.
6: Goedenavond.
0: Ja, Tunesië heeft nou niet echt... hoe zeg ik dit? Ze zijn niet zo goed, hè?
6: Dat zeg je, reuze diplomatiek. Ik heb vandaag een beetje naar Franse kranten zitten kijken. En ik kan geen Arabisch, dus ik kan niet de Tunesische kranten lezen. Historisch slecht, wordt er gezegd. Ze hebben na de eerste wedstrijd, dat weet je, hun coach Sabri Lamoussi ontslagen. Het schijnt de eerste bondscoach te zijn ooit die na een eerste match in het WK wordt ontslagen. En verder, als Tunesië het vandaag tegen Oranje razend slecht doet, dan wordt het misschien wel het slechtste team ooit na Zaïre in 1974. Dat klinkt niet erg hoopvol. Daar staat dan weer tegenover dat de nieuwe coach Hervé Renard een ongelofelijke doorzetter is. Met Japan is het hem nog niet helemaal gelukt. Lijkt me ook moeilijk na een paar dagen. Hij zei na Japan, de defensie is te zwak. Het moreel is een beetje een uitdaging. Maar wat ze nodig hebben is fierté, oftewel trots. Nou heten de Tunesische spelers de adelaars van Carthago. Weet je nog van jouw geschiedenislessen vroeger?
0: Ja,
6: Carthago, maar die tegen de Romeinen het keer ging.
0: Hannibal, de olie. Je hebt ook een filmpje met ons gedeeld. Wil ik even laten horen, want je kan slecht zijn, maar je kan wel de moed erin houden.
6: Precies, ja.

0: Nou, het klinkt wel vrolijk, Sjaze.
1: Dat klinkt vrolijk. Ja, dan hebben ze ook nog de man die had moeten shinen, Hannibal Mesbri. Die heet dus inderdaad Hannibal. Zoals de man die ooit met de olifant via de Alpen Rome.
0: Wat hoop jij probeerde vannacht?
1: Ik hoop dat ze niet zo afgedroogd worden dat ze allemaal met een tube Prozac naar huis moeten, de Tunesiërs. Maar het is natuurlijk duidelijk dat Oranje ongelooflijk aan het groeien is sinds die verschrikkelijk treurige oefenwedstrijden.
0: En, maar als ze verliezen van echt het slechtste team, dan dat is natuurlijk een afgang.
1: Nee, maar Oranje gaat niet verliezen. Dat okay. is. Dus ik hoop inderdaad, wat jij zei, een klein beetje eer nog voor Tunesië.
0: Nou, veel plezier, Sjaze. Ja, ik weet niet hoe laat ze beginnen, maar we merken het wel. En morgen is er weer een oog. En voor nu een warme, plakkerige nacht met veel leuk voetbal. Goeienacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Nederlandse musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De hete zomer. Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
12: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1:00 Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijkviertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De 2 andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.